0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat de radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is maandag 6 juli. Goedemorgen, goedemorgen Job.
3: Goedemorgen.
2: Is het wel 6 juli?
3: Want?
2: Het is hartstikke donker buiten, man. Ik dacht dat het oktober was.
3: Het is een beetje grijs ook.
2: Ja. Ja. Nou ja, goed, daar hoor je wel meer over het weer vandaag. Maar we beginnen deze dag met een praatje.
3: Nou, gezellig.
2: Niet met een dansje, maar met een praatje. De Sierencampagne, praatje maak je dag. Daar sluit RTV Oost zich bij aan.
4: Ja, we maken ook een praatje met Eddy van Heijem. Toen hij nog minister was, probeerde hij de arbeidsomstandigheden voor uitzendkrachten te verbeteren in de vleessector. Nou, zijn opvolger heeft dat nu gedaan.
2: We beginnen onze zomertour door onze provincie. Iedere dag is een verslaggever ergens in den landen.
4: Om een praatje te maken,
2: om een
4: denk
2: praatje
4: ik.
2: Te ja, maken, zeker. Ook, zeker. En om een zomerse activiteit te bezoeken.
4: Willen we graag horen. En we kijken natuurlijk nog terug op het afgelopen sportweekend.
2: Het weer voor deze week. Het verkeer als dat er is. Want het is rustig op de weg, want we hebben allemaal vakantie. En heel veel lekkere muziek hoor je ook nog. Tot 10 uur bij ons. Ja, tot 10 uur. Op
0: Radio Oost.
2: Beginnen we je dag met London Beat. And I've been thinking about you.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze vroege maandagochtend, de 6e van juli. Gebeurt er nog wel wat, want de vakantie is losgebroken, Job.
1: Ja, maar er gebeurt genoeg. Het is zomer en de politiek is met reces. Maar gedeputeerde Martijn Dadema heeft voor zichzelf een zomeractiviteit bedacht. Hij gaat vandaag ijsjes uitdelen aan fietsers.
0: Altijd leuk.
1: Ja, zeker. Dat doet hij vanmiddag in Serenbroek op de kruising bij de N764. Die ijsjes deelt Dadema uit om het fietsen te stimuleren. Maar het is ook vanwege werkzaamheden aan de weg die overlast kunnen veroorzaken.
0: Nou, daar kan ik over meepraten van vanochtend. Ja, goedemorgen. Over wegwerkzaamheden gesproken. Zomervakantie wordt aangegrepen om op heel veel plaatsen aan de weg te werken. In Zwolle, daar gaan we, is een deel van de IJsselallee afgesloten. Voor wie geen vakantie heeft, is dit de eerste werkdag waarop je daarmee te maken krijgt. In het weekend stond mijn hele straat het hele weekend lang vol met auto's. En file dus voor de deur. Van een belangrijk deel van de rondweg rond Zwolle is dan dus dicht. Juist aan de kant van Zwolle waar de weg over de oude IJsselbrug ook al dicht is. Betekent dat het nu nog moeilijker wordt om aan de zuidwestkant Zwolle in of uit te komen. De gemeente zegt zich ervan bewust te zijn dat de overlast groot kan zijn. Nee, het is niet waar. Maar vraagt wel om begrip en geduld. Werkzaamheden duren tot en met maandag 13 juli. Een omleidingsroute staat aangegeven. Niet waar.
1: Moet ik jou nog vragen wat je hiervan vindt of zo?
0: N35 zat ook dicht vanochtend. Omleidingsroute. Ik heb één bord precies gezien. En daarna hield het op.
1: Moet ik even stoom afblazen?
0: Ja, en we hadden hier graag over gesproken met de gemeente vanochtend. Die hadden geen woordvoerder beschikbaar.
1: Ach.
0: Ik kan me ergens een reden bedenken waarom ze daar niet beschikken hadden.
1: Een hele boze journalist, denk ik.
0: Zou best eens kunnen, ja.
1: Gaan we naar Den Haag, want daar wordt vandaag begonnen met de bouw van het nieuwe publieksentree van de Tweede Kamer. Is onderdeel van de renovatie en de herinrichting van het Binnenhof. Onder meer Kamervoorzitter Tom van Kampen uit Zwolle is bij dat officiële startmoment. Deze ondergrondse ingang moet uiteindelijk 500.000 bezoekers per jaar aankunnen. De kosten van de verbouwing van het Binnenhof zijn trouwens al volledig uit de hand gelopen. Het oorspronkelijke bedrag voor die bouw, ongeveer 500 miljoen, is opgelopen tot 2,7 miljard.
0: Jazeker.
1: Ja, en die bouwtijd is ook opgelopen van 5 naar 10 jaar.
0: Ja, ze zijn heel wat verborgen gebreken tegengekomen op dat Binnenhof.
1: Je verwacht het niet.
0: Zat er natuurlijk ook wel een beetje in, natuurlijk. Dan andere zaken. Kort geding. Van dit IT-bedrijf Solvinity tegen de overheid begint vandaag. Solvinity beheert de Nederlandse DigiD, Nederlandse DigiD-systeem. Wil dat onderdeel dus verkopen aan een Amerikaans bedrijf? Je moet het inmiddels nou wel weten, denk ik. Maar nu heeft het kabinet besloten dat dat dus niet mag. Vanwege de invloed die de Amerikaanse overheid erop kan hebben. De zorg is dat Washington dan een deel of zelfs heel DigiD zou kunnen platleggen. En daarmee dan ook onze samenleving. Zou ook gevaarlijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld topmilitairen. Als de VS hun privégegevens kunnen inzien. Is niet helemaal duidelijk wat Solvinity nu wil, want het bedrijf laat zich er niet echt over uit. Het heeft wel laten weten dat het helderheid nodig heeft over de feitelijke en juridische grondslag van dit besluit, om dan vervolgens wel overwogen vervolgstappen te kunnen zetten.
1: We hadden het hier onlangs over de Overijsselse Week van het Platteland. En vandaag is de Internationale Dag van de Plattelandsontwikkeling. Op deze dag vragen de Verenigde Naties aandacht voor klimaatverandering, die overstromingen en extreme hitte en droogte veroorzaakt. Krijgt het vooral platteland natuurlijk mee te maken. En er wonen heel veel mensen en ook vaak de armste mensen op de wereld. Ook spelen plattelandsgemeenschappen een belangrijke rol bij de voedselproductie in de wereld.
0: FC Twente Soccer Camp begint vandaag. Afgelopen weekend was natuurlijk de open dag van FC Twente. Nu het Soccer Camp. Kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar krijgen daar 3 dagen lang voetbaltraining van trainers van FC Twente. Het gaat vooral natuurlijk om voetbalplezier. De Soccer Camps zijn bij voetbalvereniging Neo op het terrein in Borne. Dat is natuurlijk de club waar de nieuwe spits van Twente, Wout Weghorst, is begonnen met voetballen. Mijn zoon doet ook af en toe zo'n voetbalcamp.
1: Echt?
0: Ja, van HSV.
1: Echt? En dan komen de jeugdtrainers van HSV langs.
0: Ja. En ze krijgen allemaal een shirt en een pet en een rugzak. En dat is wel leuk. Ook 3 dagen lang inderdaad.
1: Ja. Ja, dan maak je diepe indruk mee op de kinderen.
0: Dit jaar volgens mij doet hij niet mee inderdaad, maar hij vond het wel heel leuk. Ja,
1: top toch?
0: Ja.
1: En in de tuin van Paleis Soestdijk in Baren begint vandaag Royal Park Live. Dat is een reeks zomeravondconcerten. Het eerste concert in die reeks is van Tom Jones. De komende week zullen ook Raccoon, Nile Rodgers en Chic, James Arthur, Herman van Veen en Suzanne en Freek daar gaan optreden.
0: En vanavond dus Tom Jones.

0: Miles Smit samen met Niall Horan en Drive Safe. Hey, dat is vreemd. Ik zou toch nu een krantenoverzicht eigenlijk moeten krijgen. Nou, dan doen we dat als volgt.
1: Het krantenoverzicht.
0: Madonna moet even wachten, want de papieren versies van de kranten van deze maandag 6 juli zijn binnen, Job.
2: Ja, Madonna moet wel haar plek weten, hè?
0: Zo is eerste dat, kranten. Na de kranten.
2: Het Algemeen Dagblad beginnen we mee. Het kabinet wil een nieuw soort huisvesting voor ouderen, staat de kop op de voorpagina. Het kabinet steekt 420 miljoen euro in de, extra in de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen. Het aantal ouderen dat wil verhuizen neemt nu snel toe, maar ze kunnen nergens terecht. Het geld is bedoeld voor een nieuwe vorm van verzorgingstehuizen. Het gaat om diverse woonvormen waar ouderen zelfstandig wonen, maar met een gemeenschappelijke ruimte of een plek waar zorg en ondersteuning wordt geboden. Nou ja, voorgaande kabinetten hebben daar al plannen voor gemaakt, maar uit een inventarisatie van het ministerie van Volksgezondheid en Volkshuisvesting blijkt dat de bouw van dit soort wooncomplexen nu ver achterblijft bij die vraag. Het is voor projectontwikkelaars en andere instellingen niet rendabel en daarom trekt het kabinet dus bijna een half miljard euro hiervoor uit.
0: Ja, dat nieuws over woningen voor ouderen heeft Trouw ook als belangrijkste nieuws bestempeld. De krant opent daar ook mee. Hypotheekregels hebben zij eruit gepikt. Oh. Hypotheekregels speciaal voor ouderen helpen ook starters aan een woning. Ja, het is de doorstroming, hè. Het moet voor senioren aantrekkelijker worden om te verhuizen. Maar dan naar een andere koopwoning. Ze moeten onder meer makkelijker financiering krijgen. 55-plussers bezitten een huis waar bijna geen hypotheek meer op rust. Mwah, niet helemaal waar. 40% van hen zou wel willen verhuizen naar een koopwoning die beter bij hun leeftijd past. En zo komen er dan veel koophuizen vrij voor jongere bewoners. De markt faalt daar, zeggen experts. En dus is het goed dat het Rijk gaat ingrijpen.
2: Nou, heel veel succes, zou ik zeggen.
0: Nee, ja, precies. Bied mij maar een mooi bedrag en ik ga weg.
2: Ook een zorgverhaal op de voorpagina van de Tubantia vanochtend. Nieuwe technieken in de zorg sneller gebruiken. Want het duurt vaak lang tot nieuwe medische technologieën en nieuwe vormen van zorg in een ziekenhuis kunnen worden toegepast. 4 grote Twentse spelers willen dat veranderen. Voor het ziekenhuis van de toekomst is dat van groot belang, zeggen zij. Gaat om het MST in Enschede natuurlijk. Twente Board, het TechMed Center van de Universiteit Twente en ondernemersorganisatie FME, die pakken de handschoen op. Ze leggen 3 miljoen euro op tafel om die versnelling van de grond te krijgen. Lijkt trouwens niet echt een bedrag waarmee de zorg ingrijpend verandert, die 3 miljoen. Zegt de Tubantia, toch is het van grote waarde. Zegt de bestuursvoorzitter van het MST, zie het als een vliegwiel om die noodzakelijke beweging in gang te krijgen.
0: Opening van NRC. Coronapas remde de vaccinatiegraad. Het is naar aanleiding dit artikel voor de laatste week van de parlementaire enquête in. Dat is trouwens niet helemaal waar. Na de zomerreces gaan ze nog verder. Parlementaire enquête corona staat deze week in. Staat deze week het coronatoegangsbewijs centraal. Je weet het nog wel, misschien in 2021 werd het ingevoerd. Vanaf het begin was het omstreden. Mensen voelden zich echt uit de maatschappij gedrukt. Je had dus een toegangsbewijs nodig om sommige evenementen te bezoeken of ergens naartoe te mogen sowieso. Slechts 3% van de niet-gevaccineerden steunde de invoering van de coronapas. Als je gevaccineerd werd, dan kreeg je dus een toegangsbewijs.
2: Ja, of een negatieve test toch kon. Dan moest je naar zo'n speciale testraad. Ja. Kreeg je een stokje in de neus.
0: Kreeg ik ook nog, ja.
2: Ja.
0: Och man, ik heb zo vaak zo'n stokje in de neus gehad. Ik moest ook steeds de grens over. En dan moest ik met mijn kinderen steeds dat ding. Ach man.
2: Was een gedoe.
0: Ja, maar goed. Nou goed, de coronacommissie gaat ook deze week dus nog verder. Trouwens ook bij ons hoor je deze week corona-verhalen.
2: Ja, en dan de voorpagina van de Telegraaf. Je zal maar op vakantie zijn in Zuid-Frankrijk. Dan sta je daar lekker aan de rand van een weiland in je blote buik te kijken naar hoe het vuur een paar honderd meter verderop, ja, een gigantisch bos in de as legt. Allemaal mensen staan erbij, maken er foto's en filmpjes van. Maar het is wel echt een gevaarlijke situatie. Een verwoestende vuurgolf. Ja, het gaat al dagen los in het zuidoosten van Frankrijk. Vanwege de aanhoudende vuurgolf worden zo'n 5000 bewoners daar geëvacueerd. Het gaat om bewoners van een 15-tal gemeenten in een gebied daar, vlakbij de grens met Spanje. Ja, liggen ook allemaal geliefde camping bij voor Nederlanders. Die zijn allemaal verwoest, dus dat is wel een aderlating voor als je daar komend zomer op vakantie wil.
0: NRC komt nog even terug op het vertrek van de nationale ombudsman. Reinier van Zutphen kondigde die vrijdag aan. Dit kan zo niet langer doorgaan. De toon van de ombudsman werd alsmaar strenger. Hij kondigde vrijdag zijn vertrek aan, dus van Zutphen. In zijn rapporten verwees hij vaak naar niet opgevolgde adviezen. De overheid luistert niet, zegt hij. Zijn belangrijkste onderzoeken van bijna 12 jaar functie op een rij. Hij deed ook onderzoek hier naar het kanaal Almelo de Haandrik en over wat daar mis is gegaan. En ook daar had hij de nodige kritiek op. We hebben hem zelfs hier in de studio gehad om hem erover te spreken.
2: Zeker. Ja. Nog meer dingen uit de krant?
0: Heb ik wel. Maar heb jij nog wat? Of zijn we er doorheen?
2: Nou ja, ik zie een gozer in een gele trui en in een bolletjestrui.
0: Nou, zou de Tour zijn begonnen?
2: In Frankrijk. Oh nee, in Spanje zien fietsen. Zou de Tour zijn begonnen? Zeker. Op de flanken van de Montjuïc. Die prachtige berg in Barcelona waar op de top het Olympisch Stadion ligt. Waar de afgelopen twee dagen werd daar heel veel gefietst. Eerst zaterdag de ploegentijdrit. Was een prooi voor Visma Leasebike, de Nederlandse ploeg. En gisteren was de ritoverwinning voor het team van Pogacar. Niet Pogacar zelf, maar zijn Mexicaanse helper Del Toro mocht winnen.
0: Ja.
2: Mocht winnen, precies. Hij zat een paar keer achterom te kijken en hij zag dat het goed was, Pogacar. Dat er geen gevaar van achter kwam. Maar de Tour is begonnen.
0: Zo is dat. En onze Tour-rubriek gaat ook beginnen na 7:30.
2: Leuk, hè?
0: Iedere dag gaan we de Tour volgen met mensen uit Overijssel die of wat met de Tour te maken hebben of zelfs meereizen met de Tour. Marloes Polman is de eerste gast op maandag, iedere maandag de komende 3 weken. Ze is medeoprichter van dat ene team met een supermarkt en een postbesteller. Uit Deventer.
2: Drie keer raden wat dat is.
0: En het team doet mee in de Tour. En met haar gaan we praten zo dadelijk na 7:30. Ah, daar is ze dan toch.

0: Lady hoorde je van Wayne Waite op deze maandagochtend. Mooi toch? Het is na 6:30 geworden, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Opnieuw is er brand uitgebroken in een leegstaand huis in Zwolle. Rond 2:00 vannacht brak het vuur daar uit. Brandweer had het snel onder controle. Het is al de 4e keer dat er brand is in die straat. De huizen staan leeg en worden binnenkort gesloopt. Tegen die sloop was er ook protest, onder meer met spandoeken. Daarom onderzoekt de politie of er sprake is van brandstichting. Muzikant Gerard de Braconnier is overleden. De Deventenaar was de gitarist en songwriter van Toontje Lager. Hij werd geboren in Indonesië, groeide op in Deventer en keerde daar in de laatste fase van zijn leven weer terug. Tussen 1978 en 83 zat hij in Toontje Lager. Die hit scoorde als Zoveel te doen, net als in de film En stiekem gedanst natuurlijk. Gerard de Braconnier was ongeneeslijk ziek, hij is 70 jaar geworden. Bij een aanrijding in Enschede is gisteravond een fietser zwaar gewond geraakt. De fietser werd geschept door een auto. Volgens buurtbewoners was die klap enorm. Die zeggen dat de fietser zo'n 50 meter werd meegesleurd. Slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog veel onduidelijkheid over de dader, want getuigen zeggen dat hij na het ongeluk heel rustig zijn spullen uit de auto pakte en is weggelopen. En een mega verrassing op het WK voetbal, want Noorwegen heeft Brazilië uitgeschakeld door 2 doelpunten van...
2: Daar is Haaland, daar is Haaland! Dat is toch wel een geweldig moment voor hem. Haaland maakt hier uit, Haaland! Nummer 7 van het toernooi en de tweede van de middag in New Jersey.
1: Ja, werd uiteindelijk 2-1 voor Noorwegen. Die spelen in de kwartfinale tegen Engeland. Want de Engelsen die schakelden vanaf gasland Mexico uit. Deden ze met een zwaar bevochten 3-2 overwinning.
3: Gets rid of the ball, the referee goes to his whistle. It is one of the greatest results in England's World Cup history.
1: Ja, en die kwartfinale tussen Engeland en Noorwegen is zaterdagavond om 11 uur.
0: Oeh, Kane...
1: Heb je trouwens Kane nog gehoord na de wedstrijd?
0: Nee. Ja, hallo, die is net afgelopen.
1: Moet je even meeluisteren. Ik denk dat heel Engeland het ook niet heeft gehoord.
4: Yeah, I thought I got to the ball first. it was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
5: I'm going to try one more question if your voice holds out. What can this do for England going forward? You've got a quarter-final in Miami against Norway to look forward to. What can the England fans look forward to now?
4: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk, so...
5: Go and rest that voice, thanks Harry.
6: Dat is briljant.
0: Ja, hij was in het Azteca, dat is natuurlijk een heksenketel. En ja. Allemaal waren ze voor Mexico. Dus
1: en op 2000 meter hoogte nog eens.
0: Hij heeft als aanvoerder hard moeten schreeuwen.
1: Ja.
0: Gok ik maar zo.
1: Ik kon er niet allemaal van staan, maar volgens mij was hij heel blij. En heeft hij heel veel zin in die kwartfinale tussen Engeland en Noorwegen zaterdag.
0: Ik denk wel dat hij dat zei, inderdaad.
1: Ik hoop het tenminste.
0: Is het met de stem van Gita Spattenburg?
7: Ja, ik denk een stuk beter.
0: Ja, ik heb niet geschreeuwd. Je klinkt altijd al beter hoor, Gita, maar nu helemaal. Ja, je had ook een druk weekend natuurlijk.
7: Zeker. Ja, dus, genoeg te doen. Ja, altijd veel genoeg te doen. Ja, nee, veel te kletsen altijd. Zeker.
0: Zeker, maar wat is er met het weer aan de hand? Ik stond vanochtend op. Ik dacht, ik ga nog een uurtje liggen. Ik ben veel te vroeg. Ja. Het was hartstikke donker.
7: Die wolkenvelden. Ja, ik vind dat wel fijn als je vroeg op moet dat het toch nog een tijdje donker is. En dat het
0: dat
7: al
0: vind jij wel fijn. Het is een van de geneugden dat ik met licht gewoon aan mijn werk kan rijden.
7: Ja, maar je gaat ook met licht slapen. Tenminste, dat poging. Laten we het zo houden.
0: Ik wel.
7: Nee, dit zijn de wolkenvelden. We hadden gisteren natuurlijk ook een aantal wolkenvelden. En zaterdag met wat spetterbuitjes die meekwamen. Of soms zelfs wat plensbuien die overkwamen. En daar zijn we, denk ik, toch ook wel weer blij mee. Als je de weerkaarten voor de komende tijd bekijkt.
0: Ik heb geen druppel gezien in Zwolle.
7: Geen druppel
0: gezien?
7: Helemaal
0: niks.
7: Op andere plekken, in Deventer, maar ook in Twente, zijn er wel echt wel buien overgetrokken. Ook bij het spektakel van Deventer op Stelten zijn er af en toe wat buitjes overgeschoven. Daar was ik dan eventjes bij. Dat was erg leuk. Maar het waren hele kortdurende exemplaren. En je kon gewoon in je korte broek natuurlijk door blijven lopen. Omdat het warm genoeg is. En dat geldt ook voor de komende tijd. Vandaag kan er ook af en toe zo'n buitje vallen uit het wolkendek. Want de Noordzee heeft tamelijk veel bewolking over ons heen gestuurd. Op dit moment is het overal... helemaal bewolkt. Nou, er zullen ook wel wat gaatjes invallen, maar wat met name zo in de loop van de middag komt de zon er duidelijk wat beter uit. Bij temperaturen van west naar oost van 23 tot 25 graden.
0: Kijk, dat zijn helemaal geen verkeerde temperaturen natuurlijk. Maar
7: nee, het is ook al 17 graden, hè? Dus het is ook al niet. Je begint al warm onder die onder dat wolkendeken.
0: Oké, nou, Petra meldt vanuit Hellendoorn inderdaad 17 graden.
7: Kiek,
0: en bewolkt.
7: Zijn we het vaak eens. Ja.
0: Je hebt het goed.
7: Leuk, een waarnemer in het veld.
0: Ja, goed, die 17 graden had ik nog niet meegekregen. Maar de temperaturen lopen dus naar normale zomerse waarden wel op. Maar die zon...
7: Ja, die heeft het lastig.
0: Ja. Dat komt hij wel nog ergens tevoorschijn?
7: Ik denk dat hij zeker... Je hebt in de zomer bijna nooit dat je het helemaal bewolkt houdt. Er gaan later vanochtend vast wat gaten invallen. Er komt ook waarschijnlijk wat stapelbewolking. Zag je gisteren ook. En als je stapelwolken hebt, heb je vaak daartussenin ook stukjes met blauwe lucht. Dus die zon komt er echt wel bij. In de loop van de middag zeker wat duidelijker. Zeker richting de avond. Dus dat wordt denk ik ook best een fraaie avond. Een milde avond. En morgen doen we dit nog eens een keertje over. Dus ook met vrij veel wolkenvelden. Daarvoor vallen gaten in, 23 tot 25 graden met een lokaal buitje, wat nog steeds kan meekomen. Hoera, hoera, ook maar voor de wolkenvelden. Want vanaf dan komt het hoge drukgebied steeds dichterbij. Het hoge drukgebied dat de Franse warmte, hitte naar ons gaat brengen. Dan zie je eigenlijk vanaf woensdag een beetje overgangsdag van veel bewolking naar zonnig weer. Dat zal voor donderdag en de dagen daarna gelden. Zitten we in de zonneschijn en dan zitten we ook in de hitte. En dan moet je weer denken aan dertigers op de thermometer.
0: Nou, goed.
7: Dan gaan we weer.
0: Eind van de week. Tweede helft van de week in ieder geval.
7: Klopt.
0: Nou, praten we straks wel over door. Over een uurtje. Tot dan.
7: Tot
0: dan. Dan heb ik alvast verkeersinformatie voor je. Ik zei er vanochtend al iets over de N5. 35 is dicht, Almelo richting Zwolle, maar ook Zwolle richting Almelo. Dus in beide richtingen tussen Heino en Hoornhorst. Dat betekent dat het stuk naar Zwolle dan wel weer open is vanwege werkzaamheden. Het duurt nog tot vanavond 6 uur. De hele dag daar, die weg afgesloten. Ik had daar geen aankondiging van gezien, maar het zal ongetwijfeld het geval zijn. En dat betekent wel veel overlast en omrijden.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: De Oosttribune.
0: Bijna kwart voor zeven, tijd voor de sportjob.
2: Ja, zeker. De kop is eraf voor Heracles Almelo. De ploeg van Vincent Helman sloot de eerste trainingsweek af met een 5-0 overwinning op de Almeloze selectie. Maar volgens de trainer was die uitslag bijzaak.
3: We hebben heel deze week vooral ingestoken op hoe we willen werken met elkaar. En we zijn vandaag donderdag een beetje ingestart van oké, hoe is onze manier van trainen en hoe is onze manier van spelen. We hebben vandaag vooral ingezet van ja, hoe is ons gedrag op het veld, wat willen wij terugzien. En daar kan ik redelijk tevreden over zijn. Het is vrij attractief aanvallend voetbal. Dat willen we ook graag spelen. En we hebben ze vandaag wel redelijk vrijheid gegeven in de manier van bewegen. Dat hebben ze goed ingevuld. En dat is wel de manier waarop we uiteindelijk ook gewoon in het hele seizoen in de KKD gaan terugzien.
0: In de oefencampagne moet de selectie een beetje vorm krijgen. Dat biedt kansen voor iedereen, ook voor de jonge en nieuwe spelers. De 18-jarige talent Sil Blokhuis viel als rechtsbuiten positief op.
4: Dat is ook wat tegen mij gezegd, dat ik me nu gewoon zelf moet laten zien. Vorig jaar was het natuurlijk wel een lastig jaar. Maar ik denk nu dat ik me gewoon van het begin zelf goed moet laten zien. En dan gaan de kansen vanzelf komen, denk ik. Het is natuurlijk lastig als je een wedstrijd achterkomt om dan de jonge jongens te laten spelen. En dat is wel een ander iets, denk ik. Dus ja, ik hoop dat ik dit seizoen mezelf mee kan laten zien in dat soort wedstrijden. En ja, ik denk dat ik dat hier goed heb gedaan. Alvast een voorteken.
2: Ja, en toch moet Blokhuis nog rekenen op de komst van een concurrent. Want volgens trainer Helman gaat Heracles nog op zoek naar een buitenspeler en naar een rechtsback.
3: We zijn er op zoek. Dat is ook bekend in de kleedkamer. We zoeken nog wat versterkingen om in de selectie rond te versterken, maar ook om daar frisse energie in te krijgen. Uiteindelijk zal JTA ons daarin helpen met spelers aanleveren en zullen wij kijken of het de juiste match uiteindelijk is. Ja, we zijn er op zoek naar een buitenspeler en een rechtsback. Ook daar in alle openheid, dat is ook bekend in de groep. We willen uiteindelijk gewoon zorgen dat op elke positie, dat daar in ieder geval twee concurrenten met elkaar kunnen strijden. Dat het in ieder geval duidelijk is wie voor welke plek gaat spelen. Ja, daar zijn we nog mee bezig.
2: Ja, komende woensdag speelt Heracles al een tweede oefenwedstrijd, dan tegen FC Groningen.

0: Sting hoorde je. And Love is the Seventh Wave. Zo is dat om bijna 7:05. Je luistert naar Radio Oost. Deze 6e van juli. Het weer valt nog wat tegen als je naar buiten kijkt. Maar we hebben net van Gita gehoord. Het wordt beter, jongen.
1: Het wordt alleen maar
0: beter. Achter deze wolken schijnt ook nog de zon. Sterker nog, het wordt weer heet.
1: Ja.
0: Eind van de week. Weer richting de 30 graden. Ik weet niet of ik daar nou per se op zit te wachten, maar goed. Ik heb wel dan te ongeveer vakantie.
1: Net zeggen, dit is jouw laatste week, hè?
0: Ja, dit is mijn laatste week. Nou ja, 2 weken vakantie, hallo. Mag geen naam hebben.
1: Maar ben je zelf bij. Terzijde,
0: ja.
1: Daar ben je zelf bij.
0: Nee, ik heb niet meer, het spijt me. Dus het zit erop. Even kijken, zo dadelijk na 7:00 gaan we praten met Eddie van Heijm. Toen hij nog minister was van Sociale Zaken, heeft hij zijn best gedaan om iets te doen aan de arbeidsomstandigheden voor
1: uitzendkrachten in de vleessector.
0: Met name in de vleessector, ja. Inderdaad. En dat is dus nu rondgekomen. Toen was het ook al rond. Maar ging het volgens mij in 1 pennenstreek weer van tafel. Ja. Toen NSC uit het kabinet stapte, was een hele rare zaak. Daar gaan we het niet te veel met hem over hebben weer. Dat zal hij ook ongetwijfeld niet willen. Maar wel hoe dat nou zit in die sector. Want waarom is het nou juist die vleessector die daar misstanden veroorzaakt? En wat is er mis met de regelgeving rond uitzendkrachten?
1: Ja.
0: Met name dus ook nog uit het buitenland.
1: En we gaan straks maar eens even onze tourrubriek weer een slinger geven. We gaan eraan beginnen.
0: De tour is begonnen met mooie etappes, ploegentijdrit. In een nieuw jasje. En de tour is nog niet in Frankrijk. Parijs is nog ver. Om maar een dooddoende
1: te doen. Het is 90 minuten, oh nee.
0: Wij schieten de tour ook weg. Straks na 7:30. Tot 7:00 hoor je OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark in Forever Live and Die.

0: Guess from Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Nu nog 5 seconden langer zou duren, maar helaas.
1: Ja, belangrijkste nieuws in Overijssel. Er is opnieuw brand uitgebroken in een leegstaand huis in Zwolle. Het is al de 4e brand in die buurt. Brandstichting wordt onderzocht. In Enschede is gisteravond een fietser geschept door een auto. Slachtoffer werd zo'n 50 meter meegesleurd. En Deventernaar Gerard de Braconnier is overleden. De gitarist en tekstschrijver van Toontje Lager is 70 jaar geworden. Laat hem meelezen op onze site rtvoost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
4: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Het is op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
3: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
5: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
6: What can the England fans look forward to now?
5: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
3: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een beetje hekel en een beetje medelijden met Harry Kane. En nog een vraag. En nog, laat die man met rust. Verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Geen files. Die gaan er wel komen, want er is wel een wegafsluiting. De N35 Almelo-Zwolle is dicht in beide richtingen tussen Heino en Hoornhorst. Het komt door wegwerkzaamheden. En het gaat nog duren tot 6 uur vanavond. De hele dag heb je daar dus last van. We gaan straks praten over de vleessector en de uitzendkrachten daar. Dat doen we met oud-minister Eddy van Heijem, die daar een wet voor had bedacht. Uiteindelijk is hij dan nu toch ingevoerd. We gaan de tourrubriek opstarten en je hoort muziek straks van Miss Montreal en Sheila E.

0: Let's go!
1: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: begin van je week hoorde je percussioniste Sheila E. en Glamorous Life.
1: Marcel Oosten.
0: 7:08 op de 6e van juli, de bewolkte 6e van juli, de maandag. Je week is begonnen. Goedemorgen. Goedemorgen, Job.
2: Goedemorgen.
0: Met de problemen van uitzendwerkers in de vleessector. Daarover praten we zo met voormalig minister Eddy van Heijem. En ook een tijdelijke kracht in Overijssel, de wolf.
2: Want wolven die problemen veroorzaken, die mogen eerder worden afgeschoten. Het kabinet komt met een speciale maatregel om dat mogelijk te maken. Het gaat om wolven die mensen hebben aangevallen, agressief zijn of meerdere keren paarden of vee hebben aangevallen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur vindt dat die situatie met de wolven in Nederland is verergerd. Daarom geeft hij gemeenten en provincies nu meer mogelijkheden om probleemwolven af te schieten. Is nu ook mogelijk omdat in de EU vorig jaar de beschermde status van die wolf iets is afgezwakt. En daarom kunnen landen nu zelf met beleid komen.
0: Schrijfster en actrice Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze werkte tientallen jaren in de toneel, musical, film en televisiewereld. Berk begon haar carrière als actrice en cabaretière. Later ging ze meer schrijven, boeken, columns, scenario's voor radio en televisie bijvoorbeeld. En ze woonde ook 52 jaar in haar tweede huis in Kalenberg in de Kop van Overijssel. En daar vond ze het heerlijk.
3: We toerden hier en op de 4e mei werd er niet gespeeld. En toen Jack Dixon, die daar in Ossenzeil woonde, die nam ons mee. Wij kenden dit helemaal niet. Het was nog niet ontdekt. Alle mensen die een tweede huis wilden. We hadden helemaal geen geld. Dat hebben we bij elkaar geleend. Het was adembenemend mooi. En dan die boomgaard, wat ik daar niet uit gegeten heb. We hadden een stoofpeer. We hadden een reine Victoria. We hadden een blauwe boerenpruim. Die was in het begin heerlijk. En dan had ik repetitie bij Wim Sonneveld voor de kleine parade. En nam ik manden van die blauwe pruimen mee. Je slaapt hier heerlijk.
0: In Kalenberg dus. Maar Marjan Berk overleed in Amsterdam.
2: RTW Oost sluit vanaf vandaag aan bij de nieuwe campagne van Sieren. Dat is Een Praatje Maakt Je Dag.

0: Die campagne moet ons stimuleren om weer met elkaar in gesprek te komen, want dat gebeurt steeds minder, blijkt allemaal uit onderzoek. Een flitsend filmpje moet daarbij helpen.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is vet gezellig, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar. Je komt de leukste mensen tegen.
3: Ook op de open dag van Twente kom je de leukste mensen tegen. Wout Weghorst was er gewoon. Namelijk, de belangrijkste aanwinst van Twente was na het WK niet gelijk op vakantie gegaan, maar naar de Goalsvesten gekomen voor zijn presentatie en ook handtekeningen. Heeft hij daar heel veel van gezet. Er is wel wat twijfel over de komst van Weghorst, maar de meeste fans zien hem toch wel zitten.
4: Ik heb het nieuwe setje van uit Twente.
5: Komt er nog wat achterop te staan?
4: Ja, Wout Weghorst. Ja.
5: Zou jij ook een shirt willen waar zijn naam achterop staat of dat nog niet?
4: Ja, dat wel. Ik zat er wel aan te denken, maar ik had niet genoeg geld. En dan moet ik eerst heel veel sparen. Dus misschien één van het seizoen.
5: Ben je wel blij dat Weghorst erbij komt?
4: Weet je wel, maar ook weer een beetje niet. Het is weer dubbelzijdig.
6: Ik vind het wel leuk, want ik kan misschien wel doelpunten brengen, maar ja.
7: Twente kan hem goed gebruiken. Is een mooie speler om te zien, zeker weten. Ja.
0: En muzikant Gerard de Braconnier is overleden. De Deventenaar was de gitarist en tekstschrijver van Toontje Lager. Hij werd geboren in Indonesië, maar groeide op in Deventer. Keerde daar ook in de laatste fase van zijn leven weer terug. Tussen 1978 en 83 zat hij in Toontje Lager. Met die hitscore als Zoveel te doen. Net als in de film en Stiekem gedanst natuurlijk. Gerard de Braconnier was ongeneeslijk ziek. Hij is 70 jaar geworden.

0: Toontje lager hoorde je met zoveel te doen, onder meer geschreven door Gerard de Braconnier. Gitarist van Toontje lager, destijds schreef hij mee aan dit nummer. Hij is overleden op 70-jarige leeftijd en is afkomstig uit Deventer. We gaan praten over andere zaken. Het kabinet komt namelijk met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Zijn al lang misstanden in de vleesindustrie. Arbeidsmigranten hebben last van onderbetaling, onjuiste werktijden, intimidatie, geweld ook zelfs, slechte huisvesting. En Overijssel heeft ook een belangrijk deel van de vleessector binnen de provinciegrenzen. Het verbod moet over 2 jaar ingaan. Het gevolg is dat het vlees misschien ietsje duurder wordt, vertelt minister Hans Veilbrief.
1: De analyse die wij hebben laten doen is heel weinig, procent, half procent erbij. Dus het wordt iets duurder. Ietsje, dan echt wel ietsje, dubbeltje. En ik denk dat een heleboel mensen, als ze wisten wat er in de slachthuizen en de vleesverwerking gebeurde, denken, nou ja, dat is me wel waard dan.
0: We gaan praten met Eddy van Heijem. Hij is de voorganger van minister Veilbrief en heeft eigenlijk de fundatie gelegd voor deze wet, voor deze maatregel. Meneer van Heijem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Blij dat het er nu dan door is?
2: Nou, ik vind het een goede zaak dat het kabinet hiermee doorpakt, ja. We hebben een jaar geleden eigenlijk geconstateerd dat er in verschillende sectoren heel veel misstanden zijn met arbeidsmigranten. Die vaak, zeg maar, als uitzendkracht hier naartoe worden gehaald. En dat gebeurt op grote schaal. Dan worden ze uit Oost-Europa gehaald, maar ook vaak steeds meer ook van buiten Oost-Europa. Dan moet je denken aan Georgië, Oezbekistan of nog veel verder. En dan worden ze hier aan het werk gesteld en vervolgens tegen hele slechte omstandigheden. Ja. Behandeld. Misstanden, uitbuiting zijn aan de orde van de dag. Zeker in de vleessector hebben we een jaar geleden geconstateerd. Ja, en dat kun je eigenlijk niet laten voortbestaan. De arbeidsinspectie slaat daar voortdurend alarm over. En in dat kader heb ik voorgesteld, ook in de richting van de Tweede Kamer, als dat niet beter wordt, dan moet je misschien dit soort bedrijven maar verbieden om met uitzendkrachten te werken en ze zelf in dienst te nemen, zodat je bedrijven en werkgevers ook weer rechtstreeks kunt aanspreken op de manier waarop ze hun medewerkers behandelen.
0: Ja, want nu moet
2: en dat heeft het kabinet nu doorgezet en ja, dat is denk ik een goede zaak.
0: Ja, want nu moet je uitzendbureaus dan aanspreken, hè? En dat is een vrij schimmige sector, begrijp ik.
2: Ja, nou, niet alleen de uitzendbedrijven zelf, want er zijn heel veel illegale uitzendbedrijven. Die het zo nauw niet nemen met de wet en regelgeving, met beloning niet. Die mensen op staande voet ontslaan als ze ziek worden of een arbeidsongeval hebben. Dat zijn echt hele schrijnende situaties die je in de praktijk tegenkomt. Maar wat net zo verkeerd is dat natuurlijk werkgevers in een bepaalde sector geen grip hebben op de bedrijven met wie ze zaken doen. Mm-hmm. En daar ook niet op sturen. Je kunt het als werkgever niet maken om een uitzendbureau in te huren waarvan je, nou ja, misschien wel weet dat het niet deugt. En daarom hebben we ook gewerkt aan een stelsel om, ja, de bona fide en de malafide uitzendbedrijven weer van elkaar te kunnen onderscheiden. Maar ja, in een sector als de vleessector zijn die misstanden zo hardnekkig en structureel dat het ook verdedigbaar is dat je zegt, nou, daar staan we het gewoon niet meer toe dat je met uitzendbedrijven werkt. Zorg eerst maar eens dat je de boel op orde krijgt.
0: Ja, nu zegt u een paar dingen, hè? En even voor de duidelijkheid, voor de formaliteit. Het moet natuurlijk door de Tweede Kamer. Het kabinet heeft geen meerderheid, maar goed, dat zit er wel in dat gaat gebeuren. U zegt een paar dingen. Illegale uitzendbedrijven. De directies van vleesbedrijven die zich aan de wet houden. Hoe kan dit gewoon bestaan in Nederland? Afgezien van deze wet, want er zijn toch ook andere wetten? Dit mag toch allemaal niet?
2: Nee, dat is zeker waar. En het is ook al, we spreken er al heel lang over met elkaar. Al tientallen jaren inmiddels. In 2011 was het, geloof ik, dat de commissie Roemer met een advies kwam. Die zei, we hebben in Nederland ongeveer 20.000, 20.000 uitzendbedrijven. En we hebben eigenlijk gewoon onvoldoende grip op hoe die met hun mensen omgaan. En er zijn heel veel sectoren. We hebben het nu over de vleessector, maar het gaat ook over de schoonmaak, over de logistiek, over de land- en tuinbouw, de teeltsector met name. Ja, waar gewoon veel behoefte aan arbeidskrachten is. Maar die daarbij vaak gebruik maken van die uitzendbedrijven en zelf niet die verantwoordelijkheid voor die arbeidsvoorwaarden en die arbeidsomstandigheden nemen. En daar moet je aan gaan werken. Dat dingen gewoon weer netjes volgens de regels plaatsvinden. Want vergeet niet, heel veel ondernemers die zich wel netjes aan die regels houden, die zien ook met grote irritatie hoe andere bedrijven zich niet aan de wet houden, kostenvoordelen halen en eigenlijk ze op een oneerlijke manier wegconcurreren. Mm-hmm. En daarom moet je eigenlijk veel strenger optreden tegen dat soort misstanden. Ja. Maar ook zorgen dat, dat bedrijven zich weer aan die wet gaan houden.
0: Ja, maar dan zegt u dus eigenlijk, ja, het kan bestaan omdat er eigenlijk te weinig inspectie is. Ik vertaal het maar even vrij. Misschien is dat tekort voor de bond.
2: Ja,
0: die kan dat niet aan.
2: Te weinig naleving, zeker. Ja. Ook dat was destijds een onderdeel van mijn aanpak. Zorg dat de arbeidsinspectie wordt uitgebreid. Dat er veel strenger wordt gestraft. Dat de sancties omhoog gaan. Want je komt er ook gewoon nog mee weg. Ja, op het moment dat de arbeidsinspectie een misstand constateert. Ja, dan is het soms heel moeilijk om dat te bewijzen. Maar worden soms ook hele lage boetes opgelegd. Ja, waardoor je het eigenlijk economisch gezien nog steeds uit kan. Dus je moet op heel veel manieren zorgen dat die misstanden worden aangepakt. En ook werkgevers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid hoort daarbij.
0: Ja, en waarom nou juist de vleessector? Want er wordt met uitzendkracht natuurlijk ook in de bouw gewerkt. Andere takken van de landbouw natuurlijk, de agrarische sector, werken ze ook veel mee. Ook daar gaat niet alles goed natuurlijk. Maar waarom is dit nou juist zo'n sector waar het zo fout gaat?
2: Ja, dat is wel een goede vraag, want we hebben geconstateerd dat het in meer sectoren regelmatig fout gaat. Ik noemde net even de schoonmaaksector, maar ook de logistiek. Logistieke bedrijven maken heel veel gebruik van de arbeidsmigranten.
0: Pakketjes, hè?
2: De tiltsector ook. En ook daar bleek toen uit die analyse is heel veel mis, maar niet zo structureel en niet zo hardnekkig als in die vleessector. En dat maakt ook, je moet, als je deze maatregel treft, moet je natuurlijk ook wel zeker juridisch zeker staan. Hè? Je moet bij een rechter kunnen volhouden dat je deze sector pakt en niet ook nog een aantal andere. Maar de misstanden zijn zo hardnekkig, en je kunt dat ook aantonen. Dat blijkt ook uit de brief die de minister nu aan de Kamer heeft gestuurd. Dat het verdedigbaar is om dat juist in deze sector op deze manier op te lossen. Op deze manier aan te pakken.
0: VleesNL, dat is de brancheorganisatie, beraadt zich nog op juridische stappen. Denk je dat ze dan een argument hebben voor de rechter om dit tegen te houden?
2: Nou, ik denk dat de minister een goede casus heeft. En het is in die zin in Nederland niet eerder gebeurd. In Duitsland wel. Hè. Duitsland, ja. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Duitsland. Daar is wel gebleken dat het voor een deel echt werkt. En dat het gewoon werkt als een werkgever weer zelf verantwoordelijk wordt voor die arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Nou, dat hij er toch ook weer beter op gaat letten. Omdat hij weet dat hij zelf die boete krijgt als de boel niet op orde is. Daar heeft het geleid tot een verbetering van die omstandigheden. En niet tot allerlei, doemscenario's die je ook kan gaan schetsen. Hè? Dus dat het allemaal duurder wordt. Of het is wel zo dat uit die analyse blijkt dat de sector misschien een klein stukje gaat krimpen. Nou, daarvan zeg ik dan wel, de vraag is of dat heel erg is. Hè? Want een bredere discussie die we natuurlijk in Nederland moeten voeren is,
0: zeker, of moeten we dit nog wel hebben?
2: Of model in Nederland nog willen. Ja. Laag betaalde arbeid hier naartoe halen, mensen slecht behandelen. Voor een product wat bovendien heel sterk op de export is gericht. We hebben nog steeds de opgave om die migratiestroom onder controle te krijgen. En ik blijf herhalen, we hebben het in Nederland alleen maar over asiel. Veel te weinig over arbeidsmigratie.
0: Wat een veel grotere hoeveelheid mensen is.
2: Je moet nadenken over hoe je dat onder controle krijgt.
0: Ja, precies. Want een veel grotere hoeveelheid mensen gaat daar inderdaad om. En dan zeg je nou inderdaad de vleessector. Maar het is natuurlijk iets, als die mensen slecht behandeld worden, slecht betaald worden, dat heeft uitstraling op de hele maatschappij natuurlijk. Hè? Ook op de woongelegenheid, op mensen die zich navoelen.
2: Ja, hoe wil je in het land omgaan met medewerkers? Het is echt heel schrijnend. Ik heb ook die mensen zelf gesproken die, ja, als ze een ongeluk krijgen, gewoon op straat worden gezet in plaats van dat ze worden geholpen. Hè. Dan gaat het om echt hele ernstige dingen. Ledematen die geamputeerd moesten worden en een werkgever die zich er gewoon helemaal niets van aantrekt, mensen op straat zet. Of mensen die gewoon, er is even geen werk en we zetten je weer op straat. We trekken ook de huisvesting in. En je ziet ook dat het aantal dak- en thuislozen onder arbeidsmigranten enorm toeneemt. Ja. Dat heel veel steden daar mee worstelen over hoe ze daarmee moeten omgaan. Dus de manier waarop we als samenleving met dit fenomeen omgaan, ja, dat laat nog steeds heel veel te wensen over. En dit is dan één maatregel om daar misschien iets in te verbeteren. Maar ik denk dat er nog veel meer nodig is.
0: Het komt er waarschijnlijk. Een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Eddy van Heijem, hartelijk dank voor de toelichting.
2: Graag gedaan.

0: voor als je nog een vakantie in Zeeland overweegt. Zoutelanden hoorde je van Bluff en Gijke Aarnaert. Want steeds meer mensen blijven in Nederland op vakantie, Job. Jij ook?
1: Nee.
0: Mooi, ik ook niet. Zo dadelijk krijg je de hoofdpunten van het nieuws, natuurlijk.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Half 8 geweest, moet je wel de microfoon opzetten. 7:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
12: Opnieuw is er brand uitgebroken in een leegstaand huis in Zwolle. Het is al de 4e brand in die straat. De huizen staan leeg en worden binnenkort gesloopt. Tegen die sloop was er protest, onder meer met spandoeken. Politie houdt daarom rekening met brandstichting. Bij aanrijding in Enschede is gisteravond een fietser zwaar gewond geraakt. De fietser werd geschept door een auto. Volgens buurtbewoners was de klap enorm. Die zeggen dat de fietser zo'n 50 meter werd meegesleurd. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is trouwens nog veel onduidelijkheid over de dader, want getuigen zeggen dat hij na het ongeluk heel rustig zijn spullen uit de auto pakte en is weggelopen. Muzikant Gerard de Braconnier is overleden. De Deventenaar was de gitarist en de songwriter van Toontje Lager. Hij werd geboren in Indonesië, maar groeide op in Deventer en keerde daar ook in de laatste fase van zijn leven weer terug. Gerard de Braconnier was ongeneeslijk ziek. Hij is 70 jaar geworden. En een verrassing op het WK voetbal, want Noorwegen heeft Brazilië uitgeschakeld. Door 2 goals van...
13: Daar is Haaland, daar is Haaland! Dat is toch wel... Een geweldig moment voor hem. Haaland maakt hier uithalen. Nummer 7 van het toernooi en de tweede van de middag in New Jersey.
12: Werd uiteindelijk 2-1 voor Noorwegen. Die spelen in de kwartfinale tegen Engeland. Want de Engelsen die schakelden vannacht gastland Mexico uit. Deden ze met een zwaar bevochten 3-2 overwinning.
14: Gets rid of the ball, the referee goes to his whistle.
1: is one of the greatest results in England's World Cup history.
12: Ja, die kwartfinale tussen Engeland en Noorwegen is zaterdagavond om 11 uur. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in de app.
0: Die Haarland, hè, Gita?
14: Ik had een wegtrekker. Ja, geen idee. Ja, ja. Oh.
0: Ik heb niet Erling Braut Haaland. Het is een fenomeen. Het gaat makkelijk bij hem.
12: Goed, hè?
0: Ja, goed. Ja. En ik blijf maar lachen. De spits van het Noorse team. Maar goed, ze hebben Brazilië verslagen.
14: Weet ik weer.
0: Ja, je bent er helemaal bij.
14: Kijk,
0: nu.
14: Nu ben ik op de hoogte.
0: Nu ga jij ons bijpraten over het weer. Het weer, ja. Of het weer niet, maar de hemel die wel bewolkt is begonnen aan deze week.
14: Zekers. Ja, wees er maar even blij mee. Want later deze week zitten we weer in de hitte te puffen. Dus op zich is die bewolking voor velen denk ik wel welkom. Maar er valt straks ook een beetje regen uit. Boven Friesland zit een stukje met wat regenval. Dat gaat nu zo meteen de kop van Overijssel in. En dat trekt west-oost grotendeels ook over ons in Overijssel. Een beetje regen dus. Of een lichte bui. Dat kan allemaal passeren vanochtend uit die bewolking. En die bewolking begint later vanochtend ook voorzichtig wat open te breken. Krijg je meer vorming van wat stapelwolken. En vanmiddag dan is ook af en toe de zon er wel bij. De wind is zuidwest, gaat draaien naar het westen. Gaat ook wat aantrekken. Een volle windkracht 3-4 wordt dat vanmiddag. En de temperatuur die nu al rond de... Vorige uur was die 17 graden, nu zit die op de 18. En de richting waar we op gaan is 23 tot 25 graden.
0: Nou, dat zijn vrij normale waarden natuurlijk. Maar zeker. Nu die zon er inderdaad nog bij, dat gaat dan wel komen.
14: Het gaat komen in de loop van de dag.
0: In
14: en ik
0: de
14: denk
0: loop
14: dat ook
0: van de
14: vanavond
0: dag.
14: Best wel heel fraai wordt met zonnige periode. Alleen dan zie je dat in de loop van de nacht de Noordzee weer opnieuw een vinger in de pap heeft. En weer nieuwe wolkenvelden over ons heen gooit. Want er ligt behoorlijk wat bewolking boven de Noordzee. Dus morgenochtend beginnen we ook weer met de wolkenvelden. Ja, weer. Er zou ook een wat lichte regen uit kunnen vallen lokaal. En in de loop van de dag dan zien we ook daar weer dat de zon erbij komt. En net als vandaag 23 tot 25 graden. Dus vandaag en morgen lijken op elkaar. En dan krijgen we een overgangsdag woensdag. Dan is de wind ineens eigenlijk grotendeels weg. Er is duidelijk meer ruimte voor de zon, stapelwolken en zon. Temperaturen nog steeds 23 tot 25 graden. En de dagen daarna veel zon vooral. Bewolking denk ik alleen, wat hoge wolkenvelden. Voor stapelwolken is de lucht te droog. Ja, en dan ga je meer naar temperaturen donderdag van een graad of 28. En de dagen daarna zitten we zo rond of tegen de 30 graden aan met volop zonneschijn.
0: Oeh, dan is het zaak deze dagen de kou nog wat uit je huis te... Het is nog steeds niet helemaal de warmte. Het is nog steeds niet helemaal weg, die warmte uit
14: mijn huis. Klopt. Nee. Oh, dat merk ik bij heel veel mensen. Dat, dat lastig is om het uit die stenen te krijgen.
0: Doe dat dan nog. Vandaag en morgen en een klein beetje overmorgen ook nog. En dan is het weer... Wordt het weer warm te
14: leiden. Ja, dan wordt het weer heet. En we hebben, het lijkt er wel op dat het minder klam heet zal zijn als vorige keer.
0: Vorige, dat is mooi.
14: Toen zaten we natuurlijk in een enorme hitte. 35 plus temperaturen met ook een hoge luchtvochtigheid. Die luchtvochtigheid lijkt nu een stuk lager te zijn. En de middagtemperaturen lijken rond de 30. En vooralsnog niet richting de 35 graden te gaan.
0: Dat is dan allemaal nog te doen, lijkt het.
14: Zeker.
0: Gita, dankjewel. Tot over een uur.
14: Tot zometeen.
0: Heb ik verkeersinformatie voor je. De N50 staat vast. Emmeloord richting Zwolle. Dus vanaf Kampen richting de A28. Richting knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. De N337 Deventer richting Zwolle staat vast. Tussen de afrit Laag Zutem en Oldeneel. 2 kilometer en 5 minuten. Dat komt door al die afsluitingen in Zwolle. Met name aan de zuidwestkant natuurlijk. En richting Zwolle, maar ook richting Almelo, is de N35 ook nog eens dicht tussen Heino en Hoornhorst. Dus in beide richtingen vanwege werkzaamheden. En dat duurt nog tot vanavond 6 uur.

0: Rolling Stones hoorde je ruim 10 minuten over 7:30 op Radio Oost. En let's spend the night together. De Tour. Jazeker.
1: Heb jij croissantjes al gebakken?
0: Croissantjes gebakken, een rasje jus d'orange erbij, een café, een lekkere baguette. En we hebben de trekzaak ook weer uit de kast getrokken om gelijk in de Franse sfeer te komen. Al zit de Tour nog in Spanje, natuurlijk. Iedere dag gaan we de Tour volgen met een Overijsselse deelnemer. Nou, de deelnemers niet direct, maar wel mensen die meegaan met de Tour, die een rol hebben in de Tour. En op maandag is dat de komende weken Marloes Poelman. Ze is medeoprichter van Team Picnic PostNL uit Deventer. En ze is ook in de Tour. Mevrouw Poelman, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: Bonjour, of moeten we het nog op zijn Spaans doen?
2: Het is nog op zijn Spaans, inderdaad. Ja. Ik ben nog in Barcelona, maar we gaan daar vanochtend vertrekken.
0: Ah, ik hoor, u zit vast niet op de Ramblas, maar wel hoor ik de vogeltjes op de achtergrond. U zit al buiten? Ja.
2: Ik zit al buiten, op het terras van ons hotel.
0: Heel goed. En? Hoe bevalt het tot nu toe?
2: Nou, eigenlijk wel heel goed. Het is prachtig weer. Het is erg warm. En we zijn de koers in ieder geval attractief begonnen, vind ik zelf. Dus daar zijn we heel tevreden mee.
0: Dat is mooi. Ja, het zijn pas de eerste dagen. Hè. Heeft u enig idee wat u te wachten staat in die Tour hectiek?
2: Dat wat je zegt, de Tour hectiek, dat sowieso. Want dat maakt de Tour wel anders dan alle andere wedstrijden. Het is allemaal nog groter en er gebeurt gewoon nog veel meer omheen. Maar als we voor onszelf op onszelf focussen, dan zijn we uit op sprints en op ontsnappingen, zoals we gistermiddag ook gedaan hebben. Dus dat hoop ik, voor te zetten.
0: Ja, maar goed, de kroon, de kers op de taart moet natuurlijk een etappe-overwinning worden, toch?
2: Ja, daar gaan we uiteraard voor. Maar dat is niet zo makkelijk. Er zijn 23 hele goede ploegen in het stadveld. En, en er zijn 21 etappes. Dus, maar we gaan er elke dag voor. We hebben voor elke dag een plan wat we uit willen voeren. En als we dat goed doen, dan kan het ook maar zo zijn dat we dat een uitslag rijden. En dat is wel ons doel natuurlijk. Want daar ben je sporten voor.
1: Ja, ik zat zaterdag even te kijken naar de ploegentijdrit. En ik vond dat jullie best wel een bijzonder plan hadden. Ik had dat plan niet bij andere teams gehoord. Want na 5 kilometer lag er een meetpunt. En de ploeg die daar als eerste overheen ging, die kreeg de groene sprinttrui. En daar hadden jullie volop ingezet.
2: Ja. Ja, nou, we wisten dat het voor ons heel moeilijk zou worden om de etappe zelf te winnen. 3 jaar geleden in Barcelona waren we in de Vuelta, hebben we de ploegentijdrit gewonnen. Dat was heel bijzonder, maar dat zagen we ons voor zaterdag niet zomaar weer doen. Toen hebben we een ander plan gemaakt, want je wil wel ergens voor strijden. Om gewoon de ploegentijdrit gewoon te rijden en gewoon naar de finish te rijden. Dat was niet voor ons de beste uitgangspositie. Ook omdat je graag zijn eerste etappe echt wil beginnen. Je wil koersen en niet naar de finish rijden. Dus die groene trui, dat leek ons een mooie kans om te proberen. Daar was iedereen super gemotiveerd voor. De renners kwamen er eigenlijk min of meer zelf mee dat ze sowieso wel wilden proberen. Maar goed, dan gooi je dus wel die hele tactiek voor een ploegentijdrit. Wordt anders, want je gaat niet dan met z'n allen richting de beste eindtijd aan de finish. Maar je gaat eigenlijk voor de beste intermediate tijd. Nou, dus we stonden heel lang op de eerste plek, dus dat was hartstikke leuk. Ja, toen kwamen er nog 4 hele sterke ploegen langs. En het was helaas kwamen we 5 seconden tekort.
0: Nou, dat is jammer. Maar goed, in ieder geval in de kijker gereden. Is dat ook het belangrijkste doel, deze Tour? Je toch een beetje op de kaart zetten als team?
2: Ja, het is altijd wel een doel. Het is niet het belangrijkste doel. Het belangrijkste doel is nog steeds om te gaan voor een etappezegen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar goed, attractief rijden en jezelf in de kijker rijden en je shirt op televisie laten komen. Ja, dat is natuurlijk ook een doel. Hè? Want uiteindelijk zijn we natuurlijk ook gewoon een marketinginstrument voor onze partners. En dus moeten we ons laten zien.
0: Ja. Wat is uw taak eigenlijk in de koers? Wat doet u de hele dag?
2: Behalve
0: op het terras zitten, met de en kijken.
2: Inderdaad, ja. Nee, s'morgens draai ik gewoon mee met de ploeg hier. Dus help ik gewoon waar het kan. Vandaag gaan we verplaatsen. Dus dat betekent dat er gewoon een heleboel dingen logistiek moeten gebeuren. Daar help ik bij. In de koers ben ik of bij een van de ploegleiders in de auto. En dan kan ik ook helpen met de communicatie met de mensen langs de kant van de weg. En ik zijn de dagen dat ik in de bus ga zitten van start naar finish. Dan heb ik mijn laptop bij me en dan maak ik er een kantoordag van. En na de koers doe ik een nabespreking met de coaches. De gesprekjes met de staf. En zo alles een beetje een beetje in de gaten houden wat er gebeurt. En kijken waar ik mijn steentje bij kan dragen.
0: Ja, een beetje manisje van alles, toch?
2: Ja, een beetje wel, ja, soms.
0: Ja. Ja, maar dat is ook leuk, natuurlijk.
2: Absoluut.
0: Ja. Waar ziet u nou het meest naar uit?
2: Dat is een goede vraag.
0: Nou ja, de bergen, de finish, de Champs-Élysées. Noem maar op.
2: Oh, Champs-Élysées is al heel ver weg.
0: Ja, die is heel ver weg, ja. Parijs is nog ver.
2: Ik dat is een klassieker, hè. Die moest er even in. Ik kijk vooral wel uit naar de sprintetappes. Kijken wat we daar kunnen. Daar hoop ik dat we competitief kunnen zijn. En we hebben daar gewoon een goede ploeg voor. Dus ja, waarom niet? Alleen dat is altijd extra spannend als je daar op in hebt gezet. Om te kijken of je dat ook ten uitvoer kan brengen. Dus daar kijk ik wel erg naar uit.
1: Wie is jullie man voor de sprint?
2: We hebben Pavel Bittner. Dat is een jongen die ook al in de grote rondes gewonnen heeft. En we hebben een hele jonge Nederlandse renner, Frits Biesterbos. Mm-hmm. Dat is ook in principe een sprinter. Wat hij allemaal nog kan, dat moeten we gaan ontdekken de komende tijd met hem. Dus dat is wel heel, heel interessant. Maar hij zet eigenlijk vooral in op Pavel Bittner. En die wordt dan ondersteund door jongens zoals John Degenkolb. Dus we hebben daar wel een ervaren groep voor de sprints.
0: Ja, dat moet ook, hè, want je moet wel aangetrokken worden door een treintje.
2: Ja, klopt. Dat is niet meer zoals in de tijd van Marcel Kittel, dat het één lange lijn is en dat er gesprint wordt. Maar ja, je hebt wel ploeggenoten nodig om je te positioneren, om je uit de wind te houden. En uiteindelijk ook, als het allemaal lukt, een lead-out te doen. Maar het is heel chaotisch en heel erg hectisch in de finale. Iedereen doet mee, elke ploeg doet mee. En dat maakt dat je sterke mannen om je heen nodig hebt die kunnen zorgen dat je in positie kan blijven. En jongens als John Degenkolb en Niklas Merkel, die kunnen dat heel goed.
1: Ja, vandaag geen sprintetappe, 195 kilometer door de bergen. We gaan vandaag naar Frankrijk toe ook. Maar er zijn heel veel bosbranden in Zuid-Frankrijk. Ik heb ook begrepen dat er gevolgen zijn voor de etappe van vandaag. Wat is het laatste nieuws daarover?
2: Ja, ik heb eigenlijk nog geen update wat de exacte gevolgen gaan zijn. Alleen het feit dat het nogal stil blijft met exacte details, dat zegt ons wel dat we op alle scenario's voorbereid moeten zijn. Het is dan sowieso een koers waarbij we vanaf de finish eigenlijk geadviseerd wordt om de renners in de auto's naar het hotel te brengen en niet te wachten op de bus. Mm-hmm. Dus we hebben sowieso al een rare afwijkende logistiek aan het eind van de rit. Het kan maar zo zijn dat we langer in de bus moeten blijven of dat de stad ergens verlegd wordt. Maar goed, die informatie heb ik in ieder geval nog niet. We zien dat de coaches inmiddels wat meer informatie hebben gekregen via de groepsappen met de ASO. Maar we zorgen gewoon dat we vandaag op alles voorbereid zijn en dat we flexibel zijn en alle kanten op kunnen.
1: Ja, is dat een lastige situatie voor het team?
2: Wij hebben niet zoveel te beslissen daarin. Wij moeten eigenlijk gewoon volgen wat er besloten wordt. Ik denk dat vandaag is het vooral het lastigste voor de mensen van de ASO. Die moeten goed overwogen beslissingen maken. En daar zal vast niet iedereen mee eens zijn wat ze ook beslissen. Ik denk dat die vandaag wel een lastige dag misschien tegemoet gaan.
0: Goed. Hartelijk dank voor de eerste bijdrage aan de Tour-rubriek Marloes Polman. Mooie week en wij bellen volgende week maandag gewoon weer.
1: Op de eerste rustdag.
0: Nou, op de eerste rustdag, perfect. Ja precies, zeggen wij. Ja. À bientôt en à lundi, mevrouw Polman.
2: Oké, dankjewel.
0: Madame Polman.
2: Tot volgende week.
0: Merci beaucoup.
2: Oké.

Miss Montreal hoorde je met haar laatste single Schuilen om 7:06. Straks na 8:00 gaan we praten met Sire. Ze hebben een nieuwe campagne over een dagelijks praatje te maken. Dat maakt je dag. Voor veel mensen heel belangrijk om toch dat praatje aan te knopen. Om het toch maar gewoon te doen. En ook voor degene die het aanknoopt is het best een goed idee. RTVO sluit zich daarmee bij aan met ook een dagelijks praatje. Hoor je zo dadelijk na 8:00 over. Nu nog even Sam & Dave. And the Soul Man.

0: Oost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie.

0: Relatie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
0: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Er is opnieuw brand uitgebroken in een leegstaand huis in Zwolle. Het is al de 4e brand in die buurt. Brandstichting wordt onderzocht. In Enschede is gisteravond een fietser geschept door een auto. Het slachtoffer werd zo'n 50 meter meegesleurd. En Deventenaar Gerard de Braconnier is overleden. De gitarist en tekstschrijver van Toontje Lager is 70 jaar geworden. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
15: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
14: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
16: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
14: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De A35 staat vast Almelo richting Enschede, tussen knooppunt Azelo en Hengelo. 5 kilometer file met ook 5 minuten vertraging. En 50 staat ook vast. Een dagelijkse file vanaf Kampen richting de A28 richting knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en een kwartier aan vertraging. En dan is de N35 dicht Almelo-Zwolle en Zwolle-Almelo in beide richtingen dus tussen Heino en Hoornhorst vanwege werkzaamheden. En die werkzaamheden duren ook nog eens tot 6 uur vanavond. Straks gaan we een praatje maken met iemand van Sieren. Het marketingbureau dat campagnes bedenkt. Een praatje maakt je dag. We sluiten ons daaraan bij aan als RTV Oost. Om iedere dag een praatje te maken. Nou ja, wij doen niet anders, Job. Maak alleen maar praatjes. Ja, echt praatjes maken.
18: We doen niet anders.
17: Zo is dat. Daar hoor je zo dadelijk meer over. Net als muziek straks van Teddy Swims en Camila Cabello.
19: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
20: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
19: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
21: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
19: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.

0: Als dat niet zomers is. Camila Cabello samen met Young Thug en Havana.
1: Marcel Oosten.
0: Waar het trouwens niet zo lekker vakantie vieren is met de boycott van de Verenigde Staten. Met dit geheel terzijde. Het is 8:08 op de 6e van juli. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: Zoals iedere dag maken wij hier een praatje. Maar iedere dag zelf een praatje maken, dat doet heel veel mensen goed. En daarom doen wij als RTV Oost daaraan mee aan die campagne. En de wolf, dan eerst maar even, die is van zijn haar of haar leven nog iets minder zeker geworden.
2: Ja, want wolven die problemen veroorzaken mogen eerder worden afgeschoten. Het kabinet komt met een speciale maatregel om dat allemaal mogelijk te maken. Het gaat om wolven die mensen hebben aangevallen of agressief zijn. Of wolven die meerdere keren paarden of vee hebben aangevallen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur vindt dat de situatie met wolven in Nederland is verergerd. Daarom geeft hij gemeenten en provincies nu meer mogelijkheden om probleemwolven af te schieten. Het is ook mogelijk omdat in de EU vorig jaar de beschermde status van een wolf iets is afgezwakt. Daarom kunnen landen nu zelf met dat afschotbeleid komen.
0: Schrijfster en actrice Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze werkte tientallen jaren in de toneel, musical, film en televisiewereld. Berk begon haar carrière als actrice en cabaretière. En later ging ze meer schrijven, boeken, columns, scenario's voor radio en televisie. En ze woonde ook 52 jaar in haar tweede huis in Kalenberg, waar ze het heerlijk vond.
3: We toerden hier en op de 4e mei werd er niet gespeeld. En toen Jack Dixon, die daar in Ossenzeil woonde, die nam ons mee. Wij kenden dit helemaal niet. Het was nog niet ontdekt. Zoals alle mensen die een tweede huis wilden. We hadden helemaal geen geld. Dat hebben we bij elkaar geleend. Het was adembenemend mooi. En dan die boomgaard, wat ik daar niet uit gegeten heb. We hadden een stoofpeer. We hadden een reine Victoria. We hadden een blauwe boerenpruim. Die was in het begin heerlijk. En dan had ik repetitie bij Wim Sonneveld voor de kleine parade. Nam ik manden van die blauwe pruimen mee. Je slaapt hier heerlijk.
0: Ze woonde dus lange tijd in Kalenberg. Ze is overleden, Marjan Berk in Amsterdam.
2: RTW Oost sluit vanaf vandaag aan bij de nieuwe campagne van Sieren. Dat is de campagne Een Praatje Maakt Je Dag. Die campagne moet ons stimuleren om weer met elkaar in gesprek te komen. Want dat gebeurt steeds minder, blijkt uit onderzoek. Een flitsend filmpje en een liedje horen daarbij.

0: In het teken van die campagne maakt onze verslaggever Bert Efting veel praatjes. Onder meer langs de kade in Deventer deed hij dat. Zonder dat Bert hem kent, is deze man in zo'n praatje heel open geworden.
1: Ik was internationaal programmamanager.
2: En wat doe je dan?
1: Hele grote projecten in het buitenland onderhandelen, bij ABN AMRO.
2: En wat voor projecten dan?
1: Complete back-office systemen vervangen enzovoort.
2: Echt groot werk dan?
1: Ja, groot werk.
2: Ja.
1: Word je niet oud mee trouwens.
2: Dus waarom niet?
1: Te veel stress, te hard werken enzovoort. Ja, vroegtijdig, dat vond ik een beetje jammer.
2: Ja.
1: Ik heb 10 jaar geleden een hartstilstand gehad.
2: Ja.
1: 4 minuten aan de andere kant. Teruggehaald bij een AED. En toen zei ze het gelijk over. Het is geen bedrijf meer wat je gaat aannemen. De kans is te groot dat het nog een keer gebeurt. Toen heb ik een ICD gekregen. En die ben ik rustig aan het fietsen.
0: Tja, waar een praatje toe kan leiden tot een heftig verhaal. Lucie van der Helm is directeur van Sire, de maatschappelijke campagneorganisatie. Mevrouw van der Helm, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel.
0: Dit is precies de bedoeling, hè? Zo'n praatje waar toch blijkt dat degene waarmee je praat dan toch nog een diepere achtergrond heeft.
3: Ja, nou, ik vond dit eigenlijk een heel mooi voorbeeld van een praatje. Je kunt ook alleen nog maar zeggen, leuk hondje heeft u, hè? Maar dit praatje ging echt nog wel een stapje verder. En dat was natuurlijk echt prachtig. Want dat betekent ook dat weten we ook van een praatje maken. Dat je ziet dat mensen te vertrouwen zijn. Hè? Dat is een van de grote voordelen. Nou, dat blijkt uit dit praatje heel duidelijk. Want die meneer durft zich heel kwetsbaar op te stellen.
0: Nou, inderdaad, dat verbaast mij enigszins. Hè? Want gewoon maar op straat, iemand schiet je aan, mag ik een praatje maken. En dan gelijk dit soort, toch wel heel erg privégegevens blootgeven. Dat blijkt dus te gebeuren.
3: Ja, jullie hebben het gedaan, dus het gebeurt. En ik denk ook dat dit ook wel aangeeft dat, ik ken de goede man natuurlijk niet waarmee een praatje werd gemaakt, maar dat hij ook blijkbaar behoefte had om dit even te vertellen.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk heel mooi, hè? We maken gewoon even snel contact met iemand. En dan eigenlijk is dit een mooi voorbeeld van waar zo'n praatje eigenlijk heel verrassend toe kan leiden. Gewoon een heel mooi gesprek. Kijk, en het is natuurlijk niet altijd zo, hè, dat er zo'n gesprek plaatsvindt. Je kan ook gewoon een heel simpel gesprekje hebben van lekker weertje, hè. Of jeetje, sta je ook zo lang op de bus te wachten of whatever. Maar dit is wel een voorbeeld van een heel mooi praatje.
0: Absoluut, maar het mag ook inderdaad wel over het hondje gaan, toch?
3: Het mag absoluut over het hondje gaan. Kijk, wij zeggen ten eerste niet dat je praatje moet maken. Wij laten alleen zien hoe leuk het is om een praatje te maken. En het mag over alles gaan. En een praatje kan ook overal. En dat is natuurlijk het leuke. Want als je kijk, ik ben nu natuurlijk met die campagne bezig. Maar als je niet uitkijkt, ben ik de hele dag praatjes aan het maken. Maar aan de andere kant is dat juist hartstikke goed. Want je wordt er ook blij van.
0: Ja, ik zal u een geheim verraden. Het is ons werk om praatjes te maken. Iedere dag. Dat doen wij met veel plezier, mevrouw van der Helm.
3: Ja.
0: Maar het is ook niet geheel nutteloos natuurlijk. Hè, want Sire heeft deze campagne niet zomaar bedacht. En natuurlijk maakt natuurlijk al tientallen jaren maatschappelijke campagnes om ergens een gevoel of een beweging te creëren. En dat praatje, dat helpt mensen. Hè? Niet degene die het praatje aanknoopt, begint, maar ook degene die om het praatje wordt gevraagd.
3: Ja, zeker, zeker. Het werkt twee kanten op. Degene die het praatje begint, wordt er blij van. En de mensen met wie je praat, worden er blij van. En je ziet ook gewoon, er is gewoon meer contact tussen mensen. Er is iets. Een praatje kan ook heel goed werken tegen eenzaamheid. Maar wij hebben deze campagne, zijn wij natuurlijk uiteindelijk ook begonnen, omdat we ook zien dat de maatschappij harder geworden is. En dat we veel meer op ons eigen eilandje allemaal leven. En dat we ook wel vaak voor oplossingen naar de overheid of naar anderen kijken. Maar dat we zelf misschien niet doorhebben dat je met een, als je zelf een heel klein stapje zet, namelijk het maken van een praatje, dat je ook kan bijdragen aan een iets mooiere maatschappij. En dat is natuurlijk ook wel de dieperliggende gedachte achter deze campagne.
0: De vraag is dan natuurlijk wel, hoe doe je dat? Ik betrap me er ook wel eens op dat ik in een supermarkt toch wel enigszins somber voor me uit staat te kijken. Of nou niet somber, maar nors, laten we het zo zeggen.
3: Ja.
0: Je kunt dan ook een praatje aanknopen natuurlijk.
3: Zeker, zeker. Ja, kijk, en dat is natuurlijk, het begint natuurlijk toch altijd, als jij dan een beetje nors kijkt. Het grappige is, als iemand jou even aankijkt, een oogcontact maakt en misschien even lacht, dan ga jij, denk ik ook, doe je mee. En ik denk dat, dus het is ook vaak heel simpel. Kijk even mensen aan of groet even iemand. En dan zul je zien, want waar het natuurlijk om gaat, is, dat zagen we in ons onderzoek ook. Er is een grote misvatting. Mensen denken gewoon dat andere mensen niet op een praatje zitten te wachten. Maar ja, als we dat allemaal denken, worden er geen praatjes gemaakt.
0: Dan zeggen we nooit meer iets. Nee.
3: Nee, dan zeggen we nooit meer wat. Terwijl mensen er wel degelijk op zitten te wachten, omdat ze er gewoon blij van worden.
0: Ja. En we keren natuurlijk ook steeds meer in onszelf. Hè. U zegt het net al, we zitten natuurlijk veel op sociale media. Daar maken wij dan ons praatje, maar dat is toch net even anders?
3: Ja, dat klopt. Dat is net even anders. Nou, we hebben het verder niet in de campagne ingebracht. Maar er is ook een onderzoek. En daar blijkt gewoon uit dat als je het horen van de menselijke stem, dat veel meer doet dan dat je een praatje maakt via social media. Dus dat het veel positiever effect heeft. Mm-hmm. Kijk, en social media is hier natuurlijk. En dat is ook belangrijk. En mensen maken ook contact via social media. Maar het is toch echt anders. Weet je, mijn dochter heeft een tijdje in het buitenland gewoond. Nou ja, dat is dan. Dan heb je ook veel contact via gewoon WhatsApp, et cetera. Maar iemand in het echt zien en gewoon een praatje kunnen maken is toch echt even wat anders dan via het scherm.
0: Zeker, de non-verbale communicatie, zo heet dat. Alfred, hetgene mij reageert gelijk via de app. Een lach, een groet, een blij gezicht. Laat de zon in je hart. Nou, vindt hij wel toepasselijk nu. Ja, nee. Hoewel de zon nog even ontbreekt in Overijssel, maar dit geheel tezijde. Wij sluiten ons erbij aan als RTV Oost. Iedere dag een praatje, in ieder geval de middaguitzending bij Paula te horen. En ook te zien op televisie. We gaan praatjes maken. Nou ja, wij doen al jaren niks anders, 's ochtends vroeg, dus.
3: Nou,
0: ik vond dit best een aardig praatje, mevrouw Van der Helm.
3: Ik vond dit ook een heel leuk praatje en ik ga absoluut elke dag kijken. Hartstikke leuk.
0: Dat is heel goed. Buiten de uitzending doen we er nog maar een persoonlijke noot bij dan. Goed?
3: Is goed, oké.
0: Okay. Lucie Van der Helm van Maatschappelijke Campagneorganisatie. Zeg ik goed, hè?
3: Zeg je helemaal goed.
0: Sieren. Met een praatje maak je dag.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Teddy Swims hoorde je om 10 minuten voor 8:30 op Radio Oosten. Mr. Know-It-All. Van Mr. Know-It-All naar Mr. Everywhere. En knows it better. Bart Kieft, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo zeg.
1: Zomer in Overijssel.
0: Zomer in Overijssel. En jij bent in Deventer. Is de stad inmiddels
1: weer... de laatste treden.
0: Ja, is weer van
1: ik
0: de stelte af.
1: Omhoog.
0: Ja, jij gaat omhoog.
1: Ja, van de stelte af. De grote of Lebewinstor. Als ik goed kijk naar beneden, dan zie ik nog de opruimwerkzaamheden. De werkzaamheden die de stad weer vrijmaken van Deventer op stelte. Beneden mij zie ik een aantal mannen flink aan het werk. Zo vroeg op de ochtend al. En hierboven op de toren kijk ik over Overijssel. In noordelijke richting zie ik Zwolle liggen. Ik zie de Sannetse heuvelrug. De contouren althans. De televisietoren, wat is het, in Markelo. En rechts van mij meandert de IJssel. Rechts in de richting van Zwolle. Links in de richting van Zutphen. En hierboven op de toren tref ik torenwachter Hans Mulder. Zomer in Overijssel, Hans Mulder. Hoe is jouw zomergevoel op dit moment?
2: Nou, het is wat bewolkt. De temperaturen vallen mee. Dus ik vind het wel een doedag. Zeker een dag om de toren in Deventer eens te beklimmen vandaag. Uitzicht is wat minder, maar ik verwacht wel dat als de bewolking vanmiddag wegtrekt, dat we een prachtig uitzicht hebben. En echt goed om ons heen kunnen kijken met ook in de details wat je al noemde, de Sannetse Heuvelrug. Maar aan de andere kant de Veluwe. We kunnen naar Zutphen kijken, we naar het Montferland, Zwolle kunnen we zien. Dus iedereen, vanaf vandaag trouwens ook het zomerseizoen begonnen in de Lebewinskerk. Vanaf 12 uur tot 4 uur.
1: Dus gratis mensen kunnen gratis omhoog?
2: Nee, helaas niet.
1: Kleine vergoeding?
2: Kleine vergoeding, zou ik zeggen. Aan de kosten zullen het niet gaan liggen. Maar ik zeg altijd, als je Deventer wilt zien, doe vooral de toren erbij. Want je bent echt verrast voor het uitzicht, maar ook van de mooie verhalen.
1: Ja, ik zie daar de Bergkerk bijvoorbeeld ook lichten. We zien de Leeuwenbrug nabij het spoor, de Watertoren. En wat opvalt is dat Deventer toch ook zo ontzettend groen is. De hele provincie trouwens, als we die aanschouwen. Wij gaan op zoek deze zomerperiode van zomer in Overijssel naar toeristen en thuisblijvers. Die vind je straks ook hier op de toren natuurlijk.
2: Jazeker, we hebben heel veel gasten uit heel Nederland, maar uit heel Europa. Je staat versteld van dat ze toch Deventer hebben gevonden. Dus het maakt voor ons ook heel interessant de diversiteit van toeristen. Maar zeker van de buitenlandse toeristen. Deventer is echt hot, hot.
1: Ja, ik kijk even naar beneden en we horen in de verte, ik weet niet of je dat meekrijgt Marcel, de veegwagen.
0: Zeker. Ja, die horen we.
1: Het is toch gewoon 50 meter beneden ons, hier op het grote kerkhof. Waar de terrassen leeg zijn, waar ik een meneer zijn hond zie uitlaten. En waar vooral dus opruimwerkzaamheden plaatsvinden op dit moment. Het pontje steekt weer van wal, komt nu deze kant op. De stadskant, om precies te zijn. Ik loop even met Hans Mulder de ronde hierboven. Bijzonder, er zit hier een slechtvalk.
2: Ja, er zit hier een slechtvalk en die is af en toe best agressief.
1: Ondeugende rakker.
2: Ondeugende rakker, zeker. Het gaat een beetje gepaard met wat poep, wat we natuurlijk op gaan ruimen.
1: Niet alleen poep, want wat ligt hier? Kijk eens eventjes, dit is het karkas van wat?
2: Ja, ik denk toch...
1: Bloederige bende.
2: Ja, bloederige bende. Soms neemt hij allerlei prooi mee, dus we moeten altijd het goed schoonmaken. Maar ja, dat is ook de toren, het domein van vele vogels. Ja,
1: ja. We kunnen het van dichtbij een beetje aanschouwen. Wat is dit, een maagje lijkt het wel.
2: Ik denk een dun of dikke darm wat hier ligt met een verenpacht. Ja. Heel bijzonder. En daar misschien een stukje maag. Maar ja, dat is de natuur, hè, Bad. Ja.
1: Jouw passie hier als torenwachter, wat maakt dit zo mooi? Nou, ik loop eventjes die kant weer op, onder een van die stalen bogen door.
2: Het maakt zo mooi dat...
1: En de wind die pakt ons hier, hè, Paul. Laten we eventjes hier in de luwte gaan staan. Dat is de westenwind.
2: Nou, als je om je heen kijkt, de rivier de IJssel meandert van Zutphen, wat je al zegt, naar Zwolle. Altijd wat te doen, maar de gewone diversiteit. Dus de stad, elk geluid vang je op, elk moment van... is het gewoon anders. En het bijzondere maakt dat je op 45 meter hoog eigenlijk bijna 50 kilometer ver kijkt. Je kijkt tot het Montferland, je kijkt de hele Veluwe om.
1: En de andere kant onze provincie natuurlijk, hè?
2: Dus er is heel veel te vertellen.
1: Zomer in Overijssel.
2: Zomer in Overijssel. Dus ik zou zeggen,
0: gaat hij naar Gelderland zitten kijken?
2: Elke dag open de Lebewinestor. Kom naar boven. Kom
1: ja, kijk even de andere kant op. Want het is van Buurse tot Blokzijl, het is van Gramsbergen tot Deventer. Chris kras door onze prachtige
0: mooi
1: provincie. 6 weken lang. En dit is de aftrap hierboven op de toren. Hans, ontbreekt nog één dingetje.
2: Nou, vertel.
1: Het zonnetje.
2: Het zonnetje. Ja, je ziet, daar is het oosten. We kunnen vandaag de Lochemse berg zien. De Markelo doemt al op.
1: Ja. Dat was een kwartier geleden nog niet zo.
2: Dat was nog niet zo. Dus ik heb echt goede hoop mensen die vanmiddag komen, dat ze een prachtig uitzicht hebben.
1: Oké, okay. Marcel, in Hengelo zien jullie de zon al wel?
0: Nee hoor, nee. Het is zwaar bewolkt nog hier.
3: Oh, zwaar bewolkt. Nou, ja. Wie weet gaat die zon vandaag
0: nog komen. Heeft Gita beloofd.
1: Het bederft in ieder geval niet ons humeur, ons zomerhumeur. Zomer in Overijssel. We gaan lekker op pad. 6 weken lang.
0: Heerlijk. Tussen de kerkratten, dode kerkratten bovenop de Lepuïniskerk, Bart. Het was prachtig. Klonk uitstekend. En niet gratis naar boven, wel gratis weer naar beneden, denk ik, hè?
1: Zeker weten. En veilig naar beneden.
0: Bart, we gaan je de komende dagen horen. Onze verslaggevers gaan iedere dag van zomer in Overijssel door de provincie op zoek naar dus de thuisblijvers, maar ook de mensen die leuke dingen gaan doen in onze provincie. En die zijn er genoeg te beleven. Nu Glen Gamble nog even. En de Rhinestone Cowboy. Tot 8:30.

0: Glen Gamble en de Rhinestone Cowboy. Je krijgt zo de hoofdpunten van het nieuws.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Half 9 geweest, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Job.
15: Bij een aanrijding in Enschede is gisteravond een fietser zwaar gewond geraakt. Die fietser werd geschept door een auto. Volgens buurtbewoners was de klap enorm. Die zeggen dat de fietser zo'n 50 meter werd meegesleurd. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog veel onduidelijk over de dader, want getuigen zeggen dat hij na het ongeluk heel rustig zijn spullen uit de auto pakte en vervolgens is weggelopen. Teleurgestelde reacties bij natuurliefhebbers op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. Ook het centrum op de Sallandse Heuvelrug moet dicht. Volgens Staatsbosbeheer is het niet rendabel om die plekken open te houden, sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt de sluiting jammer.
16: We wouden hier nog even spelen en kijken.
17: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
16: Dat zou ik stom vinden.
17: Waarom?
16: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
17: Wat doe je hier dan het liefst?
16: Kijken.
18: Ja, heel zonde. Ja.
17: Waarom?
18: Omdat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
15: De bezoekerscentra trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. De eerste gaat eind deze maand dicht. De laatste 1 januari volgend jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken in een leegstaand huis in Zwolle. Het is al de 4e brand in deze straat. De huizen staan leeg en worden binnenkort gesloopt. Tegen die sloop is er ook protest, onder meer met spandoeken. De politie doet onderzoek naar brandstichting. En muzikant Gerard de Braconnier is overleden. De Deventenaar was de gitarist en songwriter van Toontje Lager. Hij werd geboren in Indonesië, groeide op in Deventer en keerde daar in de laatste fase van zijn leven weer terug. Gerard de Braconnier was ongeneeslijk ziek. Hij is 70 jaar geworden. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl en in onze app.
0: En voor het weer nog een keer naar Gieter Spannenburg. Gieter, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Net op de toren, de Leeuwinestoren in Deventer, hadden ze geen zon bij. Hier in Hengelo ook geen zon.
19: Nee, nergens zon.
0: Maar
19: het is
0: komt
19: eigenlijk
0: wel,
19: vrijwel
0: toch?
19: Nergens. Het is vooral bewolkt. Ja, de zon die komt wel, maar je ziet wel, de hele Noordzee ligt onder een grote bewolkingsplak. Dus zolang die wind uit die westelijke hoek blijft waaien, wordt er wel veel aangevoerd. En daaruit valt momenteel lokaal een beetje lichte regen. Het trekt een klein gebiedje met neerslag over. Zit nu vooral over Zalland, trekt oostwaarts, een beetje lichte regen. Daarachteraan nog steeds wolkenvelden, af en toe een beetje zon. En vanmiddag denk ik transformatie van de uitgestrekte wolkenvelden meer naar wat meer stapelwolken. Dan komt de zon er ook af en toe bij. Het is vanmiddag droog. Een westelijke wind hebben we dan vanmiddag. En de temperaturen die liggen nu al op de 19 graden ongeveer. En vanmiddag 23 graden in de kop. Tot zo'n 25 graden in Twente.
0: Ja, en die temperatuur ligt het niet. Die zijn normaal zomers.
19: Zeker,
0: Slaan we morgen gewoon over, want dat is nog zo'n dag als
19: dezelfde
0: vandaag.
19: Dezelfde dag,
0: Maar dan warmt het weer stevig op.
19: Ja, dan warmt het weer stevig op. Woensdag is echt een overgangsdag. Een rustige dag met weinig wind. Wel vrij veel stapelwolken waarschijnlijk. En ook nog een keer 23 tot 25 graden. En daarna zie je dat de temperaturen overdag flink gaan stijgen. En donderdag zitten we waarschijnlijk op zo'n 7, 28 graden. En vrijdag en het weekend zullen we 30ers hebben met veel zon, wat sluierwolken, weinig tot geen stapelbewolking. Als het goed is nog relatief frisse nachten met een graadje of 15. Dat is natuurlijk prettig. En voorlopig niet zo klam als wat we anderhalve week geleden hadden. Die klamme hitte. Het lijkt meer droge hitte te worden.
0: Oké, komt ook weer uit Frankrijk, neem ik aan.
19: Ook weer uit Frankrijk, ja. Komt allemaal vanuit het zuiden.
0: Het warme Frankrijk.
19: Zeker. We hoeven niet op vakantie erheen in ieder geval. Hè?
0: Nee, maar steeds meer mensen blijven ook thuis. Hè? Ook om die reden, vanwege het extreme weer. En dan ook nog de bosbranden erbij. We hoorden het net al, de tourcaravaan wordt zelfs omgeleid. En geen reclamecaravaan. Vanwege de bosbranden daar. De tour trekt vandaag van Spanje naar Frankrijk. Hoorden we eerder deze uitzending, Gita. Maar goed, we bereiden ons weer voor op de warmte. Maar ook nog een paar mooie dagen, toch?
19: Zeker.
0: Absoluut.
19: Zeker.
0: Gita, dank je wel.
19: Alsjeblieft.
0: En
19: mooie
0: een
19: dag.
0: Fijne dag verder vandaag natuurlijk. Want ik heb nog even verkeersinformatie voor je. Jazeker, de start van de ochtendspits staat op de N50. Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen richting de A28. Knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer. Nog steeds een klein kwartier vertraging daar. En de N35 is dicht tussen Heino en Hoornhorst in beide richtingen vanwege werkzaamheden. En hou daar rekening mee, want dat duurt ook nog gewoon de hele dag.

0: Hier krijg je wel een zomersparty gevoel van Tom Brown en Funkin' for Jamaica. Alhoewel het weer nog niet zo meewerkt, temperaturen wel, maar het is nog overwegend bewolkt op de 6e van juli. Het is maandagochtend. En we hadden het vanochtend in de uitzending over misstanden in de vleessector, Job.
1: Ja, want het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Er zijn al lang misstanden in de vleesindustrie. Arbeidsmigranten hebben vaak last van slechte arbeidsomstandigheden. Oud-minister Eddy van Heijem werkte in het vorige kabinet al aan zo'n verbod, maar uiteindelijk tevergeefs. Hij denkt dat de huidige minister wel een sterke zaak heeft en de maatregel een positief effect zal hebben.
2: Nou, ik denk dat de minister een goede casus heeft. En het is in die zin in Nederland niet eerder gebeurd, in Duitsland wel. Hè. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Duitsland. Daar is wel gebleken dat het voor een deel echt werkt. En dat het gewoon werkt als een werkgever weer zelf verantwoordelijk wordt voor die arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Ja, dat hij er toch ook weer beter op gaat letten, omdat hij weet dat hij zelf die boete krijgt dat de boel niet op orde is.
0: Een praatje maakt je dag. Dat is de nieuwe Sieren-campagne. Ze willen graag wat mensen aansporen met die campagne om zomaar eens een praatje te maken met iemand die je misschien niet kent. RTV Oost doet daar ook aan mee met die campagne. Het belang daarvan bespraken we met Sieren-directeur Lucie van der Helm. Hey, nou zou ik toch Lucie moeten horen? Nou, die horen we niet. Nou, dan houdt u Lucie van ons te goed. Gaan we kijken of we daar iets anders voor kunnen bedenken. Dan komen we automatisch toch bij...
3: De Tour! Ja.
1: Toch maar de Tour. Ja, we zijn op Radio Oost vanochtend begonnen met onze jaarlijkse Tour-rubriek. Wel een jaarlijks terugkerend iets, mag ik wel zeggen. Hè?
0: Fenomeen.
1: Bijna een traditie.
0: Zeker.
1: Ja, waarin we elke dag iemand uit Overijssel spreken die betrokken is bij de Tour de France. Vandaag is dat Marloes Poelman. Zij is onderdeel en ook medeoprichter van Team Picnic PostNL uit Deventer. Ja, we spraken met haar over het belang van een goed team bij de sprint.
4: Ja, je hebt wel ploeggenoten nodig om je te positioneren, om je uit de wind te houden. En uiteindelijk ook, als het allemaal lukt, een lead-out te doen. Maar het is heel chaotisch en heel erg hectisch in de finale. Iedereen doet mee, elke ploeg doet mee. En dat maakt dat je sterke mannen om je heen nodig hebt die kunnen zorgen dat je in positie kan blijven. En jongens als John Degenkolb en Niklas Merkel, die kunnen dat heel goed.
0: Heel goed. En zo iedere dag besteden wij aandacht aan de Tour die vandaag Frankrijk gaat bereiken. Job.
1: Zit jij elke dag voor de tv?
0: Nee, nog niet.
1: Nog niet? Nee, wanneer wel?
0: Weet ik niet. Wanneer ik tijd heb. Maar het komt me 's middags niet heel erg goed uit. Maar met een stevige bergetappe wil ik nog wel eens inschakelen.
1: Vandaag dus?
0: Ja, ze gaan de Pyreneeën in, denk ik. Hè?
1: Ja, ze gaan vandaag vanuit de regio Barcelona gaan ze naar Zuid-Frankrijk toe. En dan kom je niet aan de Pyreneeën, volgens mij.
0: Nee, dan moet je erover.
1: Dan moet je erover.
0: Oh, jij kunt er ook vast onderdoor, maar dat zal niet de bedoeling zijn.
1: Zouden ze een tunneltje hebben?
0: Ja, dat denk ik toch wel dat ze die hebben. Maar niet voor de renners, vrees ik. We gaan de Tour volgen via mensen uit Overijssel die daar in het Tourcaravaan zitten of van de zijlijn toekijken. In ieder geval die nauw betrokken zijn bij de Tour. Parijs is nog ver weg, maar we houden je iedere dag op de hoogte. Toch?
1: Zeker.
0: Zeker. Kun je bij ons horen.
5: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
6: Deze week Amar.
7: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
5: Dit is de nieuwe Oost.

0: Earth and Fire, groot in de jaren 70 en nog een beetje in de jaren 80. Met Johnny Kaagman, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En maybe volgend uur.
1: Zijn we er gewoon weer.
0: Zijn we er gewoon nog. Gewoon een uurtje langer, tot 10 uur in de zomerpop.

0: aan het wegvangen is, ja. Dat op zich wel weer goed is natuurlijk. Maar goed, Bert Kieft, je hoort hem straks, denk ik, ergens anders in Deventer. Of trekt hij heel verder, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we horen het wel. Iedere dag in Zomer in Overijssel is er verslaggever op pad om de provincie door te trekken. Op zoek naar leuke dingen,
1: kan je interessante nog dingen. Kan hoger opzoeken eigenlijk in Deventer?
0: Weet ik niet of je hoger kunt. Je kunt altijd hoger.
1: Altijd hoger, ja. Sky high.
0: Dat is ook onze ambitie. Altijd hoger. Misschien gaan we dat de piek al bereiken volgend uur. Zo dadelijk. Tot 9 uur in ieder geval. Agda en de Munnik. En niet of nooit geweest.

0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering.

0: ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Er is opnieuw brand uitgebroken in een leegstaand huis in Zwolle. Het is al de 6e brand in die buurt. Brandstichting wordt onderzocht. In Enschede is gisteravond een fietser geschept door een auto. Slachtoffer werd zo'n 50 meter meegesleurd. En een bewoner van een huis in Raalte is vanochtend door zijn buurman gewekt. Er zag rook uit het dak van het huis komen. De bewoner kon snel naar buiten en bleef ongedeerd. Meer nieuws in de app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
11: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
10: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
12: I've just got married. I'm only 6 months in.
13: But if it goes tits up, let's just pretend.
12: Oh, Kylie, clearly.
13: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
12: All of the above.
13: All right, it's a triple.
12: She's terrific.
13: All right, that's fair.
10: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: En dit nog een keer de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. N50 staat nog altijd vast aan Meloord richting Zwolle. Vanaf Kampen tot aan de A28, knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer file met nu nog maar 5 minuten aan vertraging. Dus die is straks wel voorbij. Afsluiting van de N35 is niet voorbij, tenminste niet voor vanavond 6 uur. In beide richtingen is hij dicht tussen Heino en Hoornhorst vanwege werkzaamheden. Hou daar dus rekening mee vanavond nog. tot 6 uur de N35 afgesloten tussen Heino en Hoornhorst. We maken straks een praatje nog met je in het kader van de campagne van Sieren en Muziek. Hoor je straks natuurlijk ook nog van Taylor Swift bijvoorbeeld, net getrouwd. En van King.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
9: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Sting hoorde je en Love and Pride.
1: Marcel Oosten.
0: Op deze maandagochtend, de 6e van juli, de week is weer begonnen. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: Nog steeds ben je hier. Net als ik.
2: Ja, jij
0: tot
2: ook,
0: tien
2: ik
0: uur.
2: Net zeggen.
0: In Zomer in Overijssel zijn we er tot 10 uur. Bert is met een uitgebreide vakantie begonnen. Vorige week trouwens ook al. Dus wij zijn er tot 10 uur. Daarna neemt Paul uit over. Veel zomerse muziek voor je in Zomer in Overijssel. Onze verslaggever
2: check.
0: Is op pad. Dat gaat hij of hij of zij, want we zijn er verschillende, iedere dag doen natuurlijk ergens kijken waar er wat te beleven valt in Overijssel. Dan wel voor toeristen, dan wel voor thuisblijvers.
2: En vandaag is dat in Deventer.
0: In Deventer is die vandaag, inderdaad. Dat is mooi, want daar woont hij ook.
2: Niet ver te huis beginnen, hè?
0: Niet ver te reizen. We komen nog even terug op Praatje maakt je dag. Net ging het even verkeerd met het fragment wat we wilden laten horen. Maar dat laten we hier zo dadelijk nog even horen. Het is ook een campagne waar Overijssel RTV Oost zich bij aansluit in Overijssel dus. Met dat praatje van de dag. Iedere dag een praatje en een praatje doet iedereen goed. Zo is.
2: Dat zeggen ze.
0: De boodschap. Dat zeggen ze. Zowel degene die het praatje aanknoopt als degene met wie het aangeknoopt wordt. En zo'n praatje kan overal overgaan. Dat bewijzen wij iedere dag. Op.
2: Niet zo lachen.
0: Straks praten wij door.

0: Amy Wood hoorde je 12 minuten over 9 op Radio Oost. En Knock on Wood. We hebben nog iets te goed te maken over het praatje.
1: Het praatje.
0: Het praatje, ja zeker. RTV Oost sluit vanaf vandaag aan bij de nieuwe campagne van Sieren. De maatschappelijke organisatie natuurlijk. De maatschappelijke campagneorganisatie moet ik zeggen. Een praatje maakt je dag.

0: hoort een heel catchy liedje bij. Die campagne moet ons stimuleren om weer met elkaar in gesprek te komen. Dat gebeurt steeds minder, blijkt allemaal uit onderzoek. Ja, dat flitsende filmpje moet daar dus bij helpen.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is vet gezellig, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar. Je komt de leukste mensen tegen.
3: En daarom gaan we bij ATV Oost, RTV Oost, ook iedere dag een praatje maken, zoals Bert Efting eerder al deed in Deventer.
4: Ik was internationaal programmamanager.
5: En wat doe je dan?
4: Hele grote projecten in het buitenland onder andere, bij ABN AMRO.
5: En wat voor projecten dan?
4: Complete back-office systemen vervangen enzovoort.
5: Echt groot werk dan?
4: Ja, groot werk.
5: Ja.
4: Word je niet oud mee trouwens.
5: Dus waarom niet?
4: Te veel stress, te hard werken enzovoort. Ja, vroegtijdig, dat vond ik een beetje jammer.
5: Ja.
4: Ik heb 10 jaar geleden een hartstilstand gehad.
5: Ja, ja.
4: 4 minuten aan de andere kant. Teruggehaald met een AED. En toen zei ze het gelijk over. Het is geen bedrijf meer wat je gaat aannemen. Kans is te groot dat het nog een keer gebeurt. Toen heb ik een ICD gekregen. En die ben ik rustig aan het fietsen.
0: Ja, en dan komen er best wel heftige gesprekken los zo af en toe. Het belang van zo'n dagelijks praatje geeft Sieren-directeur Lucie van der Helm aan.
6: Het werkt twee kanten op. Degene die het praatje begint, wordt er blij van. En de mensen met wie je praat, worden er blij van. Een praatje kan ook heel goed werken tegen eenzaamheid. Maar wij hebben deze campagne, zijn wij natuurlijk uiteindelijk ook begonnen, omdat we ook zien dat de maatschappij harder geworden is. En dat we veel meer op ons eigen eilandje allemaal leven.
3: En dus praten we ook minder. Dat kan veranderen als we iedere dag een praatje aanknopen. Gaan wij ook doen, dat praatje hoor je iedere dag bij Paula. Taylor Swift is ook iets aangegaan.
0: Ja.
3: Maar dan geen praatje. Alhoewel, ik neem aan dat ze er goed gesprek over hebben gevoerd.
0: Maar wel een heel duur huwelijk volgens mij.
3: Dat is wel een dure praatje. Is goed uiteindelijk geworden inderdaad. Ze is getrouwd. Hier is ze met I Knew It, I Knew You.

0: Justin Bieber hoorde je met Sorry. Sorry dat de zon nog niet schijnt, hè, joh.
1: Nee, ja.
0: Het is nog ernstig bewolkt in onze provincie. We hoorden het van Gieter Spannenburg.
2: Nou, vanmiddag wordt het misschien iets beter.
0: Komt door een afsnoering in het Azorenhoog.
2: Dat trekt toch naar het Noordoosten, of niet?
0: Ik trek wel naar het Noordoosten.
2: Oh ja, ja, dat was het. Ja, dat Noordoosten ook altijd.
0: Ja, dat is heel vervelend. Het komt vanaf de Noordzee, dat heb ik inmiddels wel overhouden. Het is een wolkenplak die over ons heen ligt. En langzaam komen er wel gaten in. Dan komt de zon in. Komt de zon elk wel door en krijgen wij een aangename avond. Dat dan weer wel. En geniet er nog maar even van, want het wordt weer warm.
2: Volgende week, hè?
0: 30 graden of zo overheen. Nee, eind van de week al.
2: Donderdag, eind van de week
0: vrijdag al. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja. Pas wel goed bij Zomer in Overijssel. Daarmee zijn wij begonnen. De zomer is uitgebroken. Natuurlijk hebben scholieren al vakantie sinds afgelopen vrijdag. Ja. Veel ouders sluiten zich daarbij aan om met het kroost richting camping of buitenland te gaan.
2: Ik hoop niet in Zuid-Frankrijk.
0: Nee, mij dan even Zuid-Frankrijk, want daar zijn de bosbranden nog gaande trouwens. Dat zullen wel niet de laatsten zijn in het zuiden van Europa. En ik hoop dat we hiervan gespaard blijven. Ons verslaggever, iedere dag in Zomer in Overijssel, gaat op pad in onze eigen provincie om te kijken wat hier te doen is. Kan ook zomaar de natuur in zijn om te kijken of het al heel erg droog is. Dat is nu nog niet het geval. En vandaag ook zeker niet het geval, want Bart is in Deventer.
2: In zijn hometown.
0: Hometown. Deventer. Hij beklom net al de Libuïnus-kerktoren, 50 meter hoog. Vond hij de ingewanden van een dier.
2: Gezellig, hè?
0: Door de slechtvalk.
2: Om even de week mee te
0: geslecht.
2: Beginnen.
0: Geslacht, sorry. Geslacht op de kerktoren. Maar er vallen meer leuke dingen te beleven.
2: Ook dat, er vallen meer slachtoffers.
0: Ook dat. En dat hoor je allemaal in...
3: Zomer in Overijssel.
0: Zo is dat. En dat gaat natuurlijk gepaard met ook mooie zomerse muziek. Toch? Denk ik toch wel. Bijvoorbeeld van Nelly Furtado. Ik weet niet of het echt een zomerhit is, maar het is wel lekker ontspannen. Hoor ik daar ook een panfluit? Dat zou best eens kunnen. All good things come to an end. Nelly Furtado.

0: Heel langzaam sterft het weg. Nelly Furtado en all good things come to an end. En alle goede dingen komen een einde. Maar wij gaan nog even door. Straks met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja,

0: Let's go! Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het is 9:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
3: Opnieuw is er vannacht brand uitgebroken in een leegstaand huis in Zwolle. Het is al de 6e keer in deze straat. Die huizen staan leeg en die worden binnenkort gesloopt. Tegen die sloop was er protest, onder meer met spandoeken. De politie doet onderzoek naar brandstichting. Teleurgestelde reacties bij natuurliefhebbers op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. Ook het centrum op de Sallandse Heuvelrug moet dicht. Volgens Staatsbosbeheer is het niet meer rendabel om die plekken open te houden, sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt de sluiting jammer.
4: We wouden hier nog even spelen en kijken.
5: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
4: Dat zou ik stom vinden.
5: Waarom?
4: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
5: Wat doe je hier dan het liefst?
4: Kijken.
6: Ja, heel zonde. Ja,
5: waarom?
6: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
3: De bezoekerscentra trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. De eerste gaat eind deze maand al dicht, de laatste volgend jaar. Bij een aanrijding in Enschede is gisteravond een fietser zwaar gewond geraakt. Die fietser werd geschept door een auto. Volgens buurtbewoners was de klap enorm. Die zeggen dat de fietser zo'n 50 meter werd meegesleurd. Slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog veel onduidelijkheid over de dader, want getuigen zeggen dat hij na het ongeluk heel rustig zijn spullen uit de auto pakte en daarna is weggelopen. En een man is vanochtend uit zijn brandende huis in Raalte gehaald. Een buurman zag dat er rook uit het dak kwam en waarschuwde dus zijn buurman. De brandweer bluste de brand en ventileerde de woning die vol rook stond. De bewoner bleef ongedeerd. Ja, precies. Heb ik nog het weer. De laatste buitjes die trekken naar het oosten weg. Het is nog bewolkt en later vanmiddag kan de zon ook gaan schijnen. Van een graad op 24 vanavond en vannacht blijft het droog. Wind trekt wat aan en het blijft een graad of 18.
2: Heb ik nog verkeersinformatie voor je. De files zijn allemaal wel weg. Nou, allemaal, zoveel stond er niet. Het is tenslotte vakantie. De N35 blijft wel afgesloten tussen Heino en Hoornhorst in beide richtingen vanwege werkzaamheden. En dat duurt ook nog tot vanavond 6 uur.

0: Oasis hoorde je met Wonderwall. Engelse voetballers vinden het prachtig, hè?
1: Ja, het is het overwinningslied volgens mij een beetje van de Engelsen op het WK. Want na de wedstrijd mogen ze allemaal een playlistje met muziek indienen. En als ze dan winnen, wordt het ook gedraaid. Dus dan staan al die... De hele selectie staat dan voor dat fanatieke vak met al die Engelsen.
0: The Wonderwall.
1: En dan zingen ze dit allemaal luidkeels mee.
0: Nou, dat hebben ze vannacht dan ook weer kunnen doen na de overwinning op Mexico.
2: Gets rid of the ball, the referee goes to his whistle! It is one of the greatest results in England's World Cup history.
0: Nou.
1: Op een of andere manier klinkt Engels commentaar toch altijd leuker, hè?
0: Ja, he goes to his whistle. Moest ik even over nadenken. Maar goed, het is heel goed dat hij dat gedaan heeft. Of de scheidsrechter blies af en het werd 3-2. Het was zwaar bevochten tegen Mexico.
1: Ja, boh.
0: Natuurlijk in de eigen hometown, het Azteca Stadion, waar Engeland minder goede herinneringen aan heeft.
1: Maar Mexico was ook de hand van God, hè?
0: Dat was de hand van God. Ja, Maradona.
1: Ik zag net nog een appje van een collega. Die heeft nog even de tweede helft teruggekeken van deze wedstrijd. Dus als je vanmiddag niks te doen hebt, het is wel een aanrader.
0: Ja,
1: het
0: deze
1: was echt een potje.
0: Hier was ik echt wel voor gaan zitten als het op een normaal tijdstip was geweest. In ieder geval, Engeland gewonnen is door. Speelt zaterdag de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat gisteravond dus heel knap Brazilië versloeg. Iedereen noemt het een verrassing. Ik vond het helemaal niet. Ik vond Brazilië echt niet goed spelen.
1: Maar als je de toto invult en je zegt Noorwegen, dan ben je rijk.
0: Ja, dan ben je rijk. Nou, ik hoor dat jij niet rijk bent.
1: Ik heb mijn poeltje fout ingevuld.
0: Nou, goed. In ieder geval, het is dus Noorwegen, Engeland en Harry Kane heeft zin in die pot.
3: Ja, I thought I got to the ball first. It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
4: I'm going to try one more question if your voice holds out. What can this do for England going forward? You've got a quarter-final in Miami against Norway to look forward to. What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk, so...
4: Go and rest that voice. Rest up. Thanks, Harry.
0: Ik kreeg er benauwd van zelfs.
1: Hij was niet emotioneel, hè? Dat was gewoon allemaal zijn stem.
0: Ja, zijn aanvoerder heeft natuurlijk ontzettend moeten schreeuwen daar in die heksenketel, daar in dat stadion met alleen maar Mexicanen die aan het schreeuwen waren. Maar ja, waren vast ook Engelsen. Dus hij heeft hard moeten schreeuwen. Afijn, hij is er verder goed doorgekomen, behalve zijn
1: vandaag
0: stem.
1: Gewoon zijn mond inhouden en een paar van die pastilles nemen.
0: Praten. Ja. Maar er is nog wat anders.
1: Er is nog een andere rare kwestie, hè? Dat is een Amerikaanse speler, Forlarin Balogun, heet hij zo? Volgens mij wel.
0: Denk het
1: ook. Het zijn woedende reacties uit de voetbalwereld om zijn schorsing terug te draaien. Was er aan de hand? Hij is de eerste speler in de geschiedenis van de WK voetbal die niet geschorst is na een rode kaart. En hoe kan dat dan? Nou ja, president Trump die zou dus met FIFA-baas Gianni Infantino hebben gebeld om de schorsing van Balogun aan te vechten. Ja, het lijkt eigenlijk wel gelukt, vertelt deze onderzoeksjournalist van de NOS.
5: Ja, de vraag is hier wederom een geval van politieke inmenging? We hebben de Peace Prize gehad met Gianni Infantino en Trump. Er zijn ook klachten van gekomen vanuit het Europees Parlement, mensenrechtenorganisaties. De Noorse Bond heeft zelf gezegd, FIFA onderzoekt dit, want dit is niet hoe je politiek en voetbal gescheiden wil houden. Maar de vraag of dat gebeurt, ja, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar we gaan het zien.
0: Ja, ik zag een reactie van de Belgische bondscoach, want ze moeten tegen België natuurlijk, Verenigde Staten, die dacht dat het 1 april was.
1: Ja, maar jongens,
0: het schijnt dus echt waar te zijn, dit.
1: Maar dit kan toch niet? Nee. Als het zo echt blijkt te zijn dat Trump gewoon met Infantino heeft gebeld.
0: En zegt, schrap die gooie kaart even.
1: Nou, er was ergens nog een heel raar luikje in de FIFA-reglementen waarin dan staat dat een rode kaart ook een voorwaardelijke schorsing mag zijn. Dat is nog nooit gebeurd.
0: Ik wou net zeggen, want is nooit uit de kast getrokken. Die hebben ze dus nu gebruikt.
1: En die schijnen ze nu te hebben gebruikt. Net iets te toevallig allemaal, hè?
0: Draw losers. All losers.
1: Oh ja,
0: dit moet echt. Dit kan niet heel veel gekker worden. Tenslotte. Op dit WK, wat verder eigenlijk vrij vlekkeloos verloopt. Dat moeten we er wel bij zeggen. Maar dit wordt
1: we hebben Trump ook nog weinig in beeld gezien.
0: Ja, die was druk met het 250-jarig feest.
1: En zijn eigen
0: onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten. Een groot feest waar niemand kwam. Nou, niemand. Maar niet heel veel mensen in ieder geval. Nou, goed. Dit zijn zo de zaken die ons bezighouden. En dit is nieuw. Sienna Spyro en Material Lover.

0: Lekker nummertje. Shanna Spyro en Material Lover. Je zomaar gratis via je radio binnen in zomer in Overijssel. We zijn begonnen vandaag met onze zomerprogrammering. We hebben tenslotte vakantie in Overijssel. En dat betekent dat we iedere dag een verslaggever de provincie insturen om te zoeken naar interessante, leuke, opzienbarende zaken.
1: De wei insturen.
0: De wei in, de klei in, het bos insturen, het riet insturen met een kluitje.
1: Of een toren op laten klimmen.
0: Of in Deventer sturen. Of we sturen hem Deventer in, Bart. Goedemorgen, nogmaals.
2: Ja. Goedemorgen, daar ben ik weer, zeker. Afgedaald van die geweldige toren.
0: Ja, is mooi.
2: Grote of Leeuwinus toren met prachtig uitzicht. Ik heb dat vanochtend uitgebreid geschetst. Inmiddels terechtgekomen in de nabijheid van het Deventer Koekhuisje op de Brink. Op een koekbankje, jawel. Volledig aangekleed in de kleuren en de emblemen van het Deventer Koekhuisje. Martijn Westerbrink zit naast mij op dit bankje, directeur van... Deventer op Stelten, zo mag ik het zeggen. Het evenement dat net is afgelopen. Stilte na de storm. Ik zie nog wat vlaggen voorzichtig bewegen. Voorzichtig wapperen. Alsof er niks gebeurd is.
3: Ja, dat is inderdaad. Eigenlijk is dit een heel mooi plekje om de maandagochtend zo even op het bankje te beginnen.
2: Dat kunnen we vaker doen.
3: Ja, dat kunnen we vaker doen. Even rustig terug te blikken. Heel leuk.
2: Ja. Hoe is het geweest, Deventer op Stelten?
3: Ja, we hebben echt een hele mooie editie gehad. Het was natuurlijk een waanzinnig mooi weekend. In ieder geval de vrijdag, zaterdag qua weer. Gisteren, nou, af en toe een regenbuitje, maar dat mocht de pret niet drukken. Dus er kwamen een boel mensen naar de stad. En die hebben kunnen genieten van een heleboel mooie voorstellingen.
2: Ja, een van die grote zomerevenementen in Overijssel is het. Wat maakt Deventer op Stelten nou zo bijzonder?
3: Ja, Deventer op Stelten is, dat is echt een buitentheaterfestival. Dus wat het denk ik echt bijzonder maakt is dat meer dan 90% van de voorstellingen, en er waren er 220 dit jaar, zijn gratis en vrij toegankelijk voor de mensen. Dus iedereen zie je druk met de krantjes en boekjes in de weer om te kijken, hey, waar gaan we nu heen? Lopen kriskras door de hele stad, ontdekken de stad en prachtig buitentheater.
2: Ja. Ik heb zelf meegenoten, ik heb overal gekeken, overal gezocht. Ik heb geen Stelten gezien.
3: Nee, die opmerking heb ik vaker gehoord. We hadden dit jaar inderdaad één act waar even kort een steltloper in voorkwam. En voor de rest zaten er geen stelten in de act.
2: Maar die horen er toch bij?
3: Die horen soms inderdaad bij. Wat wij natuurlijk met Deventer op Stelten ook een beetje proberen te doen is toe te werken naar heel Deventer op Stelten. Waarmee je Stad op Stelten, waarbij je de nadruk legt op buitentheater. En soms wat minder op de Stelten. Dat houdt niet in dat ze nooit meer zullen zijn of niet terugkomen. Dit jaar zaten ze niet in het programma. Dat was ook een beetje een experiment om te kijken hoe mensen erop reageren.
2: Altijd eventjes terugkomend. Bezoekersaantallen?
3: Ja, bezoekersaantallen. Ik heb gisteravond nog een tijdje zitten doorrekenen. Toen zaten we over de 90.000. Nou, dat moeten we nog even doorlopen. Omdat we nu de ex soms wat anders hadden vormgegeven. Dus het tellen ook wat lastiger is.
2: Hoe verhoudt zich dat tot andere jaar?
3: Ja, het varieert altijd een beetje tussen de 90 en de 110. Ligt er een beetje aan het weer bijvoorbeeld. Nou, gisteren was het dan wat regenachtiger weer. Zie je soms toch weer wat minder. Dus daar varieert het eigenlijk altijd een beetje tussen.
2: Ja, ik kijk over de brink. Ik zie de terrassen, lege terrassen. Dit is ook een beetje als op een terras in Frankrijk in de zon. Hè? Wat gaat de directeur van Deventer op Stelten deze zomer doen?
3: Nou, ik moet nog even...
2: Hoeft niet weg, hoor, want het is zo mooi.
3: Nee, maar ik ga er toch even tussenuit als je het goed vindt. Dus we gaan een paar dagen afbouw doen. Dan ben ik even 2 weken op vakantie en dan ben ik weer terug voor de boekmarkt.
2: Okay, waar gaat de vakantie naartoe?
3: Denemarken dit jaar, daar is enorm veel zin in.
2: Okay, fiets je mee?
3: Ja, ik fiets mee.
2: Kinderen mee?
3: Gelukkig.
2: Vrouw mee?
3: Ja, allemaal. Ja.
2: Is dat de ideale zomer voor Martijn Westerbrink?
3: Nou, wat dat betreft, ik mag nu de zomer beginnen met een fantastisch festival. Daarna lekker even met het gezin op pad. En dan hebben we nog weer de boekenmarkt daarna. Nou, dat klinkt wel als een hele goede zomer.
2: Ja, maar zit dan die boekenmarkt ook in jouw hoofd daar in Denemarken? Op de fiets?
3: Ja, dat is toch wel normaal gesproken. Dan ga ik pas na de boekenmarkt weg. Dus dan kun je het echt even loslaten. Ja. Dus ik ga ervaren hoe dat dit jaar is. Terwijl ik nog weet dat die er nog aankomt. Dus ik hoop dat ik...
2: Dan komen de appjes binnen en de telefoontjes van dit en dat moet nog geregeld worden. Hoe zit dat?
3: Nou, daar heb ik alle vertrouwen in het team, hoor. We hebben een heel goed team staan die dat opvangt. Dus dat komt goed.
2: Okay, ik hoop dat je het los kunt laten. Losgelaten inmiddels is Deventer op Stelten. Ja, de vlaggen wapperen voorzichtig nog. Overal en nergens in de stad wordt er op dit moment opgeruimd. Ik heb dat vanochtend ook al gezegd. Vanuit de toren zag ik de opruimwagens, de schoonmaakploegen over het Grote Kerkhof schuiven. Nog eventjes en dan blinkt de stad weer.
3: Ja, zo willen we het natuurlijk wel achterlaten. Want de evenementen zijn een visitekaartje voor de stad. Maar we moeten ook met elkaar zorgen dat we daarna de stad aan zich ook weer als visitekaartje achterlaten.
2: Samenvattend in één regel, Deventer op Stelten 2026.
3: Was wat mij betreft een enorm geslaagde editie.
2: Veel plezier in Denemarken.
3: Ja, dankjewel.
2: Maak het hoofd leeg. Hou het leeg.
3: Gaan we doen.
2: Dankjewel.
0: Wie weet kom ik hem daar wel tegen, Martijn Westerbrink. Doe hem de groeten, Bart, want hij klinkt een stuk ontspannender als toen ik hem vrijdag sprak, trouwens. Niet dat hij echt gespannen was.
2: Hij is nog wel brak en er zit wel wat vermoeidheid op zijn stem.
0: Ja, okay.
2: Maar dat mag.
0: Dat mag zeker, maar wel ontspannen. Dat is goed te horen.
2: Ja, ontspannen Bart, ben je, hoor ik, Martijn.
0: Ja, dat klinkt hartstikke goed. Bart, fijne dag vandaag. Jij ook. We gaan jou volgen op jouw tochten door Overijssel. En met name door Deventer vandaag in Zomer in Overijssel. Ja, want dat is het tenslotte.
4: Zomer in Overijssel.

0: A-instrument, sna-instrument erbij. Hoorde je Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Moet je nog even op wachten tot het eind van de week. Dan worden ze weer zwoel.
1: Graadje of 30.
0: Graadje of 30, ga je weer plakken.
1: Van die plaknachten.
0: Ja, nee, het wordt wel droog.
1: Standje airco.
0: Ja, precies. Ja, goed. Het zit erop, Job. Na 4 uur radio.
1: Was hem weer.
0: Was dit hem weer in Zomer in Overijssel. José, ik heb Paula net gezegd, maar Paula op maandag niet. Maar José wel gaat het overnemen de komende uren. Ook weer met veel zomerse muziek. En ook weer met Bart Kieft en alle zomerse ingrediënten die maar voorbij komen. En dan José er nog bij. Je dag kan niet meer stuk. Meld ik mij morgen om 6 uur weer. Tot dan.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struinlangs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrand.

0: schilderde ramen in de Sint-Janskerk.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Belangrijkste nieuws in Overijssel. In Enschede is gisteravond een fietser geschept door een auto. Het slachtoffer werd zo'n 50 meter meegesleurd. Er is opnieuw brand uitgebroken in een leegstaand huis in Zwolle. Het is al de 6e brand in die buurt. Brandstichting wordt onderzocht. En ook brand in een huis in Raalte. De bewoner werd door zijn buurman gewekt die de rook zag. De bewoner kon snel naar buiten en bleef ongedeerd. Dat en meer lees je op onze website. Dat is rtvoost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. We gaan nog even naar de weg. Je hoorde het Marcel en Job al vertellen. De N35, daar wordt hard gewerkt. Almelo richting Zwolle tussen Heino en Hoornhorst. Beide kanten op trouwens is de weg dicht door wegwerkzaamheden. Er zat een sinkhole. Je weet wel, zo'n gat in de weg. Nou, ze zijn heel hard aan het proberen dat weer te dichten. Vanavond om 6 uur moet het klaar zijn.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Radio Oost. José de Bruin.
12: Zomer in Overijssel. Radio Oost. Goedemorgen, José.

Eurythmics op Radio Oost. Het is je maandagochtend met Sweet Dreams. José de Bruin. Bijna 9 minuten over 10. Bijzonder goedemorgen. Je luistert naar Radio Oost. Gezellig dat je erbij bent. José hier op de plek van Paula, die dan weer op de plek zit van Bert. Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar we zijn begonnen met onze zomerprogrammering. Betekent dat je mij vandaag hoort tot 1 uur of 2. Heel veel zin in, want zometeen gaan we even schakelen met onze eigen Bart Kieft. Bart, die is in Deventer, je hebt hem net al gehoord. Bart is van alles aan het doen. Die is van alles aan het... Ja, hij is eigenlijk aan het buitenspelen. Even kijken waar hij zometeen uithangt. Goedemorgen, José. Wat een heerlijke start van de maandag met Sweet Dreams. Die Sint-intro herinnert me tenminste nog aan een warme zomernacht. Want hier in Zwolle is het echt pet. Volume lekker omhoog. Groeten van Henk. Henk, de groeten terug. Leuk om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Ik krijg een berichtje van Bert-Jan. Bert-Jan die zegt, goedemorgen José. Ik kijk TV Oost. Ik heb lekker 3 weken vakantie. Heerlijk zeg. Hij gaat niks doen. Nee, hij zegt, nou, we zien wel wat we gaan doen. Lekker, Bert-Jan. Heerlijke vakantie. Wat een goede vakantieplan ook. Heerlijk, de rust op de weg. De scholen hier in de regio hebben eindelijk vakantie. Ja, we zijn net begonnen, hè, aan die 6 weken zomervakantie. Miranda en haar kinderen zijn op weg daarom naar de binnenspeeltuin vanwege het grijze weer. Maar met jullie op de achtergrond is de sfeer in de auto top. Fijne uitzending. Groetjes. Nou, groetjes Miranda en alle kinderen op de achterbank. En nou Radio Oost, maar blijft de zomer? Oh, een klacht. Een klacht van Dennis. Dennis, het komt eraan. Ik hoorde Grita zo straks vertellen dat we later deze week echt wel warmer weer krijgen. Maar Dennis stuurt een berichtje. Ik sta hier op de bouwplaats in Rijssen. Heb mijn dikke trui maar uit de bus gepakt. Kan je even een flinke zonnige zomerplaat draaien om ons een beetje op te warmen? Grr, Dennis. Dennis, grr, terug. En voor jou dan Julio Iglesias.

vakantie. Ja, heerlijk toch? Het is officieel dag 1 van de zomervakantie. Onze hele regio, alle scholen zijn dicht. Het is ongelooflijk aan het mondregenen. Dus heerlijke Nederlandse zomervakantie. En misschien ga je wel op vakantie. Ga je ergens naar een andere plek in onze provincie of ergens in Nederland op vakantie. Dan herken je dit vast wel. Ja, als je op vakantie gaat, ik in elk geval, ik neem altijd veel te veel zooi mee in mijn koffer. Ja, en er is dus serieus onderzoek naar gedaan vandaag. Nou, wat blijkt? Ruim de helft van ons, 51%, die propt bewust de kleding in die tas, waarvan ze vooraf al weten, dat ga ik echt nooit aantrekken. Ja, maar ja, je weet het niet, hè? Misschien kom je ineens in zo'n gelegenheid, heb je het toch nodig, denk ik dan altijd. Bij 2 op de 3 luisteraars komt de stapel ongedragen gewoon weer mee terug naar Overijssel. Ja, dat slaat toch eigenlijk helemaal nergens op. Volgens een psycholoog is het gewoon pure faalangst. Want ja, stel je voor dat het ineens pokken weer wordt, of je hebt net dat ene chique outfitje nodig en dan moet je op het terras. Vooral, ja, dit zal je misschien niet verbazen, vooral vrouwen en jongeren, die hebben er een handje van, nou ja, inpakken met, ja, maar schat, dit moet nog even mee. Gewoon voor de zekerheid. En ja, hoppakee, dan gaat er weer zo'n extra setje in de koffer tot die rits zowat ontploft, volgens mij. Wel nieuwsgierig hoe dat bij jou zit. Reis je lekker licht met alleen 2 onderbroeken en een tandenborstel, moet je ook altijd op je koffer gaan zitten. Net als ik, om hem weer dicht te krijgen. Gooi het even in de app. Draai ik voor jou, David Grant en Jackie Graham. Could it be? I'm falling in.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
11: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
13: Het is bijna 10:30. Het laatste nieuws, dat krijg je van Job. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een automobilist die vannacht in Enschede een ernstig ongeluk veroorzaakte, is weggelopen van de plek van het ongeval. Iets voor middernacht schepte de automobilist een fietser. Die werd zo'n 50 meter meegesleurd. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zeggen dat na het ongeluk de automobilist spullen uit zijn auto pakte en vervolgens wegliep. Het is niet bekend of die automobilist al is gevonden. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. Ook op de Sallandse Heuvelrug zit zo'n centrum. Volgens de organisatie is het niet rendabel om die plekken open te houden, sinds 10 jaar geleden die subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt dat jammer.
15: We wouden hier nog even spelen en kijken.
16: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
15: Dat zou ik stom vinden.
16: Waarom?
15: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
16: Wat doe je hier dan het liefst?
15: Kijken.
17: Ja, heel zonde. Ja.
16: Waarom?
17: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En ja, echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
14: De bezoekerscentra trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. De eerste gaat eind deze maand dicht, de laatste volgend jaar. Een man is vanochtend uit zijn brandende huis in Raalte gehaald. Een buurman zag rook uit het dak komen en waarschuwde zijn buurman. De brandweer bluste de brand en ventileerde de woning die vol rook stond. De bewoner van het huis in Raalte bleef ongedeerd. En de organisatie van Deventer op Stelten kijkt terug op een geslaagde editie. Afgelopen weekend stond de stad in het teken van straattheater. Kwamen 10.000 mensen op af, vertelt de organisatie.
18: Ik heb gisteravond nog een tijdje zitten doorrekenen. Toen zaten we over de 90.000. Nou, dat moeten we nog even doorlopen, omdat we nu de ex soms wat anders hadden vormgegeven. Dus het tellen ook wat lastiger is.
19: Hoe verhoudt zich dat tot andere jaar?
18: Ja, het varieert altijd een beetje tussen de 90 en de 110. Ligt er een beetje aan het weer bijvoorbeeld. En nou, gisteren was het dan wat regenachtiger weer. Zie je soms toch weer wat minder. Dus daar varieert het eigenlijk altijd een beetje tussen.
13: En onze eigen Bart Kief, die is vandaag in Deventer. We checken zo meteen even hoe het met hem gaat. Hij was op de kerktoren, geloof ik, Joep, vanochtend.
14: Op de kerktoren waar allemaal dode dieren lagen. Dat
13: ja,
14: was heel gezellig.
13: Het is echt heel sfeervol voor zomer in Overijssel. Joep, dankjewel. Tot strakjes. Ja, die zomer die is ook nog niet echt begonnen als we naar buiten kijken. Het is bewolkt, af en toe een buitje. Vanmiddag krijgen we wel wat meer zon. Het wordt 23 graden in de kop tot 25 graden in Twente. En morgen verandert te weinig. José de Bruin.

Supertramp en Breakfast in America op Radio Oost. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Nou, dus sowieso veel te veel blijkt uit nieuw onderzoek. 51% propt bewust kleding in de tas waarvan ze vooraf al weten... ga ik echt never nooit niet aantrekken. Ja, ik vroeg hoe gaat dat eigenlijk bij jou? Ik krijg flink veel reacties, dankjewel. Leuk dat je appt via 0645671331. Zo komt er een appje binnen, heel eventjes kijken hoor. Ja, zo herkenbaar dit. Mijn man die neemt standaard 3 spijkerbroeken mee voor het geval dat... Nou, we gaan naar Spanje, hoor. Die kringen komen de koffer niet eens uit. Volgend jaar mag die alleen nog maar mee met handbagage. Groetjes van Linda uit Zwolle. Nou, leuke vakantie, Linda. Veel plezier. Ik pak altijd super compact in. Mijn tactiek? Gewoon daar een wasje draaien op de camping... of even met de hand in de wasbak van het hotel. Scheelt echt een hoop gesjouw. En je hebt ruimte over voor de souvenirs op de terugweg. Groeten van Peter uit Deventer. Maar de gouden tip komt wel van de Joke uit Alkmaarsum. Ja, dit is echt... Dat ik dit niet zelf eerder heb bedacht, Joke. Ik vind het echt heel slim. Zij zegt, José, weet je wat je moet doen? Oude handdoeken meenemen. Die gebruik je dan op vakantie. En die gooi je dan aan het einde van de vakantie zo de vuilnisbak in. Dat scheelt op de terugweg echt een hoop zooi en gewicht. Dat is wat mij betreft echt Twentse logica, Joke. Super goede gouden tip. Hey, zometeen moeten we even bellen met iemand die ook op vakantie is geweest naar Sevilla. En daar echt een heel bijzonder concert heeft meegemaakt. Eentje waar ik echt stik jaloers op ben. Eerst naar de Animals en The House of the Rising Sun op Oost.

0: Kriskros Amsterdam, Donnie, Tino, Martin en natuurlijk André Hazes. Zomer in mijn bol. Je zult dit maar meemaken. Ja, dit is echt ongelooflijk. Ben je lekker een paar dagjes aan het cultuursnuiven in het bloedhete Sevilla? Loop je 's avonds laat door zo'n sfeervol Spaans straatje? Zit daar een straatmuzikant een beetje te pingelen op zijn gitaar? Staat daar ineens een vent naast? En die vent, die lijkt verdacht veel op Robbie Williams. En ja hoor, de echte Robbie Williams pakt de microfoon en zingt daar midden op straat tussen een handjevol late wandelaars zijn wereldhit Angels. Dat filmpje gaat inmiddels compleet viral over de hele wereld. Maar wij op Radio Oost hebben de absolute primeur. Want wie stond daar met zijn neus bovenop en viel met de spreekwoordelijke neus ook nog eens in de boter? Onze eigen Dickie, de kapper uit Kampen. Dickie, hallo.
1: Ja, hallo. Kapper uit Staphorst, hoor. Maar dat maakt niet uit.
0: Oh, Staphorst. Sorry, Dickie. Sorry. Hoe heb je dit nou weer voor elkaar gekregen?
1: Nou ja, ik was met mijn vriendin Hedy. Waren wij lekker met z'n tweeën waren wij een paar dagen naar Sevilla. Mm-hmm. En toen hadden wij een fietstoertje hadden we gehad. En toen waren er mensen die zeiden, nou, er is een concert vanavond van Robbie Williams. En ik dacht, het zal maar zo zijn, joh, dat je in Sevilla rondloopt en dat je tegen het lijf loopt. Dus ja. S'avonds zaten we heel romantisch met z'n tweeën op zo'n pleintje. En toen zag ik vier van die gasten zag ik aankomen lopen. En eentje dacht ik van, hé, die ken ik. Ik denk, dat is hem, joh.
0: Nee, maar je denkt toch dat je gek wordt dan, als je dat dan ziet?
1: Ja. Dus ik zeg zo, hé, Robbie, zeg ik zo. En hij draait zijn hoofd om en hij zwaait naar mij. Dus Hedy, die zegt tegen mij, nou, kom je hier weer een bekende tegen? Ik zeg, nee, joh, dat was Robbie Williams.
0: Ze herkende hem niet.
1: Nee, ze hadden het niet gezien. Van, ik kom als vaker bekende tegen. Op vakanties heb je dat eigenlijk altijd.
0: Ja, je komt altijd iemand tegen.
1: Iemand die ik kende. Ik zei, nee, dat was Robbie Williams. Nou, toen zijn we nog even blijven zitten. En toen liepen we ook die kant op. En toen was het wat druk op een pleintje. En toen liep ik hem weer bijna tegen hem aan. Ik denk, verrek, dat is hij weer. En dan was hij bij een straatmuzikant. En die zette in één keer het nummer Angels zette die in.
0: Ja.
1: Die konden goede akkoorden kon die niet
0: vinden. Ja, dat was ook nog heel grappig. Laten we heel even een stukje luisteren, want jij zette dat op je Instagram. Maar ja, en dan? Ja, en dan weet hij het niet meer. Lijkt me ook gênant, hè, voor die gitarist.
1: Ja, maar die spelen al heel snel, hè. En ja, dat wat hij doet aan Robbie Williams kon hij waarschijnlijk niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Maar later kwam het goed. Ik heb twee filmpjes op Facebook gezet.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat was gewoon geweldig. Dit maak je volgens mij nooit meer mee.
0: Nee, ik ben stikjaloers op je ook. Dit is toch niet normaal dat je, nou, zo'n wereldster waar mensen echt duizenden euro's voor neertellen, hè, dat jij die gewoon, nou, je kan je gewoon aanraken.
1: Ja, bijna. Ik stond 2 meter, 3 meter afstand.
0: Ja.
1: En toen ging je weg, zei hij, bye bye Dickie, zei hij.
0: Bye bye Dickie, ja, vast hè. Vast wel, ja, precies. En volgende week ga je bij me eten.
1: Ja, precies.
0: Superleuk dit. Maar dit is natuurlijk een bizar verhaal, bizarre vakantieherinnering. Heb je dan ook nog even een foto met hem gemaakt?
1: Nee, dat niet, want hij was hier alweer weg.
0: Oh.
1: Het ging allemaal zo snel allemaal.
0: Ja, precies.
1: Toen was hij alweer weg. Maar ik heb wel een fotootje, dan neem ik zo'n schuine foto. En er staat mijn vriendin, die staat er zo half naast. Dus,
0: heel leuk.
1: Dat is ook leuk.
0: Ja, dat is toch super gaaf. Wat te gek zeg, Robbie Williams ontmoeten. Nou ja, wat ik al zei, echt hartstikke jaloers op je. Heb je verder dan ook nog een leuke vakantie gehad in Sevilla? Of was dit ook het hoogtepunt?
1: Warm.
0: Ja,
1: echt
0: niet normaal.
1: Onwijs warm. Het was dikke 40 graden daar. En laat eten en gelukkig hadden wij Google Maps, lang leven Google Maps, want je verdwaalt daar hoor.
0: Ja, maar dat is toch, oké, je bent bijna verdwaald, je zit op een pleintje en dan kom je Robbie Williams tegen. Echt waar, als je mij dit, Dickie, in de kroeg had verteld, had ik je niet geloofd.
1: Nee, hè? Maar dan had ik je het filmpje laten zien.
0: Oh
1: maar
0: ja,
1: ik heb
0: precies.
1: Hele leuke filmpjes natuurlijk.
0: Ja, precies. Nou, die kun je zeker even gaan checken bij jou. Dankjewel. Wanneer ga je naar een concert van Robbie Williams of vind je het eigenlijk helemaal niks aan?
1: Nee, ik vind het wel leuk, maar ik ben nog nooit naar een concert geweest.
0: Eigenlijk heb je er niks mee. Of denk je nou,
1: ja, ik vind het wel leuk, maar ja, ik ben echt Bon Jovi-fan. Dat vind ik helemaal geweldig. Dus als je nu mij een plezier wil doen, wil je een Bon Jovi-nummer voor me draaien?
0: Ja, maar ik dacht dus, ik ga gewoon Angels draaien, weet je wel?
1: Oh nee, dat is toch ook goed.
0: Ja, ja. Wat wil je nou, Dickie? Wil je nou Bon Jovi? Wil je nou Robbie Williams?
1: Doe maar, nee, voor afsluiten, doe dan maar Angels. Dat is goed. Ja, goed idee.
0: Ja, hè, best wel goed idee. Dank je wel, hè. Fijne dag, goede vakantie nog.
1: Nou, ik ben alweer aan het werk.
0: Ja, weet ik, maar het is zomervakantie.
1: Ja, precies.
0: Nou, doei.
1: Iedereen fijne vakantie. Doei.

0: Nou, Dickie, bedankt, hè. She won't forsake me. Ik zit hier in de motregen op de trekker in Olst. I'm loving angels instead. Ik luister naar je verhaal. Ik ben al 20 jaar helemaal gek van Robbie Williams. Ik heb honderden euro's aan concertkaartjes uitgegeven. En jij loopt hem gewoon gratis tegen het lijf in Sevilla. De jaloezie spat hier van de vooruit. Super vet dat jij dit hebt mogen meemaken. Groetjes van Chantal. Chantal, ik deel dit helemaal. George Harrison, hoor je zo?
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers aan tafel.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl.

0: www.cultuuragenda.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Het slachtoffer van het fietsongeluk gisteravond in Enschede is een man van 42. Hij werd geschept door een automobilist die later vluchtte. Hij is nog altijd spoorloos. Er is opnieuw brand uitgebroken in een leegstaand huis in Zwolle. Het is al de zesde brand in die buurt. Brandstichting wordt onderzocht. En ook brand in een huis in Raalte. De bewoner die werd door zijn buurman gewekt die de rook zag. De bewoner kon snel naar buiten vluchten.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel. We gaan nog even naar de weg. Weinig aan de hand, behalve als je van Zwolle naar Almelo moet of andersom. Daar is de weg dicht. De N35 tussen Heino en Hoonhorst heeft te maken met wegwerkzaamheden. En dat gaat nog duren tot 6 uur vanavond.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. José de Bruin.

0: graag eraan, Jeffrey. Ik krijg een berichtje uit Tebergen. Het is net na 11 hoogste tijd voor mijn tweede bakje koffie van vandaag. Maar mijn maandagochtend opstartproblemen zijn gelukkig bijna voorbij.
1: José de Bruin.
0: Mede dankzij jullie muziek. Nou, graag gedaan, Jeffrey. Daar zijn we voor. Hey, hallo, goedemorgen. 11:07. José hier op de plek van Paula, die dan weer zit op de plek van Bert. Ja, het is zomer in Overijssel. We zijn begonnen met onze zomerprogrammering. Betekent dat je mij hoort tot een uur of twee. Er zijn ook echte strijders. Ja, want er zijn veel mensen natuurlijk met vakantie, op vakantie, hebben vakantie, zijn vrij. Maar er zijn er ook altijd een paar van die kantoormensen die dan nog altijd gewoon elke dag, dag in dag uit, ook in de zomer naar kantoor gaan. Gerda uit Heino is zo iemand. Gerda, de hele samenleving op dit moment draait op jou. Lekker hard aan de radio en dan kan ik er tegenaan, zegt Gerda. Hey José, wij zitten hier op de zaak in Hengelo net in de kantine voor de pauze. Dat is op tijd, Tom en de jongens. De kop is eraf, de eerste klussen van de week zitten er ook weer op. Laat de lunchtrommels maar doorkomen. Lekker bezig daar ook. Groeten van Tom en de jongens. Tom en de jongens, de groeten terug. Maar het is zeg maar 11:08. Als je nog de hele dag moet, dan is het is pittig om nu al te gaan lunchen. Lief, ik krijg een berichtje van Willem. You make my day. Nou, dankjewel Willem. Jij ook die van mij. Want ik vind het leuk om wat van je te horen. 06-4567-1331. Het is natuurlijk vakantie. Het is zomer. We gaan zo meteen eens even kijken waar onze eigen Bart Kieft uithangt. Maar eerst naar Enrique Iglesias. En zijn bailamos.

0: The Rolling Stones en Honky Tonk Woman. Zomer in Overijssel. De zomer is echt begonnen. Het is de allereerste dag als je het officieel bekijkt van de zomervakantie. Regio Noord, alle scholen zijn dicht. Iedereen die gaat op vakantie, heeft vakantieplannen. Ja, of moet gewoon nog eventjes doorwerken. Dat doen wij ook. De hele zomer zijn we bij je, zodat je je niet alleen hoeft te voelen. Wie je nooit alleen laat voelen, dat is onze eigen Bart Kieft. Bart, jij bent in Deventer vandaag. Waar sta je?
1: Goedemorgen. Ja, ik begon vanochtend op de toren. De grote Vlebuïnes-toren, ja. 50 meter de lucht in. Daarna landde ik op de Brink eventjes verderop in de binnenstad om even bij te praten over Deventer op Stelt. Het afgelopen weekend groot succes. Hartstikke leuk evenement. Zomer in Overijssel. Hoe mooi wil je het hebben met dat soort evenementen? En inmiddels ben ik terechtgekomen in ja, wat je met recht het officieuze Goed Eagles Museum mag noemen. Ja. Wijk Voorstad Centrum, door de voordeur, vervolgens door de woonkamer, de keuken, kom ik achter de overkapping, Karel Roefink, in jouw eigen kleine zomermuseum, Goed Eagles Museum.
2: Ja, dat klopt. Dit is mijn vakantiegevoel. Hè. Hier zit ik heel graag. Ik mag heel graag lezen, vooral boeken over de Eagles. Ik heb net de nieuwste weer gehaald van Robert Bachter. Dat is ook een jongen die schrijft al de boeken. Ik heb ze alle 7 van hem nou. Ja, mijn vakantiegevoel is gewoon Deventer zelf blijf ik. Ik ga bijna helemaal niet weg.
1: Mis je dat niet? Want jij bent wel altijd met Eagles overal en nergens naartoe gegaan. Met Coët. Dat honkvaste in de zomer. Dat vind je fijn?
2: Ja, ik ga slapen niet s'avonds in mijn eigen bed. Ik ben maar 2 keer in mijn leven met vakantie geweest. 1 keer was ik 20 jaar, ben ik in Kochum geweest. Met mijn ouders mee. En ik ben een keer in Sardinië geweest, Italië, met vakantie. Dat is ook een grote teleurstelling. Nee, ik ben altijd blij dat ik dagje hier weg ben. Dan ben ik blij dat ik de Deventer toren weer zie. Ja. Dat is mijn vakantiegevoel.
1: Ja. Veel mensen in de Deventer volkswijken beleven de vakantie op die manier, hè?
2: Ja, ja, het is hier ons ken ons in deze volkswijk, hè. S'avonds in deze buurt zitten vaak de mensen s'avonds nog buiten met de buren aan mijn biertje drinken samen voor de deur. Dus dat was vroeger ook. Ik ben blij dat het nu nog steeds kan.
1: Ja, je hebt je eigen zwembad sinds vorige week.
2: Ja, daar hebben we veel moeite voor gedaan. We zijn bij de Welkoop geweest, bij de Action, bij Kawijs zijn we geweest. En die had dit en die had dat. Hebben we alles met elkaar, ja, we hebben overal opgehaald. Ja. Wordt het weer zo warm, dan gaan we lekker met z'n tweetje in het zwembad liggen.
1: Ja, was je er nog in?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik ben flink. Sinds dat ik gepensioneerd ben, ben ik wel een paar kilo erbij, denk ik. Maar, ach, dat komt wel. Als maak ik wel een bommetje, is alle water eruit.
1: Op tafel hier in jouw officieuze museum met aan de wand allemaal rood-geel gekleurde bordshirtjes. Een bordje uitsluitend toegang voor Goed Eagles supporters. Artikel 1918, wetboek van strafrecht. Ja, dat wetboek van strafrecht nummer kende ik nog niet.
2: Nee, maar die ken ik wel. En alle Eagles supporters die kennen dat ook. Oh. Dat betekent dat er geen Hollenaar meer mogen komen in deze tuin.
1: Geen supporters van PEC Zwolle. Ik vertaal het eventjes voor de luisteraar.
0: Heel goed.
1: Op tafel ligt een boek. Beter wordt het niet van Robert Bugter. Kijken welke pagina je inmiddels bent. Pagina 31.
2: Ja, dat klopt. Ik ben, maar ik heb net ook een stapel failliet, heb ik uit. Hè. Ik lees 1 keer tegelijk, dus ik lees alle boekjes.
1: Sigaretje erbij hier in de achtertuin, onder de overkapping, in jouw eigen museum. Jouw kinderen, ook echte Deventeraren, ook ja, opgegroeid in de Volkswijk, die gaan wel naar het buitenland.
2: Ja, ik ben blij dat ze dat kunnen betalen allemaal. Maar ze moeten tegenwoordig allemaal met z'n tweetjes werken om fatsoenlijk met vakantie te kunnen. Ik heb vroeger een groot gedeelte van mijn leven in de vleesindustrie gezeten. Dat heb ik alleen verdiend. Dus dan met vakantiegeld, dan ging de wasmachine kapot en dan ging de dik kapot een jaar later. Het was altijd kommer en kwel in principe. Maar toen was ik ook blij dat ik gewoon in Deventer bleef. Maar ik gun het de kinderen van harte.
1: Ja, de welvaart is in die zin gegroeid.
2: Ja, ik ben blij dat hun met hun kinderen wel met vakantie kunnen gaan. Dus
1: waar zitten ze nu?
2: Ze zitten nu nog in Deventer, maar ze gaan allemaal binnenkort weg deze maand. Ze gaan allemaal naar Spanje toe, alle drie. Alle drie verschillende plaatsen, geloof ik. Nee, 2 gaan naar dezelfde plaats en de ander gaat ergens anders heen.
3: España, por favor, 2 cervezas.
2: Ja, gooi maar in de pet.
1: 2 biertjes bestelde ik even bij je.
2: Oh, dat is goed. Die kun je ze ook krijgen, jongen. Bier.
1: Ja, ja, ja. Voetbalseizoen komt er ook weer aan. Trainingen zijn weer begonnen. Hoe beleef je dat? Wereldkampioenschap voetbal. Ook genieten?
2: Nou, ik ben heel eerlijk erin, Bart. Zeg ik tegen iedereen. Het Nederlands elftal, dat interesseert me al sinds de tijd van Gullit en Rijkaard. Interesseert me dat niet meer. Gullit en Wouthoen, dat was grandioos. Tegenwoordig kijk ik helemaal niet meer Nederlands elftal.
1: En Coët?
2: Ja, tuurlijk. 100%. Dat is mijn club en dat blijft mijn club. Dat zit in mijn hart, hè.
1: Nieuwe spelers. Breum net weg.
2: Ja, maar dat maakt niet uit. Spelers zijn voorbijgangers, hè. Wij zijn supporters, wij blijven allemaal. Wij, die Eagles in die tijd, zeg maar, allemaal. Nee, ik heb alle vertrouwen erin dat het weer goed komt dit jaar.
1: Nieuwe trainer?
2: Ja, heb ik ook vertrouwen in, man. Van het woonwagenkamp van hem. Gewoon een volksjongen, dus die hoort hier thuis. Ja,
1: mag hij een keer in het museum komen hier?
2: Hij is altijd welkom. Dat wensen we. Iedereen die Eagles een warm hart toedragen, is hier thuis welkom.
1: Zomer in Overijssel bij jou in het museum. Nou, ik geniet ervan. Ik zit heerlijk op mijn plekje. Jij rookt je sigaretje. Kopje thee erbij, kopje koffie. Ik ga zo weer verder. Kriskras Overijssel, zomer in Overijssel. 6 weken lang vandaag de aftrap. De Lebuïnestoren, de Brink en nu in de wijk Voorstadcentrum in het officieuze Go Eagles Museum bij Karel Roefing. Karel, het was me genoegen.
2: Ja, het was mij ook weer genoeg, want ik doe altijd met plezier doe dingen voor ons, dat weet je ook. Dat is de enige waar ik nog wat voor doe, dus verder hoeft bij mij niemand aan de deur te komen. Alleen jij mag hier komen met...
1: Hup, RTV-Oost!
0: En zo is het!
1: Hup, RTV-Oost!
0: Bart, dankjewel en tot strakjes!
1: Yo!
0: Mooi om te horen. Zo kan je zomer...

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers
3: aan tafel.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel.
8: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: eBoekhouder.nl.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Het is precies 11:30. Het laatste nieuws, dat krijg je van Wieke. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het kabinet trekt bijna een 500 miljoen euro uit om speciale huizen voor ouderen te bouwen. Ze hebben plannen voor een soort moderne verzorgingshuizen. Mensen hebben dan hun eigen appartement, maar ook een gemeenschappelijke ruimte waar iedereen terecht kan. Dit soort complexen zijn voor projectontwikkelaars niet zo aantrekkelijk, omdat ze er minder aan kunnen verdienen. En daarom trekt het kabinet 420 miljoen uit om tot 2030 meer van dit soort plekken te bouwen. Een automobilist die vannacht in Enschede een ernstig ongeluk heeft veroorzaakt, is weggelopen van de plek van het ongeluk. Vlak voor middernacht schepte de automobilist een fietser. Die werd meegesleurd, zo'n 50 meter. Het slachtoffer is een man uit Enschede, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met diegene gaat, is niet duidelijk. En wolven die problemen veroorzaken, mogen eerder worden afgeschoten. Het kabinet heeft een speciale maatregel uit de kast getrokken om dat mogelijk te maken. Het gaat om wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee hebben aangevallen. De staatssecretaris die erover gaat, vindt dat de situatie met wolven in ons land is verergerd. En daarom geeft die gemeenten en provincies nu meer mogelijkheden om wolven te kunnen afschieten. En Go Ahead Eagles heeft weer toegeslagen in Scandinavië. In Deventer versterken ze zich naast Thomas Galvez ook met Erik Flataker. De Noorse spits komt over uit Scandinavië dus, is 21. Tekent een contract voor 4 seizoenen in Deventer. Daar gaan we de komende tijd dus meer van horen. Meer sportnieuws en ook alle andere zaken uit Overijssel, die vind je op oost.nl of in onze eigen app.
18: Wieke, dankjewel. Gaan wij nog even naar het weer. Nou, het is bewolkt, af en toe een buitje.
16: Vanmiddag dan belooft het wat meer zonnig te worden. We gaan het straks horen van Grieta. Als Grieta het zegt, dan komt het meestal ook gewoon uit, hoor. Het wordt 23 graden in de kop tot 25 graden in Twente. En morgen, ja, dan verandert er echt heel weinig. Waar het druk is, is op de weg. Nog altijd even opletten als je over de N35 gaat. Almelo richting Zwolle. Tussen Heino en Hoonhorst wordt aan de weg gewerkt. Heeft te maken met een sinkhole. Hij vindt het echt spectaculair. Dat was op een viaductje. En er is een heel stuk weg gewoon, ja, verdwenen. Rijkswaterstaat sloot het daarom afgelopen weekend af. En ze zijn nu druk aan het werk om dat weer te repareren. Tot 6 uur vanavond moet je daar rekening mee houden. En het is flink omrijden, weet ik uit ervaring, als je over de N35 moet. Je staat in een file op de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Daar is de file 5 minuten lang over 5 kilometer. Sterkte als je erin staat. José de

Het is Andrew Gold en Lonely Boy op Radio Oost. Hey, hallo, goedemorgen. Het is bijna 12:20. José hier. Echt, dit is zo leuk. Ik denk dat je dit ook wel herkent. Zong jij vroeger? Dacht je vroeger, oh ja, leuk op school, dat je keihard aan het meebleren was? Heel vroeger dacht ik nog dat er een musicalactrice in mijn verscholen ging. Ja, die zit nog steeds verstopt, kan ik je vertellen. Ik speel namelijk de hoofdrol in onze groep 8 musical. En zoals je dan bent, denk je meteen dat je de nieuwe Pia Douwes bent. Dat was niet het geval. Nee, helaas, nee. Ik kan namelijk helemaal niet zo goed zingen. Deze vrouw kan heel erg goed zingen en begon dus ook ooit in zo'n groep 8 musical. Toen zong ze dit. En in het tellen. Nou goed, je weet meteen waarom ik het niet ben geworden. Maar zij zong dus Tomorrow uit de musical Annie. Maar ze was zo loeizenuwachtig dat ze dacht in groep 8, weet je wat ik doe? Ik ga met mijn rug naar het publiek staan. En dat hele liedje heeft ze staan huilen. Het is echt heel zielig. Ze heeft met haar rug naar het publiek gestaan. En dus al huilend Tomorrow gezongen. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En kijk ze tegenwoordig zelfs het publiek aan. Ze heeft een hele grote hit op dit moment. Olivia Dean en So Easy.

Het is Radio Oost waar je naar luistert op je maandagochtend. Maria McNee en Show Me Heaven op Radio Oost. Ik heb Rob de Nijs voor je klaarstaan. Lekker vind ik dat altijd. Gewoon op je maandag een klein plaatje van Rob de Nijs tussendoor. Dag zuster Ursula's voor je onderweg. Eerst naar John Farnham. Het is Age of Reason op Radio Oost.

meezingen met Rob de Nijs. Ja, de man die met de dagzuster Ursula droomt over die grote reis naar Amerika om de boel even te ontvluchten. Ja, te ontvluchten, dat hoeft hij het echt niet te doen, want hij breekt momenteel alle records lekker dicht bij huis in Engeland. Harry Styles, ja, die mag een gloednieuw Guinness World Record ding aan de muur hangen. Hij speelde afgelopen weekend namelijk zijn 12e show in één reeks met ze echt allemaal uitverkochte concerten. Het is zo vet. Op het podium bedankt hij even nou, de hele crew. Maar ook One Direction, want zonder hen had hij daar nooit gestaan. Het is Harry Styles op Radio Oost.

0: Post Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Het slachtoffer van een fietsongeluk gisteravond in Enschede is een man van 42. Hij werd geschept door een automobilist die is gevlucht. Naar diegene wordt nog steeds gezocht. En Go Ahead Eagles heeft opnieuw toegeslagen in Scandinavië. De club in Deventer versterkt zich naast Thomas Galvez uit Finland nu ook met een spits uit Noorwegen. Je leest daar meer over in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. Komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Ewald, dank je wel. We gaan naar de weg. De N35 is nog steeds dicht tussen Heinel en Hoornhorst. Je moet er flink omrijden. Ze zijn er bezig met de weg in beide richtingen. Het is ook lang wachten op de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. De vertraging daar is maar aan het oplopen. Oplopen was het eerst nog een kleine 5 minuten. Ondertussen sta je over 8 kilometer bijna een half uur stil. Sterkte als je erin staat.
4: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
5: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
6: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Radio Oost. José de Bruin.

0: News and stuck with you. Ja, jij zit ook nog wel even vast aan mijn bankbank.
1: José de Bruin.
0: Niet alleen omdat ik er tot 2 uur voor je ben in de zomer. Het is fijn om de zomer te vieren met jou. Maar ook omdat ik nou nog lang niet kan stoppen met werken. En dat wil ik ook helemaal niet hoor. Want dit is echt mijn allergrootste liefde. Radio maken voor jou. Ja, maar ja, als je dan toch een keer wil stoppen met werken. Dan moet je, wacht even, ik scroll even naar beneden. Je moet dan maagd, steenbok, schorpioen, weegschaal of een kreeft zijn. Ja, eigenlijk alle sterrenbeelden behalve die van mij staan ertussen. Ik lees een raar artikel, joh. Ik lees dat deze sterrenbeelden de meeste kans hebben om zichzelf ooit miljardair te noemen. Dus als jij een maagd kent of een maagd bent, ja, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je binnenkort je hypotheek kan aflossen. Toch lekker? Steenbok, Jeff Bezos is bijvoorbeeld een steenbok. Hij heeft een geschat vermogen van 252,6 miljard, hè? Hij probeert al jaren de rijkste persoon ter wereld te worden. En hij is dus een steenbok. Bill Gates is een schorpioen. Kim Kardashian is een weegschaal. Ja, en een kreeft, dat is Elon Musk. En dat is op dit moment de rijkste man ter wereld. Ik vind het echt, ik word bijna bang van wat een vermogen deze man heeft. Deze man die heeft 997... Nee, dit zeg ik dan verkeerd. 997,1 miljard heeft hij. Ja, dan weet je toch van gekkigheid helemaal niet meer wat je ermee moet. Laat mij maar gewoon lekker de kost verdienen met de leuke plaatjes voor jou draaien. Wat een droombaan is dat. Zometeen spelletje spelen waar jij een prijzenpakket mee kan winnen. Na Tina Turner.

0: Martin Garrix doet het samen met Ed Sheeran. Ja, Martin Garrix, onze eigen Martijn, hè? Martijn Gerritsen. Die doet het wel vaker met bekende mensen. Ik zag dat hij een plaat heeft uitgebracht met Madonna.
1: Zomer in Overijssel.
0: Toch ook wat dat je de Queen of Pop nog op je plaat krijgt. Lijkt mij voor Martijn in elk geval echt wel een, echt wel een happening. Hey, het is zomer in Overijssel en dat vieren we met jou. En ik dacht, laten we daar gewoon een leuk spelletje omheen bedenken. Dat je denkt, ah ja, nou, dat is zomer. Ja, je herkent dit misschien al wel. Ik vind dit dus echt, ja, dit geluid. Mijn kinderen worden dus helemaal gestoord als ze dit door de straat heen horen komen. Ik ook een beetje eigenlijk. Het is zo'n ongelooflijk valsig bliepje van de ijskoman. Als er dan de ijskar zeg maar langs ons rijdt, dan gaat natuurlijk die ijskomeneer die gaat dan heel hard dit spelen en zo. Om al die kinderen uit hun huizen te lokken. Nou, in mijn geval, dan heb je er 4 en dan lukt het ook gewoon. Dan sta ik daar weer mijn halve salaris uit te geven aan een ijskootje. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar hoort ook bij de zomer, toch? En toen dacht ik, wat nou als een ijskowagen hele bekende liedjes zou spelen? Ja, dat klinkt natuurlijk verschrikkelijk, maar het is wel een leuk spelletje. Ik laat jou horen. Ik laat jou iets horen en jij moet raden welke bekende hit dat is. Nou, spits je oren.

volgens mij is het best ingewikkeld. Welke plaat en welke artiest ben ik naar op zoek? Je mag me achterlaten op 06-4567-1331. Wie weet bel ik jou dan terug en maak ik je gelukkig met een RTV Oost prijspakket. Nu Prince op Radio Oost. I never meant to call.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het is precies 12:30. Het laatste nieuws krijg je van Wieke. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Dierenorganisaties dreigen naar de rechter te stappen als provincies vergunningen klaarleggen om wolven af te schieten. Dat mag straks sneller als een wolf bijvoorbeeld een mens aanvalt. De staatssecretaris heeft namelijk de regels daarvoor versoepeld. Volgens hem is dat hard nodig, omdat juist in de zomerperiode vaker incidenten zijn met wolven die kleintjes hebben. Organisaties zoals de Faunabescherming zijn fel tegen. Ze vinden dat er eerst naar andere oplossingen moet worden gekeken. En als provincies toch een vergunning afgeven, stappen ze dus naar de rechter. Nederlandse vakantiegangers in Zuid-Frankrijk moeten goed opletten vanwege de bosbranden daar. Dat zeggen grote reisorganisaties. Met man en macht proberen brandweermensen het vuur te bestrijden. In heel Frankrijk zijn inmiddels 3000 brandweerlieden opgeroepen. Deze organisatie zegt bij radiozender BNR dat Nederlanders echt een beetje uit moeten kijken.
14: Zorg ervoor dat je goed luistert naar datgene wat de lokale autoriteiten zeggen over wat je moet doen. Als je wordt geadviseerd en helemaal als je wordt verplicht om weg te gaan waar je zit, ga dan ook weg en volg nogmaals de aanwijzingen op om op een veilige manier daar weg te gaan. Want dat is het allerbelangrijkste. Ik heb nog niet het signaal gekregen dat er heel veel Nederlandse reizigers op dit moment daar al zitten. Maar ja, de vakantie is wel begonnen. Ja. Dit weekend. Dus er zullen ook veel mensen de plannen hebben om die kant op te gaan. Maar voor de mensen die er nu zitten, luister naar de lokale autoriteiten en breng jezelf niet in gevaar.
15: Ja, dat lijkt me logisch dat je jezelf niet in gevaar moet brengen.
13: Ja, ongelooflijk heftig moet dat zijn als je daar met je tentje gekampeerd staat. Dus in Zuid-Frankrijk. En sinds afgelopen weekend inderdaad ook vakantie in onze provincie. Dus een hoop mensen zullen de komende tijd ook die kant op gaan trekken. Een man is afgelopen weekend gestopt bij de controle op de Duitse grens. De man kwam vanuit Nederland gereden en had hier al bijna meerdere ongelukken veroorzaakt.
15: Bij de controlepost op de grens werd een man gecontroleerd door agenten bij een rustplaats langs de A30 bij Bad Bentheim. En bij die controle merkten agenten dat de bestuurder een beetje onduidelijk sprak en een sterke alcoholgeur had. De man had flink gedronken, lagen ook blikjes drank op de passagiersstoel. Die man mocht uiteindelijk niet meer verder rijden. En een praatje maakt je dag is een nieuwe campagne van Sieren. Ze willen mensen aansporen om met een vreemde eens een keer een babbeltje te maken. En RTV Oost doet vanaf vandaag ook mee met die campagne. De directeur van Sieren die vertelt waarom het belangrijk is om een beetje om je heen te kijken.
16: Het werkt twee kanten op. Degene die het praatje begint wordt er blij van. En de mensen met wie je praat worden er blij van. Een praatje kan ook heel goed werken tegen eenzaamheid. Maar wij hebben deze campagne zijn we natuurlijk uiteindelijk ook begonnen omdat we ook zien dat de maatschappij harder geworden is. En dat we veel meer op ons eigen eilandje allemaal leven.
17: Ja. Hoe vaak doe jij dat nog? Een praatje maken met iemand?
15: Ik denk wekelijks.
17: Ja, he. Ik ja. ook. Ja.
15: Nou, even bij de bushalte of even in de rij voor de supermarkt.
17: Ja.
15: Ja, niet die oordopjes in en niet zo van je afkijken. Maar gewoon eens een keer vragen wat iemand aan het doen is of hoe het gaat.
17: Precies dat, ja.
15: Zo simpel.
17: Gaat u lekker eten vanavond?
15: Toch.
17: Nou, en voor je het weet heb je het hele levensverhaal van iemand gehoord. Ja, ik vind dat dus ook, maar misschien komt dat ook door ons werk. Ja. Wij zijn hele nieuwsgierige types.
15: Ja. Ja, ja, ja, dat zou wel kunnen. Al heb ik ook een vriend getroffen in het leven die echt niet weg te slaan is uit dit soort gesprekken.
17: Oh.
15: Dan denk ik, lieverd, zullen we weer door?
17: Ja.
15: En deze jongen die is gewoon een nieuwe vriendschap begonnen.
17: Oh, wat fijn. Nee, mijn vriend die zegt gewoon, die wil hier niks van weten. Die heeft dus oogklep op en die zegt, ja, een praatje maken, praatje maken. Wat heb ik daar nou aan, een praatje maken? Moeten zaken gedaan worden.
15: Gas geven.
17: Ja, ja, het is echt verschrikkelijk. Ik denk wel dat deze campagne meer nodig is in het westen van het land dan bij ons.
15: Dat denk ik ook. En toch is het wonderlijk dat dat ook hier dus op sommige plekken toch weer even wordt aangekaart. Maar hier is het inderdaad wat laagdrempeliger en wat gewoner om elkaar even gedag te zeggen.
17: En gelukkig maar.
15: Laten we wel wezen.
17: Heerlijk. Ik ga zo weer even een praatje met jou maken, Wieke. Maar eerst even naar ons, weer praatje. Ja, leuk hè, Izzy. En dat vind ik altijd enig, want Grita, hallo.
18: Goedemiddag.
17: Hallo. Wat ga je eten vanavond?
18: Iets met zo'n tortilla-wrap-achtig ding. Daar wilde ik van alles eens een keertje instoppen. Gegrilde wortels en dergelijke. Dus ik ben nog even aan het kijken wat ik er allemaal in ga
17: Het klinkt
18: duwen.
17: Een beetje droog, een wrap met een gegrilde wortel.
18: Ja, er moet nog wat bij, dat klopt. Ja, maar daar vindt nog breintechnische actie bij mij binnen.
17: Crème fraîche.
18: Ja, maar dat vind ik altijd zo'n... Toestand.
17: Toestand?
18: Crème fraîche.
17: Hoezo is crème fraîche nou een toestand?
18: Weet niet. Ik vind dat een toestandding als ik crème fraîche koop. Ja, ik weet niet.
17: Je vindt het een toestandding?
18: Ja, dat vind ik een toestandding. Net zoals in restaurants dat je een soep altijd lekkerder smaakt dan thuis. Omdat ze er zoveel room en zo in doen.
17: Oh, zo'n toestandje. Je wilt gewoon simpel.
18: Ja, eigenlijk ben ik wel redelijk van de simpel. Ja. Oh. En ik ben ook van de praatjes.
17: Nou,
18: heerlijk. Waar jullie het over hadden.
17: Ja, ja, en ook zeker. Van de weerpraatjes. Is het dan ook zo, Grita, dat als jij in een supermarkt staat, dat het altijd gaat over het weer?
18: Ze weten meestal niet dat ik het ben, omdat ik op de radio zit. Hoe mooi is dat?
17: Mm-hmm.
18: Maar het gaat wel vaak over het weer en dat vind ik heel grappig. Ja,
17: hoor je dan? Want het lijkt me ook soms heel gênant dat mensen echt totaal niet weten waar ze
18: het over
17: hebben.
18: Nee, maar mensen zeggen dan als je dan iets koopt, van ja, het bereid je voor, want er komt weer hitte aan. Oké, zeg ik dan. Ja, okay. Ja, meestal zeggen we, oké, warmer.
17: Dankjewel.
18: Maar meestal meng ik me er niet in of mensen moeten specifieke vragen hebben. Maar dan vaak kondigen ze mij wat aan, wat er gaat gebeuren.
17: Heerlijk.
18: Vanmiddag buien, denk ik, oké.
17: Had ik nog niet gezien, maar toch, dankjewel.
18: Leuk, hè?
17: Ja, heel erg leuk.
18: Ja, heel grappig.
17: Die buien, die daarover gesproken, die trekken wel hopelijk een beetje weg, toch? We hebben een natte ochtend gehad.
18: Ja, er is hernen wat lichte regen gevallen. Het is een klein frontje geweest dat passeerde ons vanochtend met vooral veel wolkenvelden. Noordzeebewolking is inmiddels wel behoorlijk aan het opbreken. Het oosten van Twente ziet nog tegen een egaal wolkendek aan. En elders is het kleine stapelwolken, wat sluierbewolking. Die stapelwolken gaan wat groeien, maar het blijft denk ik een vriendelijke mix van wolkenvelden en flinke perioden met zon.
17: Mm-hmm.
18: En wel een straffe wind, die valt op. Een westenwind die is vol windkracht 4, af en toe windkracht 5, hij is vlagerig. Is ook wel weer lekker, want dat maakt de temperatuur ook gewoon goed aangenaam. Nu op veel plekken al 23 graden. Nou, 23 graden is een beetje de max voor het noordwesten van de provincie. En 25 graden meer in de regio's nabij Gelderland. Dus fraaie temperaturen vandaag.
17: Ja, best
18: en zo
17: wel
18: goed als
17: lekker.
18: Droog.
17: Nou, dat is fijn dat we het zo goed als droog houden. Want eigenlijk verandert er, las ik, niet zo heel veel morgen.
18: Voor vandaag en morgen zijn eigenlijk dezelfde dagen. Je ziet dat vanavond denk ik best wel fraai weer is. Halverwege de avond valt de wind weg. Dat is ook wel lekker. Mm-hmm. En dan vannacht dan drijft er gewoon weer nieuwe Noordzeebewolking binnen. Want de Noordzee ligt behoorlijk vol met dat grijze goedje. Dat betekent morgenochtend denk ik dat we ook dan bewolkt beginnen. En in de loop van de ochtend breken er gaten in. Breekt de zon er weer door. Nou, een beetje het weer van vandaag. Woensdag wordt het dan rustiger. Eerst bewolkt. Kan echt wel grijs starten de woensdag. Daarna wordt het denk ik woensdagmiddag vrij zonnig. Ja, vervolgens houden we dat vrij zonnige beeld vast. En dan gaan we weer opklimmen, hè, met die temperatuur.
15: Heerlijk. Hummus krijg ik binnen.
18: Hummus. Hummus. Oké, okay. Ja. Hummus.
15: Top combinatie met gegrilde groenten. Dankjewel.
18: Kijk,
15: Anita.
18: Dank u.
15: Ja, vooral met paprika, courgette en aubergine, zegt ze. Als je dat dan zeg maar even combineert met je wortel, dan is het heerlijk. Henk zegt hoetenkeze.
18: Oh, hoet. Nou, vind ik eigenlijk ook wel een goed idee.
15: Dat vind ik zo vies. Dat smaakt echt heel nergens aan.
18: Ja, maar dat vind ik lekker. Dingen die naar niks smaken. Sorry. Ik ook van mozzarella. Dat smaakt volgens mij ook naar
15: dat
18: niks.
15: Dat vind ik dan wel weer lekker.
18: Oh,
15: ja.
18: Dat is raar.
15: En anders, ja, dat is best vreemd. Anders even een beetje geplakte avocado erdoor.
18: Oeh, lekker.
15: Kan je ermee vooruit?
18: Ik kan er mee vooruit. Dankjewel.
15: Gelukkig.
18: Hè?
15: Ja, dag Gita.
18: Goedjes, doei.

0: heel leuk om wat van je te horen. 06-4567-1-331. Hey José, de bammetjes zijn op. De lunchpauze zit er net weer op. En we mogen hier in de werkplaats in Almelo weer aan de bak. De radio staat de hele middag lekker aan, hoor. Dat houdt het tempo er tenminste in. Groetjes van Marcel. Goedemiddag Radio Oost. Ik rijd het Overijssel weer binnen na een weekendje weg. Wat heerlijk om jullie vertrouwde stemmen weer op de autoradio te horen.
1: Zomer in Overijssel.
0: Nou, gelukkig, het voelt als thuiskomen, zegt Sandra. Thuis, dat ben je bij RTV Oost. Leuk dat je erbij bent en die app staat dus wagenwijd voor je open. 06-4567-1-331. We speelden net een spelletje. Weet nog helemaal, ik heb de naam van het spelletje is nog een beetje, weet ik nog niet. Nee, moet hier nog even een goede naam voor bedenken. We spelen het in de zomer. En als je de zomer zegt, dan zeg je wat mij betreft de ijskoolwagen. Misschien herken je dit nog wel van vroeger of heb je nu kinderen. En nou ja, bij dit geluid, het zijn net een soort hondjes, dan rennen ze naar buiten. In mijn geval, mama, mogen we een ijsje? Nou, ik kan heel slecht nee zeggen. Dus ze mogen bij mij altijd een ijsje als de ijskoolwagen voorbij komt. Maar toen dacht ik, toen ik het geluid hoorde van zo'n ijskoolwagen, dat zou toch te gek zijn als daar een grote hit uitkomt. En hoe zou dat dan klinken? Nou, bijvoorbeeld zo. Maar om welke hit gaat dit dan? Het blijkt heel moeilijk te zijn. Ik heb van je nodig een titel en een artiest. ...06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. We spelen voor een RTV Oost prijspakket.

Eric Carmen en Hungry Eyes. Ik heb weer eens iets gedaan en het blijkt heel ingewikkeld te zijn. Ja, ik dacht het is makkelijk. Echt met twee vingers in je neus. Jij weet meteen te raden over welke grote hit dit gaat. Toch niet helemaal. Ik heb een ijskowagen gevraagd van hey hallo, speel eens even een leuk deuntje. Een hele grote hit.

0: Zomer in Overijssel.
1: Blijkt dus super ingewikkeld. Ik dacht, ik vraag dat even aan de lokale ijsko-boer. Maar helaas, ingewikkeld antwoord. Zo krijg ik bijvoorbeeld binnen is het Baila de Gasolina. Je weet wel, van Even Serieus. Nee, dat is niet goed, Ronald. Sorry. Ik krijg echt heel veel foute antwoorden. Bert-Jan die stuurt gewoon, ik weet het niet. Nee, nou ja, ik weet het wel. En gelukkig weet... Oh, daar ben ik hem kwijt. Waar ben je nou? Waar ben je? Ja, daar. Herman Oosterholt, die weet het gelukkig ook. Die zijn namelijk HOC. Dat is toch gewoon...

0: The Temptations en Papa Was a Rolling Stone. Herman, gefeliciteerd. Ik mag jou een prijzenpakket geven. En ik vind het eigenlijk wel leuk om die plaat even helemaal te draaien. Papa Was a Rolling Stone van The Temptations. Zullen we dat meteen maar even doen? Zometeen na de klok van 1 uur. Dan hoor je Papa Was a Rolling Stone in zijn geheel. Heerlijke plaat trouwens. En we checken even waar onze eigen Bart Kieft uit hangt. Hij is onze verslaggever vandaag op pad. Ergens in Deventer.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Beamer Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
10: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
13: Het nieuws in Overijssel. Dierenorganisaties dreigen naar de rechter te stappen als provincies vergunningen klaarleggen om wolven af te schieten. Dat mag deze zomer sneller als een wolf een mens aanvalt. En een praatje maakt je dag is een nieuwe campagne van Sieren. Ze hopen dat mensen vaker met een vreemde een praatje aanknopen. En RTV Oost doet mee met die campagne. Je vindt daar meer over op oost.nl of in onze eigen app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal.

0: kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer, vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt, er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. We gaan nog even naar de weg. Het is druk op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Ja, bij de grenscontrole sta je nu bijna 10 minuten vast. Heel even wachten, daar kan je de grens oversteken. En de N35 is dicht, hè, tussen Heino en Hoornhorst. Ze zijn er bezig met de weg. Ja, ze hopen daar vanavond om 6 uur weer mee klaar te zijn.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
6: Radio Oost. José de Bruin.

0: Het juiste antwoord op onze ijsko-car-quiz. Ja, ik twijfel nog steeds heel erg over de naam.
1: José de Bruin.
0: The Temptations en Papa Was a Rolling Stone. Goeie plaat. Lekker als hij een keer uit zo'n ijskookkarretje klinkt. In plaats van die andere, nou ja, toch al vrij hoofdpijnachtige muziek. Als je het mij vraagt. Hey, hallo, José hier. Gezellig dat je erbij bent. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Zometeen kijken we waar onze eigen Bart Kieft uithangt. Ergens in Deventer, weet ik. Maar daar houdt ook alles mee op. Ja, hij is gewoon een soort aan het buitenspelen. Is toch superleuk? Wij gaan zo meteen eens even kijken wat hij nou precies aan het uitspoken is daar. Maar eerst even naar die app toe. Hey José, het is net 1 uur geweest. En die beruchte afterlunchdip hier op kantoor in Deventer heeft genadeloos toegeslagen. Mijn ogen vallen zo wat dicht. De koffie helpt ook niet meer. En mijn collega ligt inmiddels zowat met zijn hoofd op het toetsenbord. Heb je alsjeblieft een knetterharde, energieke plaat om ons weer wakker te schudden voordat de baas het doorheeft? Help! Groeten van Tim. Tim, hopelijk helpt dit. Help!

0: Abba en SOS op Radio Oost. Oh, ik start helemaal een winbedje in. Is ook leuk, Bart. Ik ga helemaal een soort van alsof je een enorme prijs hebt gewonnen. Hoor je dat?
1: Oh, nou ja, hoor je dit dan?
0: Wacht even. Op welke enorme strand sta jij nu dan?
1: Dit is het geluid van het elektrische pontje. De stad Deventer. Daar was het afgelopen weekend ongelooflijk druk op dit pontje. Stampen, stampen en nog eens stampen. En nu zitten er wel geteld 1, 2, 3, 4, 5 mensen aan boord. En de schippers, goedemiddag mannen.
2: Goedemiddag allen.
1: Alles overleefd?
2: Ja, we zijn weer rustig aan het bijkomen van een leuk, gezellig, druk weekend. Ja,
1: leuk, gezellig, druk weekend, maar het is altijd stampvol op pontje. Alles goed gegaan?
2: Alles is goed gegaan. We hadden in de voorbereiding voldoende tijd gestoken. Alles lekker voorbereid met z'n allen. Dus in het weekend zelf, het liep perfect eigenlijk.
1: Ja, want je hebt altijd van die klanten, die willen dan heel snel over en die slaan dan even de rij over.
2: Nou, dat valt op zich mee met zo'n evenement als dit. Iedereen die is leuk en gezellig met z'n allen uit. En als mensen even moeten wachten, is vaak niet zo erg, want de volgende boot komt er zo weer aan.
1: We hebben prachtige witte t-shirts aan, pontje Deventer. Overdrijven is ons vak.
3: Jazeker.
1: Daar zijn we op dit moment mee bezig. Midden op de IJssel staat een flink windje.
3: Het staat wel flink wind, maar we kunnen ermee omgaan.
1: Ja, je moest zojuist eventjes, in spreekwoordelijke zin, alle zeilen bijzetten om af te meren aan de andere kant.
3: Ja, dat klopt. Maar dat komt altijd wel goed. Ja.
1: Wie ben jij?
3: Ik ben Jurgen, de zoon van Danielle, die het bedrijf heeft. En ik wil het uiteindelijk later wel gaan overnemen.
1: Ja, je bent hartstikke druk hier mee op dit moment. Is het nou lastig om het goed te manoeuvreren?
3: Nee, het op zich... Het is natuurlijk wel een kunst om het te doen. Maar dat wil altijd wel lukken.
1: Je bent op dit moment naar links aan het varen. Je krijgt steun van de meneer met de pet. Die houdt jou goed in de gaten.
2: Ja, Koen is de naam. Ik ben schipper van een collega van Jason. En we doen het een beetje samen. Af en toe een beetje koffie drinken hier. Nou, samen een keertje heen en weer.
1: De omstandigheden zijn wisselend, hè? Mensen onderschatten wel eens het vak schippen op een pontje.
2: Ja, dat klopt. Het is sommige dagen heel makkelijk als er weinig wind staat. Maar dan wordt het in één keer wel weer uitdagend als die ene windvlaag ineens van links komt die je niet verwacht. Meer mensen, minder mensen. Iedere dag hier is anders.
1: De mist?
2: Soms is ook nog eens een keer mist, ja. Dan zie je geen hand voor ogen, letterlijk.
1: Het is nu zomer. Zomer in Overijssel. Omstandigheden zijn goed. Het zicht is goed. De wind, ja, een beetje stevig. Maar daar redden jullie wel mee. Hoe zit het met jullie eigen vakantie? Zomer in Overijssel. Is het voor ons op dit moment? Ga jij nog weg?
3: Nee, ik blijf hier bij het bedrijf om een handje te helpen.
1: Ja, je kunt niet weg, want je bent belangrijk.
3: Ja, voor afrekenen, maar natuurlijk hebben we ook onze collega's die wel helpen.
1: De buurman schipper?
2: Ja, dit werk is eigenlijk een soort van vakantiewerk eigenlijk over ons. Maar ergens augustus gaan we nog wel een beetje weg.
1: Plan je dat dan na de evenementen? Straks komt de grote boekenmarkt er nog weer aan.
2: Ja, dat plannen we wel een beetje rond de evenementen. Maar in principe hebben we personeel genoeg hiervoor allemaal.
1: Wat horen we voor geluid?
3: De boekschroef. Dat is nu al handig met de wind.
1: Die heb je nu ook gewoon onder controle?
3: Ja, die heb ik ook onder controle.
1: Kijk eens aan. Er worden wat knoppen gedraaid hier. Gaat een hek open. De mensen verlaten de boot, het schip, de pontje. Fijne dag.
4: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, dankjewel. Vergeet de hond niet. Je valt bijna tussen wal en schip. Oké, en de volgende lading mensen komt er alweer aan. Dag, waar komt u vandaan?
5: Hallo. Dijkerhoek.
1: Of vlakbij.
5: Ja, toch?
1: Ja, nou, kijk aan. Dagje Deventer.
5: Ja, naar een filmtheater.
1: Okay, nou, veel plezier. Dag meneer, waar komt u vandaan?
6: I'm from Denmark.
1: Wat zegt u?
6: I'm from Denmark. What do you say?
1: From Denmark. Oh, nice to meet you. Welcome in Deventer. Ze komen overal vandaan, niet meer mensen.
2: Internationaal publiek hier zo.
1: Ja, wat is nou de meest vreemde internationale gast geweest die je ooit hier aan boord hebt gehad?
2: Ja, er zijn geen vreemde mensen eigenlijk. Maar voornamelijk de toeristen die we hebben, dat zijn Duitsers, Canadezen ook vaak.
1: Beroemdheden?
2: Beroemdheden, jazeker.
1: Nou, vertel.
2: Ik kan van alles verzinnen.
1: De
2: burgemeester.
1: Sean Connery.
2: De burgemeester van Deventer.
1: Ja, de burgemeester van Deventer. Verslaggever van RTV Oost.
2: Ja, dat zijn vaak ook bijzondere mensen.
1: Nee, maar dat je echt verrast was.
2: Nee, niet echt. Nee. Er komt hier van alles nog wat langs. Maar nee.
1: Iedereen is voor jullie zelf.
2: Precies.
1: Iedereen moet betalen.
7: Retour of enkel? 1,99 alsjeblieft.
1: En alles wordt tegenwoordig bijna met de telefoon betaald.
2: Ja, wel veel inderdaad, ja.
1: Oké, mannen, dank voor de toelichting. Behoud de vaart nog. Ik vaar nog eventjes mee naar de overkant.
2: Ja, dat is goed. Maar wel even afrekenen.
1: Kijk, ze zijn zo stipt, hè, deze
0: heel
1: mannen.
0: Goed, heel goed.
1: Ja, met een ouderwetse kniptang nog.
3: Ja, die gebruiken we ook nog om de kaartjes te knippen.
1: Okay, pas op je vingers, hè.
3: Dat komt goed.
1: Ik kopje erbij. Mannen, dank jullie wel en behouden vaart.
2: Jojo, mooie zomer.
3: Jojo.
0: Heel leuk. Ik, nou ja, doe maar een tikkie anders, Bart.
1: Ja, is goed.
0: Doei.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Het is bijna 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Wieke. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Oud-gedeputeerde Eddy van Heijem uit Overijssel juicht het kabinetsverbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector toe. Hij legde zelf als minister de basis voor die maatregel en die wordt nu doorgezet door zijn opvolger. Hij denkt dat de huidige minister een sterke zaak heeft en dat de maatregel een positief effect zal hebben.
4: Nou, ik denk dat de minister een goede casus heeft. Het is in die zin in Nederland niet eerder gebeurd. In Duitsland wel. Hè. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Duitsland. Daar is wel gebleken dat het voor een deel echt werkt. En dat het gewoon werkt als een werkgever weer zelf verantwoordelijk wordt voor die arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Ja, dat hij er toch ook weer beter op gaat letten. Omdat hij weet dat hij zelf die boete krijgt dat de boel niet op orde is.
3: Ja, er zijn al heel lang misstanden in de vleesindustrie. Arbeidsmigranten hebben vaak last van slechte arbeidsomstandigheden. En als ze hun baan kwijtraken, raken ze vaak ook direct hun huis kwijt. Het kabinet komt dus met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. Over 2 jaar gaat dat verbod in. In en rond Enschede wordt hard gezocht naar een gevluchte automobilist die vannacht een zwaar ongeluk heeft veroorzaakt. Diegene is dus weggelopen van de plek van het ongeval. Vlak voor middernacht schepte de automobilist een fietser. Die werd 50 meter meegesleurd. Het gaat om een man van 42 uit Enschede. Diegene is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zeggen dat na het ongeluk de automobilist snel wat spullen uit de auto pakte en daarna is weggelopen. En voorlopig lijkt het er dus op dat die automobilist nog niet is gevonden. En afgelopen weekend stond de boel letterlijk en figuurlijk op stelten in Deventer. De organisatie van dat grote festival kijkt terug op een geslaagde editie. Afgelopen weekend stond de hele binnenstad in het teken van straattheater en kunst. En er kwamen tienduizenden mensen op af, zegt de organisatie.
5: Ik heb gisteravond nog een tijdje zitten doorrekenen. Toen zaten we over de 90.000. Nou, dan moeten we nog even doorlopen, omdat we nu de act soms wat anders hadden vormgegeven. Dus het tellen ook wat lastiger is.
6: Hoe verhoudt zich dat tot andere jaar?
5: Ja, het varieert altijd een beetje tussen de 90 en de 110. Ligt er een beetje aan het weer bijvoorbeeld. Nou, gisteren was het dan wat regenachtiger weer, zie je soms toch weer wat minder. Dus daar varieert het eigenlijk altijd een beetje tussen.
3: Ja, het was een prachtig weekend. Goed weer gehad. Al zag ik wel gisteren, toen ik zo de stad even doorfietste, dat ook een paar van die acts letterlijk in het water vielen. Dat is dan zo treurig.
7: Dat is heel sneu. Het ziet er altijd zo mooi en feestelijk en zomers uit.
3: Ja, dat is het ook echt. Van die gonzende terrassen. Iedereen lekker lange, lome zomeravonden om een beetje theater mee te krijgen. Maar gisteren eindigde dus in de regen. Mm. Hoe dan ook, een prachtig Deventer op stelten weekend. En daar kun je op terugblikken via oost.nl of in onze eigen app.
7: Wieke, dank je wel. Ja, en over regenachtig gesproken. Heel af en toe valt er vanmiddag nog een buitje. Maar steeds vaker zien we de zon tevoorschijn komen. Het blijft wel hard waaien. Alleen vanavond gaat hij liggen. Het is een windkracht 4. Dat is echt wel pittig. Het is maximaal 23 graden in de kop. Terwijl Twente 24 of 25 graden haalt. En morgen, dan verandert er eigenlijk niks.

Genesis en Jesus, He Knows Me op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag. Gezellig dat je erbij bent. Het is 2:20. Ja, als artiest hoop je toch dat je echt een hit hebt gemaakt die echt iedereen fantastisch vindt en waarbij je op nummer 1 komt en dat eigenlijk de hele toekomst naar je lacht. In de zomer van 1994 kon je de radio echt niet aanzetten en dan hoorde je weer... deze plaat, hè, die was echt niet van de eerste plaats van de hitlijsten te slaan. Maar na 15 weken waren mensen er eigenlijk een beetje klaar mee. Mensen werden echt helemaal knettertje gek van het nummer. Radiostations die begonnen die plaat zelfs te boycotten, omdat luisteraars dreigden de radio uit het raam te gooien als ze hem nog één keertje zouden horen. De bandleden van Wet, Wet, Wet die merkten dat de irritatie rondom hun band en rondom de muziek nogal begon te groeien. En ze dachten, als dit nog zo langer doorgaat, dan maken we onze hele reputatie kapot. En toen hebben ze echt een bizar ding gedaan, ook wel echt legendarisch. Ze hebben gezegd tegen hun uitgeverij, weet je wat, haal alle fysieke plaatjes maar uit de winkel. Stop de persen, het is klaar, we brengen niks meer uit. Iedereen wordt helemaal knetter gescoord. Dus met een klein beetje risico dat je de radio nu gaat weggooien, mag ik hem nu wel weer gewoon draaien. Ja, want die royalties die bleven toch wel erg welkom. Het is wet, wet, wet.

0: Jimmy Cliff in de zomer in Overijssel met zijn Reggae Night.
1: 5 voor 6 op Radio Oost.
0: We moeten het even hebben over de 5 voor 6. We gaan vandaag een praatje maken. Tenminste, dat gaat Jan Willem met je doen, hopelijk. Sieren is gestart met de campagne Een Praatje Maak Je Dag. Vaker even spontaan een praatje maken op straat, dat zou ons heel goed doen. Onze verslaggevers doen hier ook aan mee, maken vanaf vandaag elke dag een praatje op straat. Maar wij zoeken er nummers bij. Welke platen vind jij passen bij, praten of een praatje maken? Bijvoorbeeld Hello van Adele, Talk van Coldplay of Strangers Like Me van Phil Collins. Om 17:30 draaien we de 5 voor 6 op Radio Oost. Jan Willem doet dat dan. Die zet ze voor jou in de goede volgorde. Late Night Talking zegt bijvoorbeeld Gert de Kleine. Leuke plaat van Harry Styles. Harry Nilsson uit 1969. Everybody's Talking zegt Shuttle. You Talk Too Much. Nou Rob, dit voelt toch meteen weer als een belediging. Talking Loud and Clear van OMD. Uit 1984 zegt Thea Olde Hendrikman. Ja, misschien is dat dan mijn hoofd. Maar ik denk meteen aan deze man. Right Said Fred. En Don't Talk, maar Just Kiss. Alhoewel, als ik er nu over nadenk, ik ga woensdag op pad en een rondje maken door onze provincie. Dan lijkt me dat niet zo'n heel goed idee. Dat ik niet meer ga praten, maar gewoon alleen maar ga kussen. Goed, zie je woensdag. Gezellig in Zwolle.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
10: Het nieuws in Overijssel. Er wordt nog hard gezocht naar een gevluchte automobilist die vannacht in Enschede een ongeluk veroorzaakte. Een fietser raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. De automobilist is kort na dat ongeluk weggelopen en nog niet gevonden. En Een Praatje Maakt Je Dag is een nieuwe campagne waar RTV Oost aan meedoet. Knoop eens een praatje aan met een vreemde is het idee. Je leest daar meer over in onze app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitairen.

0: RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit zijn de wegwerkzaamheden onder meer. Want de N35 tussen Heino en Hoornhorst is dicht vanwege die werkzaamheden. Dat duurt nog tot 6 uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en Hattemerbroek. 4 kilometer en 5 minuten de vertraging.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
3: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Radio Oost. Jan Willem Kobus.
7: Zomer in Overijssel. Radio Oost.
8: And the going gets tough.

0: Lekker hoor. Billy Ocean en When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Zo is het ook maar weer natuurlijk.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Een heel goedemiddag tot 6 uur. Zomer in Overijssel, sterker nog de hele dag. Dag en nacht is het zomer in Overijssel. Want dat is vanaf vandaag dus het devies. Lekker zomers nadenken, vieren, ook af en toe de last van hebben. Die zomer die komt op allerlei manieren voorbij en dus ook op de radio. Onze verslaggever, zomerverslaggever Bart Kieft, die is in en rond Deventer de boel onveilig aan het maken. Daar horen we straks nog meer over. En natuurlijk hebben we ook in deze zomer, vorige week heb ik het al een beetje afgetrapt, de pop-up plaat. Ja, wat is het ook alweer? Ik noem straks de naam van de artiest en ik wil graag van jou horen wat jou als eerste te binnen schiet. En voor de leukste reactie, of de bijzonderste reactie, geef ook een leuk zomerpakketje weg. Nou, dat allemaal. De noodradio's zijn even op, maar hou ons in de gaten. Ze komen vanzelf weer voorbij. En de lekkerste muziek hoor je er ook nog bij, die bij dit jaargetijde hoort. Hoewel, dit gaat over de lente, maar klinkt wel zo.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Amar.
2: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
0: Dit is De Nieuwe Oost.

0: De stem in je hart is de nieuwe oogst van Amar op Radio Oost.
1: De pop-up plaat.
0: Kwart over twee is het tijd om eens eventjes te gaan nadenken. Nou, niet te lang nadenken, dat is juist de bedoeling. Gewoon snel reageren als jij denkt van, oh ja, als ik die naam hoor, dan denk ik daaraan. En dan heb ik het vandaag over Robbie Williams. Nou, toevallig hadden we afgelopen vanmiddag ook bij José er al eventjes over. Robbie Williams die zomaar eventjes kwam meezingen in Sevilla bij een straatoptreden. Dat was hartstikke leuk. Dikkie Heukerot uit Kampen die was daar toevallig dichtbij en heeft dat mee mogen maken. Dat is toch wel heel erg grappig. Nou, dus als ik Dikkie vraag van waar denk je aan bij Robbie Williams, dan is dan zijn weekendje Sevilla. Maar waar denk jij aan bij Robbie Williams? Welke plaat komt bij jou naar voren of welk verhaal? Geef het door, dat kan op 0645671331. Ja, dat kan geen fout antwoord zijn natuurlijk, hè. Dat is dus altijd raak. En jouw reactie wil ik graag horen. En zo in de loop van de middag voor 4 uur gaan we een paar van die nummers draaien. Ja, ja, jij komt ook een keer aan de beurt, Bryan Adams. Nu mag je gewoon je nummer zingen. Can't Stop the Thing We Started.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Ja,

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: En dan is het alweer 2:30, ja. Precies, op de seconde nauwkeurig. En zijn we hoog toe aan het nieuws in Overijssel. Dat krijg je van Wieke Essendal.
3: Ja, goedemiddag. Dierenorganisaties dreigen naar de rechter te stappen als provincies vergunningen klaarleggen om wolven af te schieten. Dat mag sneller als een wolf een mens aanvalt. De staatssecretaris heeft de regels versoepeld. En volgens hem is dat nodig, omdat juist in de komende zomer vaker incidenten zijn met wolven die bijvoorbeeld kleintjes hebben. Meerdere organisaties, zoals de faunabescherming, zijn tegen. Ze vinden dat er eerst naar andere oplossingen moet worden gekeken. En als provincies toch vergunningen afgeven, stappen die organisaties dus naar de rechter. Een man is vanochtend uit zijn brandende huis in Raalte gehaald. Dat gebeurde door de buurman. Die zag rook uit het dak komen en waarschuwde snel dus die buurman die naar buiten kon komen. De brandweer heeft de boel geblust en de woning inmiddels geventileerd die vol met rook stond. De bewoner van dat huis in Raalte bleef ongedeerd. De Vibra heeft weer een topjaar achter de rug. De budgetwinkel zag de omzet vorig jaar met ruim 25% stijgen. En ook de winst ging flink omhoog. De keten opende tientallen nieuwe winkels en heeft er nu 360, vooral hier in ons eigen land. Volgens de winkel zelf is de groei te danken aan investeringen in de winkels zelf en in wat ze verkopen, terwijl het wel betaalbaar is gebleven. Met een nieuw groot distributiecentrum in Apeldoorn wil de winkel de komende jaren nog verder gaan groeien. En Koningsdag wordt volgend jaar gevierd in Flevoland. De koninklijke familie gaat op bezoek in Lelystad. En de laatste keer dat het verjaardagsfeestje van de koning in Overijssel werd gevierd was 10 jaar geleden. Dat gebeurde toen in Zwolle.
4: Hartverwarmend, prachtig hier in Zwolle. En de hele kop van Noord-Rijsland, zelfs een stukje over de provinciegrens heen, hebben ons laten zien wat ze hier kunnen. En we zijn nog steeds stil van de parade, wat ze ons voorgeschoteld hebben. Modern, eigen tijd, toch de geschiedenis goed weergegeven. Ik denk dat we hier een prachtige Koningsdag meemaken.
3: Dat denk ik ook. Jammer voor Zeeland. Dat is de enige provincie waar nog nooit een Koningsdag voor Willem-Alexander is geweest.
5: Nooit?
3: Nog nooit.
5: Nou.
3: Het is wat is.
5: Ik worstel en kom boven, is het toch?
3: En zo is het.
5: Dus, ik sta net te rekenen, het is 10 jaar geleden. Dus ja. Dan over 2 of 3 jaar zijn we in de beurt, toch?
3: Mag zo ik toch hopen?
5: Lijkt me wel.
3: Kom maar op.
5: Ja, volgens mij is er al een zware lobby gaande.
3: Zeker is dat aan de hand.
5: Ja, hou op.
3: Nee, dat kijk je er niet naar uit?
5: Ja, zeker. Nee, prima, hartstikke leuk.
3: Ja, toch? Ja, volgens mij wil Enschede het graag wel eens een keertje organiseren. Ja, ja. Dus kom maar op, richting Twente.
5: Ja, hij is nog nooit in Twente geweest. Krijg
3: kom
5: je dat?
3: Op.
5: Ja.
3: De leukste plek.
5: Terwijl hij toch geregeld ook wel deze kant opkomt.
3: Dan weet hij inmiddels hoe leuk het hier is.
5: Maar dan
3: is.
5: Niet op de dag der dagen voor de koning.
3: Wie weet, wie weet.
5: Zo is het ook weer. We kijken even naar de files op dit moment. Die staan er niet. Er is wel een wegafsluiting en dat is de N35. Daar is de weg dicht voor werkzaamheden tussen Heino en Hoornhorst. Dus als je over en weer richting die N35 wilt, dan moet je daar rekening houden met omleidingen. Dat gaat nog tot zeker 6 uur duren vanmiddag. 3 minuten over 2:30. Jouw idee voor de pop-up plaat, dat is de vraag. Robbie Williams, dan zeg jij...
3: Angel.
5: Nou, kijk. Dat is het antwoord dat we willen. 06-4567-133.

0: De dierentuin met Shakira en Zoo hoor je op Radio Oost. Jazeker, de vakantie is vandaag dan echt begonnen. En op Radio Oost nemen we je mee dat heerlijke zomergevoel in. 6 weken lang trekken we met verslaggevers de hele provincie door langs leuke evenementen, waar je ook maar bent. Je kunt ons zomaar tegenkomen. En als je zelf een leuk evenement hebt, schroom dan niet om ons ook even te tippen. Hè. Dat kan altijd naar de redactie. 0645671331 is het WhatsApp-nummer daarvoor. Onze verslaggever Bart Kieft die is vandaag de hele dag in Deventer. De stad waar afgelopen weekend de boel letterlijk en figuurlijk op stelten werd gezet. Bart, is daar nu nog ook iets van te merken? Hallo?
1: Nou, op de achtergrond getimmer. Een vrachtwagen wordt hier geladen. Meneer, waar zijn jullie mee bezig? Grote Kerkhof. Onder mijn voeten. Het rulle zand.
2: Het stof.
1: Het stof inmiddels.
2: Sahara. Sahara-werk in Deventer.
1: Ja, de Sahara naar Deventer opstelt.
2: Ja. Nee, we hebben hier een paar shows gehad. En we zijn nu de complete stage en constructies hebben we aan het dismantelen, om het zo te zeggen.
1: Het zijn enorme stijgers, lijkt het wel, die ontmanteld worden. Ja. Wie zijn jullie precies?
2: Wij zijn van HVR en wij ondersteunen de mensen die daar nu rondlopen. En die zijn weer van Plan Opticum. Die hebben zeg maar de show, dat zijn de eigen mensen.
1: De artiesten?
2: Ja, nou, dat zijn niet de artiesten, maar de crew.
1: De crew,
2: daarmee.
1: Ja, die weten precies hoe het behandeld moet worden en welke volgorde.
2: Zeker. Hetzelfde als wij hier aan het laden zijn.
1: Ja. En je hebt een speciale volgorde ook waarin alles moet gebeuren, neem ik aan.
2: Ja, vooral, nou goed, tijdens de opbouw Tijdens de afbouw meestal niet. Natuurlijk, regel 1, veilig.
1: Ja.
2: Dat is de enige regel die er heel erg belangrijk is. De rest is het gewoon op elkaar letten en zorgen dat de spulletjes in de auto komen.
1: Ja, we staan hier in het zonnetje, midden in de stad. Het evenement is ten einde. Er gaat een telefoon.
2: Yes. Oh, jee,
1: je bent onmisbaar.
2: Nee, niemand is onmisbaar.
1: Okay, neem maar even op, hoor. Dat is privé.
2: Ik bel jou zo even terug.
1: Kijk, dat gaat ook gewoon door. U bent hier nu aan het werk. Dit is ook hoe u de zomer invult. Ik ben voor zomer in Overijssel kriskras door de provincie aan het reizen.
2: Ja, goed. Wij zijn een groot bedrijf wat op festivals, business events, allerlei soort zaken doen op het gebied van techniek, video, licht en podia.
1: Ja. Is het dan lastig soms? Terwijl, dat gaat goed met enig geweld op de achtergrond.
2: Nee, dat is niet erg.
1: Gaat dat dan altijd eenvoudig? Want de mensen waar je nu mee moet samenwerken, volgens mij zijn het Spanjaarden of Fransen?
2: Duitsers.
1: Goed volk.
2: Ja, goed volk. En ze spreken ook goed Engels. Dus nee, met Engels dan kom je overal.
1: Is wel belangrijk, hè?
2: Ja, nee, absoluut. Ja, Engels is een beetje voertaal, dus ja, zeker.
1: Gaat u zelf nog op vakantie?
2: Dit is vakantie, toch?
1: Oké, nou goed, u staat korte broek, werkhandschoenen aan, helm in de hand. Ja. Wel goed ingesmeerd tegen het zonnetje?
2: Nee, zeker. Maar in het najaar, de zomer is bij ons rennen. Dus in de winterperiode gaan we wat lekker, dan zoek ik het zonnetje op.
1: Okay. En u vindt het niet erg om te werken in het zonnetje buiten?
2: Ik ben vorige week 63 geworden. Ik zit vanaf mijn 20ste in het vak. En ik zou nooit iets anders willen.
1: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen, die vrijheid.
2: Ja, zeker. Mooi vak. Heel mooi.
1: Kijk naar boven en je ziet de wolken, je ziet de blauwe lucht en het zonnetje.
2: Ja, en soms heel zwaar, maar wel een leuke mensen om je heen. Wij vermaken mensen en dat is het leuke aan dit vak.
1: Ja, die komt nog eens ergens in de prachtige, gastvrije, keizerlijke, gastvrije Hansestad Deventer.
2: Nou, absoluut. Wij zijn hier heel gastvrij ontvangen. Ja. Absoluut.
1: Straks een dik verdiende vakantie. Waar gaat het naartoe, najaar?
2: Nou ja, dat weten we nog niet. Dat bepalen we meestal 3 weken van tevoren.
1: Zonnetje?
2: Ja, vooral zon en lekker eten.
1: Zwembroek mee?
2: Ja, zeker.
1: Zet hem op, dankjewel. En dit is bijna klaar. Tot volgend jaar zou ik bijna willen zeggen.
2: Nou, heel graag. Dankjewel.
1: Hoi.

0: Nick en Thomas. En sterker nu dan ooit, hoor je op Radio Oost.
1: De pop-up plaat.
0: Tijd voor de pop-up plaat. Daar kun je nog steeds iets voor doorgeven. We krijgen van alles al wel binnen. Even kijken. Angels wil iemand graag horen. En even kijken. Dini die zegt Something Stupid samen met Nicole Kidman. Oh ja, daar gaan we eens eventjes in duiken of we die kunnen vinden. De vraag is dus voor de pop-up plaat. Welk nummer of welk verhaal schiet er bij jou als eerste naar boven als jij denkt aan Robbie Williams? En dat kun je dan doorgeven. En nou, daar lood ik ook weer één iemand uit die een leuk zomerpakketje krijgt van Radio Oost. Dus reageren en blijven luisteren. En de lekkerste muziek, die hoor je natuurlijk ook. Zomerse muziek, zoals zometeen Los Del Rio.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Oud-gedeputeerde Eddy van Heijem is blij met het verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Hij legde als minister de basis voor die maatregel en die wordt nu doorgezet door zijn opvolger. En er komen in Dalfsen meer dan 1000 extra kaartjes beschikbaar voor het waarschijnlijk laatste grote optreden van Normaal. Je leest daar meer over in onze app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad

0: onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: 2:03. Ja, als je er dagelijks overheen rijdt, dan weet je het natuurlijk al. Maar de weg tussen Heino en Hoonhorsten en 35 is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. En vanavond om 18:00 is de verwachting, gaat die weg weer open. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek, daar staat 5 kilometer. En ben je 5 minuten langer onderweg.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Giving up, giving in van de 3 degrees, 30 degrees. Dat wordt het eind deze week.
1: Zelfs, Willem Kobus.
0: 33 degrees zou ook zo nog maar kunnen. Zitten we niet zo op te wachten, maar het gaat gewoon gebeuren, mensen. En ervaren het. Het wordt minder vochtig, dat heb ik wel begrepen. Dus dan is het allemaal wat draaglijker. Maar niet klagen, mensen. Het is gewoon zomer in Overijssel. En dan hoort dat er natuurlijk ook bij. In dit uur gaan we zeker 2 pop-up platen horen. Want Robbie Williams is het onderwerp van de pop-up plaat. Heb je nou ook een goed idee als jij denkt, de naam Robbie Williams, denk dan meteen aan Feel? Of denk jij aan Millennium? Of denk je aan totaal wat anders? En ook dat vinden we hartstikke leuk. Heb je nou een nummer dat je denkt, ja, maar dat hoor je nooit. Er wordt nooit gedraaid van hem. Of iets bijzonders. Laat het weten. Dat kan op 06-4567-1331. En onder alle inzenders gaan we ook nog eens een keer een leuk zomerpakketje weggeven. Dan loten we er eentje uit. En misschien wil jij hem wel. Even lekker verkoelende middelen van Radio Oost kun je dan zomaar krijgen. Sam Fender nu en Rain Me In.

0: Some People hoorde je van niemand minder dan Cliff Richard. Ja, grote artiest uit Engeland, Cliff Richard, met Some People. Even kijken, over Some People gesproken.
1: De pop-up plaat.
0: Ja, want wat een verhaal was dat over deze artiest. Je zult maar op vakantie zijn. Gewoon even een lekker weekendje weg naar Sevilla. Je loopt niets vermoedend over straat en komt dan in één keer in het wild naast een straatmuzikant Robbie Williams tegen. Ja, dat was natuurlijk een heel erg bijzonder verhaal van Dickie uit Staphorst. De kapper, Dickie Heukerot, die op de vakantie hem tegenkwam. Hij liep daar en zei, hey, Robbie, dat heb ik ook wel eens, hè. Dan zie je een bekende Nederlander er zo voorbij komen. En dan kijk je maar en denk je, ja, dan ga je zwaaien, is de eerste reactie. Maar dan denk je ook van, ja, maar hij kent mij natuurlijk helemaal niet. Dus dat is wel raar. Nou, hij zag Robbie Williams en die ging er ook nog een deuntje zingen. Nou, bijzondere ervaring. En daarom is dus de Robbie Williams vandaag...
1: De pop-up plaat.
0: Zo is het, de pop-up plaat. Wat schiet jou als eerste te binnen als jij de naam van Robbie Williams hoort? Nou, Mr. Bojangles wordt door Sjoerd doorgegeven zojuist. Ja, is ook een lekker nummer. Hij heeft echt van die crooner muziek ook uitgebracht ooit. En op dit moment, dat doen tegenwoordig de reclamejongens wel heel erg slim. Heeft hij een plaatje met It's Great to be a Cat. Dat zit ook in de reclame op tv. Dus ja, als die draaien maak ik indirect reclame. Is niet de bedoeling. Ja, dat is natuurlijk ook een leuk plaatje. Wat nog meer binnen is gekomen is bijvoorbeeld Candy. Is ook leuk. Jacqueline komt met dat idee. Maar Dini die zegt van dit nummer wil ik wel horen. Komt uit 2001. Het is ja, een nummer dat eerst werd uitgebracht door Frank en Nancy Sinatra. Maar... in deze vorm mag hij er ook zijn van Nicole Kidman en Robbie Williams en Something's Just.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
10: Het is bijna 3:30 en we kijken even op de thermometers. Lekkere temperaturen op zich wel, maar ik vind het nog wel wat vochtig.
11: Het is een beetje klam, hè?
10: Ja, hè? Ja, blijft nog wel klam.
11: Goor.
10: Er komt wat droger weer aan, hopen we. Goor, zeg je nou? Goor, ging het ook over Goor. Even kijken, in Goor is het op dit moment ook 22 graden. En we kijken nog even verder de provincie in. Nijverdal al 24 graden. En in Zwolle 23. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. Dierenorganisaties dreigen naar de rechter te stappen als provincies vergunningen klaarleggen om wolven af te schieten. Dat mag straks sneller als bijvoorbeeld een wolf een mens aanvalt. De staatssecretaris heeft de regels versoepeld. En volgens hem is het hard nodig, omdat juist in een zomerperiode vaker incidenten zijn met wolven die kleintjes hebben. Meerdere organisaties, zoals de faunabescherming, zijn tegen. Ze vinden dat er eerst andere oplossingen zouden moeten komen. En als provincies toch vergunningen afgeven, stappen zij dus naar de rechter. Een man is afgelopen weekend gestopt bij de controle op de Duitse grens. Hij kwam vanuit Nederland gereden en had in ons land al bijna meerdere ongelukken veroorzaakt. Bij de controlepost werd die man gecheckt door agenten. Dat gebeurde op een parkeerplaats bij Bad Bentheim. En tijdens die controle merkten agenten dat de bestuurder onduidelijk sprak en een sterke alcoholgeur had. Er lagen ook blikjes drank op de bijrijderstoel. Die man bleek veel te veel te hebben gedronken en mocht niet meer verder rijden. En voetballer Wout Weghorst heeft zijn eerste interview gegeven na zijn stap richting FC Twente. En hij is hartstikke blij dat hij in onze provincie gaat spelen.
13: Ja, voelt goed. Heel goed. Ja, superfijn. En heel erg blij mee. Ja, tiende club. Ja. Het zijn aardig wat clubjes geweest inmiddels. Maar het is heel fijn. Iedereen zegt ook, welkom thuis. En welkom thuis, fijn dat je er bent. Het is eigenlijk ook voor mij natuurlijk. als voetballer is dat natuurlijk ook de eerste keer.
12: Ja, afgelopen weekend was hij tijdens de open dag van FC Twente een grote publiekstrekker. Heel veel handtekeningen uitgedeeld. Zijn komst naar FC Twente zorgde eerder voor discussie, onder meer vanwege uitspraken over Ajax. Maar tijdens de open dag bleek hij toch wel populair, vooral bij kinderen. Die wilden wel zijn handtekening en ook handtekeningen op shirtjes werden daar uitgedeeld. Weghorst koos ervoor om aanwezig te zijn bij die open dag voordat hij op vakantie gaat. Mogelijk maakt hij binnenkort al zijn debuut bij Twente in de voorronde van de Europa League. Meer nieuws hierover, andere zaken uit onze provincie. Je vindt het allemaal op oost.nl of in onze eigen app.
10: Als hij de vakantie gaat naar Duitsland, staat hij misschien wel op de A1. Want bij de Duitse grens 2 kilometer file, 6 minuten vertraging. Verder hebben we files op de A50 Arnhem richting Zwolle. Bij Apeldoorn Noord 6 kilometer en 15 minuten vertraging. Ook als je vanaf de A1 erop rijdt, moet je daar rekening houden richting Zwolle. De N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer. Ook daar een kwartier vertraging. En verder is de hele dag al de N35 dicht tussen Heino en Hoornhorst vanwege werkzaamheden. Dat duurt nog tot vanavond 6 uur.

0: bella cosa, Eros Ramazzotti.
1: De pop-up plaat.
0: Robbie Williams is vandaag de pop-up artiest. En dat betekent, wat schiet er nou het eerst bij jou te binnen als je de naam hoort van Robbie Williams? Heel wat ideeën binnengekomen. Ik zei het al, Candy, Jacqueline onder meer heeft gereageerd. It's great to be a cat, zegt de Joke. Shoot, die heeft het over Mr. Bojangles. En Dini, die draaiden we net al, Something Stupid, met Nicole Kidman samen. En voor Dini hebben we een leuk zomerpakketje elke dag. Loten we uit alle inzendingen voor die pop-up plaat ook een winnaar van het zomerpakketje. Dat krijg je toegestuurd. Zo even tussen regelen met je adres, Dini. Wie ook heeft gereageerd, dat is Laurens. Laurens uit Marienberg. En die zegt, Robbie Williams, dan moet ik altijd denken aan You Know Me. Een ballade uit 2009. En dat komt van zijn album Reality Killed the Video Star.

La Isla Bonita. Een van de lekkerste zomerse plaatjes die ze heeft uitgebracht. Zomer in Overijssel. We gaan zometeen weer eventjes op pad. Want Bad Kieft is de hele dag al op pad in en rond Deventer. Daar hoor je zometeen ook meer weer over. Nu eerst Higo.

Higo en alles wat ik zoek hoorde je op Radio Oost. Wat wij zoeken is de zomer in Overijssel. En we vinden hem elke dag weer. De komende 6 weken hoor je ons over de hele provincie. Want overal waar er wat gebeurt. Proberen we bij te zijn met onze verslaggever elke dag. Zoals vandaag. Bart Kieft onderweg is. En dat is hard werken.

Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl.

0: klanten ervan. Je vindt alle Ipsos-centra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een man uit Zwolle moet 2,5 jaar de cel in omdat hij zijn vriendin eind vorig jaar zwaar heeft mishandeld. Daar is nu dus een einde aangekomen in die zaak. En trainer Arne Slot uit Bergentheim is kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Volgens Sky Sport zou die inmiddels door de KNVB zijn gepolst. Hoe het uitpakt, horen we binnenkort. Meer nieuws vind je op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen

0: tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook weinig veranderingen in de files op dit moment. De A50 aan hem richting Zwolle. Tussen Loenen en Vaassen 9 kilometer en 9 minuten. De vertraging. De N35 Zwolle-Zuid, afrit Berkum. Daar is 2 kilometer en 9 minuten file te vinden. En de N50 is ook al de hele middag tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en een kwartier vertraging. En ook de afdichting van de N35. Die weg is dicht tussen Hoornhorst en Heino in beide richtingen. Dat komt vanwege werkzaamheden en dat betekent dat het vanaf 6 uur pas weer open is. Op dit moment is daar een omleiding ingesteld.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja,

0: nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. Jan-Willem Cobus

0: De Time Bandits. Ja, als we die eens op het spoor kwamen, want die tijd die vliegt er, is zo weer voorbij.
1: Jan Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zomer in Overijssel vandaag gestart op radio's. De komende 6 weken gaan we dat vieren met je. We vieren de zomer de hele provincie door. En vandaag begonnen we in Deventer met Bad.
2: Ja, misschien wel de mooiste plek van Overijssel.
0: Ja, daar ben jij
2: weer. Ja. We waren inderdaad met Bart op pad vandaag. En hij is daar nog steeds. Hij is bezig met het afbreken van de podia van Deventer op Stelten. Afgelopen weekend weer 10.000 mensen die kant op voor dat prachtige theaterfestival. We horen strakjes hoe hij de dag heeft beleefd.
0: Ja, de boel afbreken, dat kan niet. We gaan ook de boel een beetje opbouwen. Want hoe ga je nou een gesprekje aan met iemand zomaar spontaan? Daar hebben we zo praatjesmaker Bert Efting voor.
2: Doe jij dat wel eens?
0: Nee, ik ben niet zo... Ja en nee. Ah. Weet je, ik heb dan soms zo'n hond bij me en dan maak je toch makkelijker even een praatje dan wanneer je geen hond bij je hebt.
2: Dan ontkom je er ook niet aan.
0: Nee, dat is vaak mensen die toch even wat willen weten.
2: We gaan het erover hebben straks. En we gaan het ook hebben over gedoe op de weg tussen Zwolle en Kampen. Weer problemen op de N764. Ja, en dat is niet de enige plek rond Zwolle waar het raak is op die wegen. We horen strakjes hoe het zit en vooral hoe de boel een beetje wordt verzacht.
0: Ja, gedoe op de weg dus. Nou, en nog meer gedoe over die praatjes hebben we ook nog plaatjes. Nodig. De 5 voor 6 gaan vandaag over het maken van een praatje. En verder blikken we al een beetje vooruit op wat de avond ons gaat brengen in Overijssel. En ook de volgende dag. Kortom, alles zetten we voor je op een rijtje. De komende 2 uur. Tot 6 uur in Zomer in Overijssel.

0: Van Flemming hoor je op Radio Oost. We hebben het over een praatje maken, want dat is voor de een wat makkelijker dan de ander.
1: Ja, want het klinkt gewoon gezellig en normaal en misschien iets dat je gewoon even doet, maar het gebeurt steeds minder, blijkt uit onderzoek. En om daar wat aan te doen, sluit RTV Oost vanaf vandaag aan bij de nieuwe campagne van Sieren. Een praatje maakt je dag.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is vet gezellig, man!
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar. Je komt de leukste mensen tegen.
0: En praatje maakt je dag. Het is een beetje awkward, een woord dat het heeft ik ook dagelijks gebruikt.
4: Ja, heel awkward.
0: Heel awkward dit. Maar ja, aangeschoven de studio verslaggever. En praatjesmaker van RTV Oost, Bert Eefting. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, een campagne die de hele provincie doorgaat om een praatje te maken. En jij was vandaag een dagje in Zwolle, net op tijd terug. Want het is een beetje verkeerschaos rond Zwolle.
4: Nou, het is al een ding om het te komen, hoor.
0: Ja.
4: Ik heb het idee dat je makkelijker in Moskou komt dan in Zwolle.
0: Oké, maar toen je er een keer was?
4: Ja, dan kom je de leukste mensen tegen. Ja, dat is wel zo, weet je. Het is eigenlijk een beetje begonnen van, nou weet je, ik ga gewoon de straat op en ik ga kijken wat je tegenkomt. En of mensen ook een verhaal hebben. En dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Maar het grappige is, nou, bijna iedereen die je tegenkomt heeft wel een verhaal. Hm. Niet iedereen wil dat verhaal kwijt. Maar dan kom je echt hele grappige, bijzondere, emotionele dingen tegen.
1: Ja, want hoe gaat dat dan? Jij gaat gewoon de straat op en de eerste, de beste die je tegenkomt, die trek je aan de mouw?
4: Ik scan wel een beetje. Ah. Ik kijk altijd een heel klein beetje naar de gezichten, hoe ze staan. En dan loop ik op iemand af. En in eerste instantie hebben ze, want we werken met een geluidsman die erbij is. Dus ik loop niet met een microfoon te hengelen. In eerste instantie denken mensen nog, wat komt daar voor raar klein kereltje aan? En dan begin ik te praten, zeg ik er even en passant bij dat wij van Oost zijn. En dan vaak begint zo'n gesprek wel. En dan luister ik even naar wat de mensen te zeggen hebben. Dus je begint vaak wat in zijn algemeenheid. Van, goh, wat doet u en waarom bent u hier? En dan komt er vaak iets opborrelen waar ik op aansla. En dat zijn dan de gesprekjes.
0: Ja, nou, dat lijkt me hartstikke. Je komt ook echt van alles tegen. En bijvoorbeeld in Deventer kwam ik iemand tegen die wel heel openhartig was. Ga even naar luisteren.
5: Ik was internationaal programmamanager.
4: En wat doe je dan?
5: Hele grote projecten in het buitenland onderhanden. Bij Armin Amro.
4: En wat voor projecten dan?
5: Complete back-office systemen vervangen enzovoort.
4: Echt groot werk dan?
5: Ja, groot werk.
4: Ja.
5: Word je niet oud mee trouwens.
4: Dus waarom niet?
5: Te veel stress, te hard werken enzovoort. Ja, vroegtijdig, dat vond ik een beetje jammer.
4: Ja.
5: Ik heb 10 jaar geleden een hartstilstand gehad.
4: Ja.
5: 4 minuten aan de andere kant. Teruggehaald met een AED. En toen zei ze het gelijk over. Het is geen bedrijf meer wat je gaat aannemen. Kans is te groot dat het nog een keer gebeurt. Toen heb ik een ICD gekregen. En die ben ik rustig aan het fietsen.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder dat iemand zich in één keer zo helemaal open en bloot aan je geeft.
4: Ja, dat vind ik ook bijzonder. Ja. En, maar toch doen mensen dat op de een of andere manier. Maar het ligt er ook aan hoe je een gesprek aangaat. Hè? Van als je met een microfoon eraan komt lopen en echt een interview gaat houden, dan wordt het denk ik wat lastiger. Maar ik probeer echt te praten. Echt een praatje aan te gaan. En ik ben ook wel geïnteresseerd in wat mensen dan doen. En zij zijn de hoofdrol, zij mogen vertellen en ik luister en stel de vragen.
1: Nou weten we dat jij een gezellige vent bent en hier met ons gezellig zit te babbelen. Dat kan ik zomaar even gokken hier weer. Doe jij dit ook in het privé? Even babbelen met iemand bij de bushalte?
4: Dan antwoord ik als Jan Willem ja en nee. Dat ligt een beetje aan mijn bui.
1: Ah.
4: Soms denk ik heb er helemaal geen zin in. Maar ik heb ook wel eens dat ik op een camping sta dan met mijn familie. En dat mijn familie knettergek van mij wordt omdat ik met alles en iedereen praat. Omdat ik dat ook wel weer leuk vind. En ik ben altijd wel geïnteresseerd in mensen. Van, ja, wat doen ze dan? En vaak als ze leuke dingen doen, dan denk ik, ah, daar wil ik wel iets meer van weten. Dus dan vraag je door. En in die zin vind ik het ook niet echt lastig om op straat mensen aan te spreken. En ja, ik kijk altijd wel een klein beetje van wie het is. Nou ja, ik gaf je net als voorbeeld buiten de uitzending om. Een lange man die ik vandaag in Zwolle tegenkwam. 2,10 meter was die. En dan denk ik van, nou, hoe is het nou? Want ik ben zeg maar 1,30 meter. En hij, bij wijze van spreken, hij is 2,10 meter. En dan denk ik, hoe is het nou om zo lang te zijn? En dan komt er ook weer een heel openhartig gesprek uit over dat hij best wel dure kleding moet kopen altijd. Dat hij nooit in een hotel kan slapen. Dat het helemaal niet zo leuk is om lang te zijn. En dan denk ik, nou, een praatje maakt mijn dag. Want ik ben er niet zo lang.
0: Ja, nou, dat is hartstikke leuk om die verhalen te horen.
4: Ja, zeker.
0: Waar het allemaal letterlijk tegenaan loopt. En naast onbekende mensen kom je ook bekende mensen tegen.
4: Toevallig in Deventer. Ja. Eus, ik heb het genoeg om hem te kennen. Ik ben ooit met hem op pad geweest voor Roots, terug naar zijn jeugd. En die kwam ik eigenlijk echt per toeval tegen op de Deventerbrink. En hij droeg, als ik dat al mag zeggen, hij droeg een soort van een heuptasje. Een soort mannentasje van een duur merk. En dan denk ik toch van, mannen met een handtasje. Hoe dan?
0: Ja, nou, daar zit een verhaal achter.
6: Ik heb nu begrepen, want ik had hem al 2-3 jaar geleden. En toen zeiden, want ik kom uit een heel masculine omgeving. En jij misschien ook wel zeker, weet je, dat die arbeidersklasse en dat oosten, weet je. Toen zei, ja, je bent toch geen wijf en zo, moet je ermee? Maar nu lees ik overal van, ja, deze tas heeft een definitieve doorbraak gemaakt bij de mannen. En dan vooral het meer de mannen die veel op pad zijn en zo. En dus dat voelde heel goed. Ik dacht van, oh, ik ben een early adapter. Ik ben iemand die vroeg dat zag.
4: Je hebt een masculine tasje.
6: Het is toch mooi dat je alles kan zijn.
0: Ja, nee, zo is het natuurlijk. Het is wel heel handig, zo'n tasje. Maar
4: zeker, ja.
0: Vroeger, dat doe je dan niet. Dat was toch vroeger een beetje...
4: Nou, ik had bij mij een rugtasje. Ja. Zeg maar zo'n sportachtig tasje. En dat was volgens Eus was dat toch echt jaren 90. Ach. Niet meer van nu. Zie maar, ik loop een beetje achter.
1: Nou is het zo dat Eus is goed van het woord. Die praat met iedereen en die komt goed terecht wat dat betreft. Maar even nog gelinkt naar die campagne die dus nu is afgetrapt. Voor heel veel mensen is het ook fijn en belangrijk om even een babbeltje te maken.
4: Ja, of een babbeltje te ontvangen, denk ik ook. Nou ja, er is natuurlijk wel, de cultuur is wel dat iedereen tegenwoordig op zijn of haar mobiele telefoon zit. Ik was laatst in Amsterdam, van Amsterdam Centraal ga je met de trein terug hier naartoe. En overal staat stil te coupé. Maar het is ook gewoon overal stil, of het er wel of niet staat. Want iedereen zit op zijn of haar mobiele telefoon. En je hoort alleen die geluidjes van die telefoon. Zo voor de rest hoor je niks. Dus dat is wel vreemd eigenlijk. En weet je, een praatje kan af en toe heel erg leuk zijn. En heel erg verrassend zijn.
0: Ja, en hartstikke belangrijk om mensen soms ook uit een isolement te halen. Waar ga je komende weken je praatjes doen?
4: Nou, op de televisie worden ze ook uitgezonden. En op internet natuurlijk. Je kan ze overal zien. Maar ik ben in Ommen, ik ben in Deventer, in Enschede, in Zwolle. Wij gaan nog naar Oud-Marsum. En waarschijnlijk ook nog ergens in Steenwijk. En of Wanneperveen, Giethoorn, die kant op. En dan hoop ik een goede spreiding over de provincie te hebben gehad.
0: Nou, hartstikke mooi. Dat is goed geregeld. En ook met de radio gaan we dat natuurlijk doen. Onze verslaggevers maken ook elke dag ergens een praatje in de show van Paula. Hey, dankjewel Bert.
4: Ja, graag gedaan. Leuk praatje.
0: Everywhere is hier te vinden voor zijn praatjes maken. Een praatje maak je dag, ook op Radio Oost. Everywhere.

0: Everywhere. Ja, we zeiden het al eventjes. We hadden het net over die praatjes. Maar we hebben ook onze 5 voor 6 daarover vandaag.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
2: Ja, die gaat vandaag. De plaatjes over de praatjes. Heb jij een liedje rond het thema kletsen of elkaar beter leren kennen? Dan mag je die doorgeven.
0: Ja, want wat is nou het probleem? It's so funny how we don't talk. We don't talk anymore. En dat is het probleem. Dat moet even wat vaker weer gebeuren. Heb je daar nog een ander leuk idee bij? Bijvoorbeeld deze. Je kunt ook soms mensen tegenkomen waar dit een probleem is.

0: Ja, die heet er ook soms bij, Bert. You talk too much.
1: Ja, die heb je die mensen, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat je denkt, nou, is het een keer genoeg.
0: Nu is het wel klaar. Oké. Doeg.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Exact 4:30. In Enter is het op dit moment 23,5 graad. In Ommen 23 graden. En Steenwijk 24. Nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
14: Goedemiddag. 10 gemeenten moeten zich melden bij het ministerie van Asiel omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Het gaat nu nog niet om gemeenten in Overijssel. Toch zijn hier ook meerdere gemeenten die dus nog niet voldoen aan de wet. Minister Van den Brink had de gemeente waar het nu over gaat eerder een brief geschreven en ook gesprekken gevoerd, maar zonder resultaat. Hij wil nu met de burgemeesters en wethouders afspraken maken over extra opvangplekken voor asielzoekers. En als dat niet lukt, kan de minister zelf een vergunning voor een opvanglocatie gaan uitdelen. Dierenorganisaties dreigen naar de rechter te stappen als provincies vergunningen klaarleggen om wolven af te schieten. Dat mag sneller als een wolf bijvoorbeeld een mens aanvalt. De staatssecretaris heeft namelijk de regels versoepeld. Volgens hem is het nodig omdat juist in de zomer vaker incidenten zijn met wolven die kleintjes hebben. Meerdere organisaties, waaronder de faunabescherming, zijn daar fel op tegen. Zij vinden dat er eerst andere oplossingen moeten komen. Ons kabinet trekt bijna €500 miljard uit om speciale huizen voor ouderen te bouwen. Ze hebben plannen voor een soort moderne verzorgingshuizen. Mensen hebben dan een eigen appartement, maar ook een gemeenschappelijke ruimte. Dat soort complexen zijn voor projectontwikkelaars niet zo aantrekkelijk, omdat ze er minder aan kunnen verdienen. En daarom springt het kabinet bij met €420 miljoen... om tot 2030 meer van dit soort woningen te kunnen bouwen. En Koningsdag wordt volgend jaar gevierd in Flevoland. De koninklijke familie gaat op bezoek in Lelystad. De laatste keer dat het feestje van de koning in Overijssel werd gevierd was 10 jaar geleden. Dat gebeurde toen in Zwolle.
15: Hartverwarmend, prachtig hier in Zwolle. En de hele kop van Noord-Rijsland, zelfs een stukje over de provinciegrens heen, hebben ons laten zien wat ze hier kunnen. We zijn nog steeds stil van de parade, wat ze ons voorgeschoteld hebben. Modern, eigen tijd, toch de geschiedenis goed weergegeven. Ik denk dat we hier een prachtige Koningsdag meemaken.
16: En hebben de dames het ook naar hun zin?
17: Ja.
18: Ja.
16: Wat vind je het allerleukste hier?
18: Alles.
14: Ja, alles is leuk in Zwolle, laten we wel wezen. Toch nog even een domper voor de provincie Zeeland. Daar is nog nooit een Koningsdag voor Willem-Alexander georganiseerd. En we hadden het er eerder vanmiddag al even over. Ook in onze provincie maken ze zich zo langzamerhand een beetje warm voor zo'n feestje.
0: Ja, die willen dat even kijken over een jaar of 2, 3 denk ik zo hier doen. Ja.
14: Lijkt me terecht. Meer nieuws hierover en andere zaken, die vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Kijken we nog even naar de files op dit moment op de wegen in de provincie. En eromheen de A28 tussen Harderwijk en Elspeet, 3 kilometer en 5 minuten. Dan kijken we naar de A50 tussen knooppunt Beekbergen en Fase, 7 kilometer en 9 minuten. Dus ook als je vanaf A1 de A50 richting Zwolle oprijdt, kom je in die file. En over Zwolle gesproken, daar is het ook wat drukte, want de IJsselallee is afgesloten. Ach. En ook de N35 is afgesloten. En ook de A28 was... Nou ja,
14: niet kortom, alles is toch leuk in Zwolle?
0: Nou ja, om er te komen is het probleem. Ja, fijn. Daar wordt hard aan de weg gewerkt. En vanavond om 6 uur is in ieder geval die N35 weer open, is de verwachting. De N50 dan nog, Emmeloord richting ook Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek, daar 8 kilometer en 11 minuten. En de N331. Zwolle richting Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis, 3 kilometer en 6 minuten. Alle wegen leiden naar en komen van Zwolle, lijkt het vandaag. En daar is overal zo'n beetje vertraging. Nou, sterkte als je daarmee te maken hebt op dit moment. En als je onderweg bent, voorzichtig aan natuurlijk. Kijken we nog even naar het weer. Het is een vriendelijke zomerweerdag, zo noemen we dat dan. Met de afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Heel af en toe hoge bewolking die overschuift. En dan slippen de stapelwolken de lucht weer wat dicht. Het blijft overal zo goed als droog. Windkracht 4. Het is maximaal 23 graden in de kop. En in het oostelijk deel bij Twente 24 tot 25 graden. Morgen bewolkt met weer een opstekende westenwind. Vanaf lunchtijd wordt het vaker een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Het blijft op een spetterbui na droog. En de temperatuur wordt ook zo'n 25 graden. Woensdag een kalme dag met geregeld zon en zomerse temperaturen. En vanaf donderdag wordt het zonniger en gaan we weer richting tropische zaken.
19: Zomerradio. Op Radio Oost.

0: wij blijven wel praten, want dat is gewoon ons werk natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is het gelukkig.
0: Hoort er een beetje bij. We Don't Talk Anymore, dat gaat natuurlijk over een praatje maakt je dag. En wat onze dag altijd weer maakt, is het praatje van Bad Kieft.
1: Ja, wat is het toch een vrolijke dag vandaag. De zomervakantie is begonnen en we zijn inderdaad op pad in onze prachtige provincie. En onze verslaggever Bart Kieft is vandaag de hele dag te vinden in Deventer.
0: Ja, hartstikke mooie evenementen. Die zijn er natuurlijk te beleven. En hij was dus al in Deventer. Er worden de laatste redjes opgeruimd van het grote festival van afgelopen weekend.
2: Nou, en dan het einde van de dag zomer in Overijssel. Er worden broodjes genuttigd hier op weg naar een laatste etappe om het spul allemaal af te breken. Deventer op Stelten. Zwervend door Deventer kom ik terecht in het Worpplantsoen. Daar waar het gisteren nog één groot theater, buitentheaterfestival was, is het dit ook hier opruimen geblazen. Gaat het goed?
3: Zeker.
2: Waar ben je mee bezig?
3: Alles afbouwen voor Deventer op Stelten.
2: Ja, wat?
3: Wat? Alles. wat niet?
2: Het zit er bijna op. Dat geeft een heerlijk gevoel, denk ik.
3: Zeker. Echt wel.
2: Ja, waar kom je vandaan?
3: Deventer.
2: Thuiswedstrijd.
3: Ja, precies.
2: Je voelt het als je plicht om mee te helpen.
3: Nou, het is vooral heel leuk en gezellig.
2: Okay, met wie zijn we allemaal hier? Hallo, ik kom even. Oh, is ze jarig? Oh ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven.
4: Ja, hallo. Ja, goeiedag.
2: Jullie hebben het goed met elkaar, hè? Al die vrijwilligers.
4: Ja, dat kan heel goed. Hè. Vooral gezelligheid en zo, dat zorgt dat we gewoon als team aan het werk gaan. Hè.
2: Ja, die teamspirit is belangrijk bij zo'n groot evenement, zo'n zomerevenement. Ook als de laatste loodjes nog voltooid moeten worden.
4: Ja, zeker. Dat is namelijk een van de belangrijkste dingen, dat we toch met veel plezier dit doen, samen. Ja. Van begin tot eind, hoor. Kunnen zien, iedereen lacht.
2: Ja, wat zit er op uw broodje? Wat een enorme broodjes trouwens. Ja, stoere jongens, ferme knapen, er moet goed gegeten worden.
4: Ja,
2: het is gewoon een stokbrood van een halve meter.
4: Jawel, maar goed, die andere meter heeft hij.
5: Hij doet speak Nederland, actually.
2: Ja, maar wel Hollandse broodjes eten.
5: Dat is mooi.
4: Nee, halal.
5: Lekker.
4: Halal.
5: Lekker. Ja, lekker.
2: Halal broodje.
6: Ja. Lekker broodje.
2: Oh, ja. Where are you from?
5: I'm from Yemen, originally.
2: Yemen?
5: Ja. Yeah.
2: Oké, okay, you like it here in Deventer? You like Deventer op Stelten?
5: Of course, ja. Yeah. I'm here involved with different Deventer events actually since 2023, maybe.
2: Yeah,
5: so this is the fourth year with the Deventer events actually.
2: Dus je bent al een aantal jaren daarbij betrokken. En elk jaar weer, each year, you eat these Dutch bread?
5: Ja, yeah, of course.
2: Broodje gezond noemen ze dat.
5: Broodje Dutch, ja.
2: Yeah. Can you say that? Broodje gezond?
5: Broodje gezond.
2: Ah, lekker. Een 8 voor de uitspraak.
4: Hij leert het echt goed, hoor. Ja, hij probeert goed Nederlands te leren.
2: Het is zomer in Overijssel. Ik maak een tour door de provincie samen met collega's. Chris Kras. Heeft u nog vakantieplannen?
4: Ja, maar ik mag het niet vertellen van mijn vrouw. Okay. Zij weet dat daar.
2: Mijn vrouw zit daar, verderop. Waar gaat de reis heen? Een mondje vol met rookworsten. Wat is het? Broodje.
7: We gaan naar Goeree-Overflakkee.
2: Oké, dat is ook 100% Nederland.
7: Dat is Nederland.
2: Dat is Zeeland, bijna Zeeland.
7: Nee, Zuid-Holland.
2: Ja, bijna Zeeland. Maar wel het gevoel van de eilanden.
7: Dat zeker. Ja.
2: Oké. Smaakt hij hier?
8: Zeker.
2: Okay, ja. Je weet nooit of je Nederlands of Engels of een andere taal moet spreken, maar het is gewoon Nederlands.
8: Nederlands, ja.
2: Okay. Waar komt u vandaan?
8: Ook Deventer.
2: Ook Deventer. Allemaal helpen. And where are you from? Ja. Of zal ik gewoon Nederlands praten?
9: I just speak Nederland.
2: Where are you from?
9: From Sierra Leone.
2: Sierra Leone?
9: Ja.
2: En you like broodje gezond?
9: Of course, I love it.
2: Oké. Okay. Nou, lekker eten, lekker smullen. En de laatste loodjes. En dan zit het er definitief op. Deventer op Stelten. En dan is het Worpplantsoen weer helemaal groen en leeg. En op naar volgend jaar.
4: Ja, en op naar volgende activiteit hier. Hè. Dat gaat ook nog gewoon doorgaan. En de boekenmarkt, hè? Dat komt ook nog. Hè?
2: Gaan we niet vergeten. Dank jullie wel en eet smakelijk. Enjoy your meal.
5: Thank you.
2: How do you say that in Yemen?
5: Slechtig.
4: Ja, ik dacht geen
5: Yemen. Nee, ik ook niet. Belavia.
2: Belavia?
5: Ja, Belavia.
2: Lekker eten.
5: Dank u.
2: Bye.
1: Okay. Ja, een internationaal feestje bij Deventer op Stelten. En onze Bart Kieft die was vandaag op pad voor zomer in Overijssel.
0: En zo gaan we de hele provincie door de komende 6 weken bij Radio Oost. Waiting for a Girl Like You nu van

0: Dit vroeg ik elke dag voordat jij er was.
1: Ach, wat lief, hè?
0: Ja, zo gaat het dan. A Foreigner and Waiting for a Girl Like You. Maar wel een lekker praatje maken, dat is iets wat je dag kan maken. En dat is het onderwerp van de 5 voor 6 vandaag.
1: Ja, wat is het toch een sympathiek onderwerp. Is een keer praatje maken bij de bushalte of in de rij bij de supermarkt. Of een liedje aanvragen.
0: En in dat kader past natuurlijk deze, want een praatje maken kun je ook niet alleen. Daarover zingt de Dijk.
2: De 5 voor 6 op Radio Oost.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers. Aan tafel.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Het nieuws in Overijssel. 10 gemeenten moeten zich melden bij het ministerie van Asiel en Migratie omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Het gaat nu nog niet om gemeenten in onze provincie, maar ook in Overijssel hebben 10 gemeenten geen plek voor asielzoekers. En Wout Weghorst geeft zo zijn eerste interview, zo richting zijn stap bij FC Twente. Je kunt dat onder andere lezen op de sportpagina van oost.nl. En Weghorst is ambitieus.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van der Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van der Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Wibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, voor de scholen zijn de zomervakanties begonnen. Maar voor de files is dat allerminst het geval. Zo staat er eentje op de A35 tussen Almelo en Wieren. De dagelijkse 3 kilometer en 6 minuten vertraging. Ook vanaf Nijverdal hetzelfde. De A50 aan hem richting Zwolle. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer. En doorrijdend voor Fase ook 5 kilometer. In totaal ruim een kwartier vertraging. En dus ook als je vanaf de A1 richting Zwolle wilt de A50 op, kom je in die file. De N50 tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek.

5 kilometer en 11 minuten vertraging. En de N331 Zwolle richting Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis. 3 kilometer en 5 minuten. En de hele dag is de AN35 al dicht tussen Heino en Hoornhorst. Dat hele traject is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dat betekent dat hij niet voor 6 uur weer open gaat. En dus daar wordt het verkeer omgeleid. En dat geeft ook de nodige vertraging.

0: Let's go!
1: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: over vijf. Shout to the top van de Star Council.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essen.
2: Goedemiddag.
0: Een heel goedemiddag. Welkom bij Zomer in Overijssel. Vanaf vandaag gaan we kriskras de provincie weer door om je te vertellen wat er allemaal te beleven is. En natuurlijk deden we dat en doen we dat ook nog steeds elke dag over het nieuws.
2: Zeker, want we zijn zo meteen bijvoorbeeld in Zwolle. Er is een hoop ellende op meerdere wegen. Het zorgt voor heel veel verkeershinder. Ons verslaggever Chantal Everaert gaat zo even de proef op de som nemen.
0: Ja, ze proberen een beetje de mensen tegemoet te komen.
2: Ja, zeker.
0: En we gaan kijken wat er vanavond allemaal nog op het programma staat. De agenda nemen we met je door van alle activiteiten voor vandaag en morgen. En natuurlijk zijn we op zoek naar plaatjes voor de 5 voor 6.
2: Plaatjes over praatjes. Het komt door een nieuwe campagne waarin we worden opgeroepen om eens wat vaker met iemand te kletsen op straat.
0: En hoe pak je dat aan? Hoe doe je dat? Nou, wij geven het goede voorbeeld. Ook op tv en online zul je daar meer over gaan zien de komende tijd. Maar ook op Radio Oost. Een praatje maakt je dag. Maar welk plaatje past erbij? Zo'n praatje. Dat doen we dus in de 5 voor 6, geef ze door. En wolven die problemen veroorzaken mogen eerder worden afgeschoten, om maar even zo door te gaan van het een naar het ander. Het kabinet heeft een maatregel uit de kast getrokken om dat mogelijk te maken. Het gaat om wolven die mensen hebben aangevallen, agressief zijn of meerdere keren vee hebben aangevallen. De staatssecretaris vindt dat de situatie met wolven in Nederland is verergerd. En daarom geeft die gemeenten of provincies nu meer mogelijkheden om probleemwolven af te schieten.
2: Oud-gedeputeerde Eddy van Heijem uit Overijssel is blij met het verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Hij legde als minister de basis voor die maatregel. Het wordt nu doorgezet door zijn opvolger. En Van Heijem denkt dat de huidige minister een sterke zaak heeft en dat die maatregelen positief zullen uitpakken.
3: Nou, ik denk dat de minister een goede casus heeft. En het is in die zin in Nederland niet eerder gebeurd. In Duitsland wel. Hè. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Duitsland. Daar is wel gebleken dat het voor een deel echt werkt. En dat het gewoon werkt als een werkgever weer zelf verantwoordelijk wordt voor die arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Ja, dat hij er toch ook weer beter op gaat letten. Omdat hij weet dat hij zelf die boete krijgt als de boel niet op orde is.
2: Ja, er zijn al heel lang misstanden in de vleesindustrie. Ze zijn ook al vaker op de vingers getikt. Vooral arbeidsmigranten hebben vaak last van hele slechte arbeidsomstandigheden.
0: En dan is er nog niemand opgepakt voor een ernstig ongeluk in Enschede. Vannacht schepte een automobilist een fietser. Kort daarna ging de bestuurder er vandoor. De fietser, een man uit Enschede, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zeggen dat na het ongeluk de automobilist spullen uit zijn auto pakte en er vandoor ging.
2: Ja, het kabinet trekt bijna €500 miljard uit om speciale huizen voor ouderen te bouwen. Ze hebben plannen voor een soort moderne verzorgingshuizen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een knarrenhof. Dan heb je bijvoorbeeld je eigen appartement, maar ook een gemeenschappelijke ruimte. Dit soort complexen zijn voor projectontwikkelaars niet zo aantrekkelijk, omdat ze er minder geld aan kunnen verdienen. En daarom springt het kabinet bij met €420 miljoen... om de komende jaren meer zorggeschikte woningen te gaan bouwen.
0: En een bijzonder vakantieverhaal voor een man uit Staphorst. Dickie Heukeroot die liep tijdens een stedentrip in de Spaanse Sevilla zomaar tegen Robbie Williams aan. Even later gaf de zanger ook nog eens spontaan een optreden op straat.
4: Ik denk, dat is hem, joh. Dat is hem. Dus ik zeg zo, hey, Robbie, zeg ik zo. En hij draait zijn hoofd om en hij zwaait naar mij. Dus Hedy, die zegt tegen mij, nou, kom je hier weer een bekende tegen? Ik zeg, nee, joh, dat was Robbie Williams.
0: Ja, geweldig. Hij filmt het optreden. Zijn video's inmiddels duizenden keren bekeken op social media. En jij kunt hem ook zien via oost.nl en in de app. Ja, zomaar eventjes een praatje maken met Robbie Williams. Oh. Dat kan ook zomaar, hè?
2: Ai, ai, ai.

0: Ja, dat is ook het onderwerp van de 5 voor 6 vandaag.
1: Liedjes over kletsen, met elkaar in gesprek gaan. Laten we dat allemaal wat vaker doen.
2: En zo'n praatje hoeft geen uren te duren. Kan ik gewoon in 20 seconden. I've got 20.

0: Ja, dat soort praatjes heb je ook wel eens bij mensen. Hoe is het nog? Goed? Ja, maar doe ook. Ja.
1: Joep.
0: Dan ben je 20 seconden klaar.
1: Het is een weg waar dagelijks heel veel verkeer over gaat. De N764 tussen Zwolle en Kampen. Vanwege werkzaamheden is die weg dicht. En dat zorgt voor een hoop gedoe, verkeershinder en ook drukte op omliggende wegen door het sluipverkeer.
0: En om die doorstroom te verbeteren roept de provincie op om de fiets te gebruiken in plaats van de auto. En wie dat doet, die krijgt een lekker verkoelende beloning. Chantal Everaert, die is daar. Goedemiddag, Chantal.
2: Ja, goedemiddag. Ja, natuurlijk sta ik bij een ijskraam. Als je het hebt over gratis ijsjes en een verkoelende beloning, dan ben ik daar. Nee, het is natuurlijk niet voor mij bedoeld, hè. De ijsjes worden uitgedeeld door de provincie Overijssel omdat de weg tussen Zwolle en Kampen dicht zit. En niet een weekje, niet twee weekjes, nee drie maanden. En de provincie wil eigenlijk stimuleren om mensen op de fiets te krijgen. Gedeputeerd is hier ook, die gaat zometeen ook ijsjes uitdelen. Meneer Dadema, ja, er is nog niet heel veel animo voor de ijsjes. De mensen zijn nog aan het werk.
3: Ik weet het niet. Ik zag net al best wel veel mensen staan, dus we gaan het zien.
2: Waarom is deze actie?
3: Nou, de weg tussen Zwolle en Kampen ligt eruit. Het is een provinciale weg. En we proberen mensen te stimuleren om met de fiets te gaan. Dus we hebben ook fietsvouchers uitgedeeld, dat je goedkoper een elektrische fiets kan kopen. Ja, en nu proberen we vooral ludiek aandacht daarvoor te vragen.
2: Er kwamen net, voordat u er was, een paar fietsers voorbij. Die zeiden van, oh, dat is wel lekker, maar ja, ik fiets eigenlijk altijd al.
3: Ja, dat is heel fijn. Dus die waarderen we helemaal. Maar we zien dus ook echt wel het toenemen van het aantal fietsers. Dat helpt heel erg om het verkeer rondom, wat om moet rijden, te verminderen. En de problemen daar ook niet te veel te laten oplopen.
2: Ja, want ik reed net door Gele Bordenland. Ik was eigenlijk stiekem zelf sluipverkeer. Maar ja, vanwege deze uitzending mocht ik toch door van de verkeersregelaar. Maar het is een beetje zoeken.
3: Nou, brutalen hebben de halve wereld, dat zie je wel weer bij.
2: Precies daarom.
3: Ja, nee, het is een beetje, het is gewoon dicht. En voor het regionale verkeer is het dicht, rijdt om. En lokaal zijn de mensen heel goed op de hoogte hoe ze bij hun huis kunnen komen. Het ligt ook een beetje aan waar je in bijvoorbeeld Sincerenbroek moet zijn. Maar daar zijn de mensen allemaal over geïnformeerd. Maar we proberen met deze actie vooral diegenen die regionaal gebruik maken van deze weg, ja, te verleiden om eens te gaan fietsen. En we hopen natuurlijk ook dat ze dat blijven doen. En de fietsstraat wordt ook helemaal aangepast. Het wordt echt een prachtige fietsstraat waar de fietsers met voorrang overheen kunnen in de toekomst. Dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld tussen Weijen en Zwolle. Nou, daar wordt er echt meer gebruik van gemaakt. Dus het is nu helpt het, maar het zal ook in de toekomst helpen. Want ja, het verkeer wordt drukker en de fiets is een belangrijk alternatief.
2: Nou, ik heb zelf een elektrische fiets. En ik moet eerlijk zeggen, ik pak wel vaker de fiets dan voorheen. Zelfs naar van Nieuw-Leuzen naar Dalfsen is normaal gesproken iets wat ik niet zou fietsen. En nu wel, elektrische fiets. Er komt iemand aan. We kunnen even kijken of we die een ijsje kunnen slijten.
3: Wil je een ijsje?
2: Wil je gratis? Kom. Wil je een ijsje? Nee, ik denk dat, oh, hij heeft een pakketje achterop. Die moet naar huis, denk ik. Ja, net niet, net niet. Nou ja, goed, wie weet komen er straks nog mensen. Ja, u deelt nu ijsjes uit. Het is misschien wel een mooie zonnige afsluiting van uw werk nu op dit moment bij de provincie. Gaat u straks ook beginnen bij het waterschap met ijsjes uitdelen?
3: Nou, misschien moeten we daar dan heerlijk water uit gaan delen. Ook bij het waterschap doen we veel werk. Vanaf 1 december zal ik daar hopelijk beginnen. Doe je ook heel veel werk wat gewoon veel impact heeft op mensen. En dan is het heel belangrijk om ook daar te blijven nadenken hoe je die mensen ook kunt betrekken bij die werkzaamheden. Veel dijkverzwaringen bijvoorbeeld. Ik denk dat daar ook in goede aarde zou vallen. Een ijsje of water. In de winter hebben we
2: misschien wel een kopje koffie in de winter?
3: Nou, in de winter hebben we kopjes koffie en chocomel uitgedeeld. Het moet een beetje passen bij het moment van het jaar. Wat daaronder ligt is dat je, men snapt dat er hinder is van werkzaamheden. Werkzaamheden die iedereen ook begrijpt, die zijn echt belangrijk voor de regio. Of dat nou bereikbaarheid is of waterveiligheid. Maar erkennen dat dat hinder heeft, ja, is gewoon cruciaal. En nou ja, dan helpen dit soort type acties altijd een beetje.
2: Heeft een beetje zin ook in de nieuwe functie?
3: Ja, ik moet eerst nog gaan afronden. Het is natuurlijk allemaal onverwacht en vers. Maar het is ook leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan als dijkgraaf van het waterschap Drents-Overijsselse Delta. Een nieuwe klus. Ik ben wel een beetje gaan houden van dat water de afgelopen jaren. Ja, en het is natuurlijk gewoon een van de grootste uitdagingen van ons land. We leven in een moeras eigenlijk, hè, in een delta. Dus daar moeten we goed voor zorgen. Niet alles kan meer, overal. Nou, daar staat waterschap uitstekend voor in positie.
2: Nou, dan gaan we nu kijken. Wens ik in ieder geval veel succes. Ik zie daar een paar mensen met een ijsje. Ja. Ik vlieg er even op af, Jan Willem.
0: Ja, ik wil even weten of je trouwens zelf ook met de fiets naar het werk gaat straks.
2: Hij gaat zeker zelf aan het werk. Ja. Goedemiddag, Radio Oost. Is die lekker, het ijsje?
4: Ja, die is heerlijk. Dankjewel.
2: Ja, fietst u altijd?
4: Nou, ik zeg het net al. Ik werk net sinds een maand in Zwolle. Dus ik ben net vorige week begonnen met fietsen. Dus het bevalt me heel goed.
2: Ja, want nou ja, met de auto is het nu mijl op 7 natuurlijk. Maar dit is een extra stimulans. Helpt het?
4: Mm-hmm. Ik had altijd een scooter. Maar die wil ik toch wel in gaan ruilen voor een fiets.
2: Nou, heel verstandig. Hier staat nog een meneer. Jullie werken bij hetzelfde bedrijf, zie ik aan t-shirt. Ben jij een fietser of ben jij een autorijder?
5: Ik ben een fietser.
2: Ja. Ook fietsen?
5: Ja, voor woon-werkverkeer ga ik fietsen. Okay. En de auto heb ik voor de hobby.
2: En is het zo'n actie als dit? Is dat goed om toch weer even mensen uit die auto te trekken?
5: Ik denk dat dit wel kan helpen, ja. Ja, ik vind het een hartstikke leuk initiatief.
2: En lekker.
5: Ja, en hartstikke lekker. Het is warm, het is lekker ijs weer. En het is goed ijs ook. Dus ja, ik vind het een top idee. Ja.
2: Nou, deze twee heren die hopen hun collega's en vrienden, kennissen en andere mensen uit die auto te trekken op de fiets. Er komt nu een hele snelle fietser aan, Jan Willem. Als ik daarvoor ga springen, dat is zo'n speed pedelec. Die gaat volgens mij 35 km per uur. Wilt u een ijsje, meneer? Wilt u een ijsje? Geen ijsje? Ik neem zijn ijsje wel. Ik snap nooit dat mensen een gratis ijsje afslaan. Werkelijk waar niet. Dus ik neem het ijsje van die meneer. Gedeputeerde Dadema die gaat nog even door met ijsjes uitdelen. En ja, de overlast voor de verkeersdeelnemers is groot. Maar ik heb de buurt al horen zeggen dat ze heel blij zijn met de rust. Dus wat dat betreft is het nog een positief puntje.
0: Oké, okay, dankjewel Chantal, ons ijsjesmeisje. Dankjewel, hè.
6: Tot 6 uur, Jan Willem en Wieke op Radio Oost.

0: Patricia McNeil en Ain't That Just The Way bij Radio Oost.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, de 5 voor 6 die gaat vandaag over

0: Ja, een praatje maakt je dag. Daar hebben we het over. Want dat is een nieuwe campagne van Sieren om gewoon eens even een babbeltje te maken met iemand.
1: Als we dat nou deze week allemaal één keertje doen. Ja. Gewoon even proberen.
0: Dat zou echt een heel goed verhaal zijn. Want het is niet zo ingewikkeld. Gewoon even iemand aanspreken. Goh, wat hebt u een leuk hondje.
1: Ja.
0: En hoe heet het hondje? En wat kan die allemaal?
1: En dat soort dingen. Het kletst vanzelf een eind weg.
0: Zo is het. Nou, dat is het idee dus in deze zomer. Om dat te gaan doen. Ik kreeg trouwens ook nog een berichtje binnen naar aanleiding van die 5 voor 6. Jeroen die zegt van, ja, ik draaide net Cliff met It's So Funny We Don't Talk Anymore. Ik kwam tot ongeveer 2017 graag in de kroeg, gezellig kletsen met iedereen. Een beetje verhaaltjes aan elkaar vertellen. En sommigen die konden echt hele leuke verhalen, de gave van het woord, vertellen. En tegenwoordig zit iedereen met zijn mobieltje en of sport op een groot scherm te kijken. En bij dat laatste komt ook amper een woord uit.
1: Wat is dat toch jammer.
0: Dat is echt wel jammer. Ruwweg 40 plus kan kletsen en daaronder amper, is zijn mening.
1: Ben ik het niet helemaal
0: mee
1: eens.
0: Jij zit daar nog onder.
1: Ja.
0: En als er iemand kan kletsen,
1: ach, zo is het
0: dat
1: ook.
0: Is ook weer zo. Maar goed, hij zegt ook, ik merk het op mijn werk, jonger dan 40, zeker uit het Westen. Die is gewoon hopeloos. Zelfs competitiedarten of biljarten zaten mijn teamgenoten en tegenstanders alleen maar op hun mobiel te koekeloeren.
1: Gadverdamme.
0: Dikke doei.
1: Wat niet meer zonde.
0: Nee, dus er moet echt wat aan gebeuren. Gewoon eens gezellig een praatje maken. Het kost niks en het levert heel veel plezier op.
1: En zo is het maar net.
0: En muziek op.
1: Ach.
0: Zoals deze. Van Nielsen in de 5 voor 6 met Everybody's Talking.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: We kijken even in Eppenzolder op de thermometer. Daar is het 23,5 graad. Ommerschans 23. En in Steenwijkerland op dit moment 22,5. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. 10 gemeenten moeten zich melden bij het ministerie van Asiel omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Het gaat nu nog niet om gemeenten in onze provincie, maar ook in Overijssel zijn 10 gemeenten waar geen enkele asielzoeker wordt opgevangen, terwijl dat wel verplicht is. De minister roept meerdere gemeenten nu dus op het matje. Hij had hen eerder al een brief geschreven en gesprekken gevoerd, maar dat heeft geen resultaten opgeleverd. Hij wil nu met de burgemeesters en wethouders afspraken maken. Lukt dat niet, dan kan de minister zelf een vergunning voor een opvanglocatie gaan uitdelen. Er is een flinke storing bij de ABN AMRO aan de gang. Daardoor kunnen heel veel klanten niet inloggen via internetbankieren, hun app of gebruik maken van iDeal. De bank heeft die storing inmiddels bevestigd. Ze doen hard hun best om die problemen op te lossen. Inmiddels zijn al duizenden meldingen binnengekomen, maar het lijkt langzamerhand de goede kant op te gaan. Het trekpontje in natuurgebied De Duurse Waarde tussen Olst en Weijen is uit de vaart gehaald. Staatsbosbeheer nam het besluit na een ongeluk waarbij het pontje vorig jaar omsloeg bij een excursie. 12 mensen kwamen in het water terecht, raakten niet gewond. Door het verdwijnen van het pontje is wel een populaire wandelroute voorlopig afgesloten. Dat rondje kun je dus niet meer rondlopen. En bovendien staat ook vanaf 2027 een dijkversterking gepland, waardoor het gebied sowieso wordt afgesloten. Op zijn vroegst wordt in 2029 besloten of het trekpontje ooit nog terugkomt. En er komen 1000 extra kaarten voor het waarschijnlijk laatste grote optreden van Normaal. De organisatie van het Sallands Baksfeest in Dalfsen vergroot ook de tent vanwege de enorme vraag. De eerste 10.000 kaarten waren razendsnel uitverkocht. Dat hoorden we afgelopen vrijdag toen die kaarten werden verkocht. Deze man kwam helemaal vanuit Brabant voor een kaartje.
13: Ja, je wilt er gewoon bij zijn, hè? Bij zijn is meemaken. Dat is normaal, dat is ja, gewoon gezellig.
14: Ja, vorig jaar was het in februari, was de kaartverkoop hier al. Toen kon je niet in de rij staan, hè? Want toen moest je gewoon werken.
13: Toen was ik gewoon werken, ja. Toen heb ik op via Marktplaats voor een normale prijs de kaartje aan kunnen komen. Ja.
14: Nou, wordt er gezegd dat dit misschien wel de laatste keer is normaal. Denk je dat zelf ook?
13: Ik weet het niet. Ik hoop het niet. Voor mij mogen ze nog jaren doorgaan.
12: Ja, zo is het maar net. Normaal staat op 12 september op het podium bij dat Sallands Bakfeest. En bij dat optreden wordt ook stilgestaan bij de 80ste verjaardag van Benny Jolink. Meer hierover, maar ook alle andere zaken uit onze provincie, die vind je op oost.nl of in onze eigen app.
11: Ja, bij zijn is meemaken, moet ik altijd hier aan denken. Hè? Hallo, gezellig op de kerwis, jongens. Bij zijn is meemaken. Huppakee. Dat.
12: Lekker.
11: Sorry. Zometeen het weer met Greta, maar eerst kijken we even naar de files op de wegen in de provincie. En dat zijn er nogal wat. We beginnen op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 9 minuten vertraging. Dan de A50 tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen. 7 kilometer en 13 minuten. En dan kijken we naar de A35. De weg is eerst dicht vanwege werkzaamheden. Dat is bij Heino en Hoonhorst. Daartussen is de weg tot zeker 6 uur vanavond nog dicht. Maar ook op het andere deel van de N35, daar staat op dit moment een file. Meld ook Sjoerd Gauma vanuit die file. Dankjewel voor het doorgeven. Het is een ongeluk gebeurd tussen Wierde en Nijverdal. Bij de verkeerslichten die daar staan, vlakbij Wierde. En daar is op dit moment een berger om de auto's weg te halen. Maar het verkeer staat dus in beide richtingen stil daar op die N35. Dus ook daar een langdurige file en veel vertraging. Dan kijken we nog even naar, even zien, de N50 tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Ook daar een file van 5 kilometer en de vertraging is daar zo'n 7 minuten. Dan nog eventjes door naar het weer. Want daar is iets waar we toch eigenlijk niet over mogen klagen vandaag, Greta Swanenburg.
15: Ja, dit zag er best goed uit volgens mij, toch?
11: Ja, het is nog wat drukkend. Ja. Klein beetje nog.
15: Klein beetje drukkend. Zit dan ook nog allemaal warmte natuurlijk nog in onze stenen. Ja. We begonnen met vrij veel bewolking. Dat brak in de loop van de ochtend open. Kregen we stapelwolken en flink wat zon en flink wat wind ook. Hè. Er stond een behoorlijk straffe westelijke wind. En we hebben 23 tot bijna 26 graden gehaald. En grote verschillen in het land qua temperaturen. De Groningse noordkust zat op 20 graden. En in het Zeeuws-Vlaanderen deel van Nederland was het 32 graden. Dus 12 graden verschil. Bij ons zaten we aan de schappelijkere kant met die 23 tot 26 graden. En dat zal de komende dagen ook zo'n beetje de temperatuur zijn, denk ik, voor ons.
11: Ja, en dan de vraag daar bij mij nog onder. Is dat dan inderdaad ook zo drukkend nog of wat er wel wat droger?
15: Als het goed is, wordt het droog, omdat de wind nu nog aanlandig is. Maar vanaf donderdag eigenlijk lichtjes draait naar het noordoosten. En dan zou er wat drogere lucht binnen moeten komen. Wat dat betreft heb ik wel hoop voor ook de zeer warme tot hete lucht die voor ons in het verschiet ligt. Dat die lang niet zo klam en heftig zal uitpakken als de vorige hittegolf. Dus dat ziet er dan redelijk goed uit. Wat dat betreft is het vanavond eerst nog windrijk, maar de wind gaat langzaam liggen. Het is vrij zonnig vanavond. Vannacht komt er in het rustige weer juist weer nieuwe bewolking binnen. En morgen beginnen we dan weer, net zoals vandaag, bewolkt. Rustig, maar dat windje steekt heel snel op morgen. Dus morgenochtend al snel weer die opstekende westenwind, kracht 4, 5. De bewolking begint in de loop van de ochtend te breken. Stapelwolken zon, 23 tot 26 graden, hetzelfde beeld als vandaag. En dan vanaf woensdag wordt het allemaal een stuk rustiger. Nog wel, denk ik, eerst vrij veel bewolking. Maar die temperaturen voor velen aangenaam zomers met 4, 25 graden. En vanaf donderdag ja, steeds meer zon. Relatief droge wind vanuit het noordoosten dus. En temperaturen richting die tropische waarde van 30 graden.
11: We gaan weer echt de zomerskant op, wat dat betreft.
15: Ja, zeker.
11: Hoewel ik dit ook prima zomer vind.
15: Ja,
11: hoor,
15: dit is volgens mij voor veel mensen prima. We zouden wel wat kunnen doen met nog wat meer buien de komende tijd. Want dat is neerslag is iets wat lijkt te gaan ontbreken de komende anderhalve week. En als je dan zoveel wind hebt en veel verdamping, ja, willen we eigenlijk wel wat nattigheid. Maar voorlopig niet in zicht.
11: Dankjewel, Greta.
15: Alsjeblieft.
16: Jan-Willem Kobus en

0: Drive Safe, een advies wat iedereen natuurlijk ter harte mag nemen, om het zo maar te zeggen. Je luistert naar Radio Oost en niet zomaar. Het is namelijk zomer in Overijssel en er is van alles te doen in de provincie.
1: Zeker, en dat gaat ook een beetje over drive safe, kunnen we wel zeggen.
0: Oh, mooi.
1: Ja?
0: Want we gaan het namelijk hebben over dat als je zin hebt in een ijsje, dan moet je heel snel zijn naar de N764. Daar wordt namelijk aandacht gevraagd voor wegwerkzaamheden. En om dat gedoe een beetje te verzachten, deelt gedeputeerde Martijn Nadema ijsjes uit.
2: Nou, de weg tussen Zwolle en Kampen ligt eruit, dat is een provinciale weg. En we proberen mensen te stimuleren om met de fiets te gaan. Dus we hebben ook fietsvouchers uitgedeeld, dat je goedkoper een elektrische fiets kan kopen. Ja, en nu proberen we vooral ludieke aandacht daarvoor te vragen.
0: Ja, en die provinciale weg gaat pas in september weer open, als het inmiddels weer tijd is voor andere dingen dan ijsjes. Ja.
1: Zeker. En over gedoe op de weg gesproken, de zomervakantie wordt aangegrepen om op heel veel plekken aan de weg te werken. In Zwolle is namelijk ook nog een deel van de IJsselallee dicht. Wordt dus alleen nog maar moeilijker om aan de zuidwestkant van de stad uit te komen. De gemeente zegt dat ze het weten en dat het vervelend kan zijn, maar vragen ook een beetje om begrip en geduld. Die werkzaamheden in Zwolle duren nog een week.
0: Ja, de scholen zijn met vakantie en vele anderen pakken misschien de biezen, maar dat doen ze niet bij de rechtbank, want dat gaat gewoon door. Morgen bijvoorbeeld staan er 4 verdachten terecht voor een gewelddadige relle op het Malieveld in Den Haag vorig jaar. Het liep compleet uit de hand tijdens en na een anti-immigratiedemonstratie. Een van de verdachten is een man uit Oldenzaal. Er zijn tot nu toe 34 mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij die rellen. Ze kregen taak- en celstraffen en moeten schade vergoeden. Een van hen is een man uit Raalte.
1: Werkbezoek in Ossenzeel morgen. Tweede Kamerlid Boelsma Hoekstra van het CDA komt langs. Ze gaat in gesprek en het gaat dan onder meer over een knelpunt. De brug over de Ossenzeilersloot. Iedere dag heel veel verkeer daaroverheen en onderdoor, waardoor het daar geregeld vastloopt.
0: En morgen zijn we natuurlijk ook weer op pad, zoals de komende 6 weken. Met de zomer in Overijssel. Verslaggever Bart Kieft, die gaat ook weer de provincie door. En misschien kom je morgen wel tegen waar hij precies gaat zijn. Dat is altijd weer een verrassing. Hoor je morgen even naar achter op Radio Oost. En als je hem tegenkomt, maak gerust een praatje.
1: En zo is het.
0: Want dat is ook het onderwerp van de 5 voor 6. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk zelf. Hè? Als ik al verkeer begin te zeggen. Want hier hebben we het namelijk over vandaag.
3: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Een praatje maakt je dag. Een van de ideeën die binnengekomen is, is deze.
4: Heb je even van mij?
0: Mick Jagger vond het ook leuk.
4: Heb je even van mij?
0: Ja, zeker.
4: Denk je aan hem?
0: Hey, nou, dat is ook een idee. Heb je even voor mij om een praatje te maken? Nou, als je weet dat het lang gaat duren, dan loop je er misschien even omheen. Maar toch maar wel dat praatje maken. Spooky en Sue. Praat ook geregeld en duurt lang.

0: Too Much van Spooky en Sue hoorde je op Radio Oost.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Ja, geen 6 voor 7, maar 5 voor 6 in deze zomerperiode bij Radio Oost. En vandaag gaat het dus over een praatje maakt je dag. Gewoon maar even een gezellig babbeltje met iemand die je tegenkomt op straat, of waar je mee zit te wachten op de bus, of wat ook maar. Dat is het verhaal voor vandaag met die 5 voor 6. Heel veel nummers zijn er binnengekomen. Ach, laten we nog maar eventjes luisteren naar wat ook bedacht is. It's so funny how we don't talk anymore. Doe dat nou gewoon. Maak dat praatjes voor iedereen hartstikke leuk en fijn. En dat doe je op een moderne manier. Modern talking. You can win if you want. If you want, you will win. On your way, you will see. The life is more than fantasy. Take my hand, follow me. En als je praat met iemand die een beetje doof is, dan... Talking loud and clear, saying just what you feel today. Talking loud and clear. Is natuurlijk ook een idee. Nou, tot zover de uitzending voor vandaag. Zomer in Overijssel. Morgen vroeg vanaf 6 uur is Marcel weer bij je. En praat hierbij over wat er beleefd is in Overijssel.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft

0: voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Het nieuws in Overijssel. 10 gemeenten in ons land moeten zich melden bij het ministerie van Asiel omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Het gaat nu nog niet om gemeenten in onze provincie, maar ook in Overijssel hebben veel gemeenten nog geen plek voor asielzoekers. En het trekpontje in natuurgebied De Duurse Waarde tussen Olst en Weijen is uit de vaart gehaald vanwege een ongeluk. Hoe dat zit, dat vind je in onze app.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch.

0: Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
7: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
6: Het beroep dat door de Belgische voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Amar.
2: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
5: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
4: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois.

0: merk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in

0: The Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Gaat naar Bernardo Silva, Ruben Dias. Het moet naar voren, maar hij tikt hem naar achteren. Spaanse fans willen dat er afgefloten wordt. Nog altijd de 1-0 voorsprong dus voor Spanje. Mikel Merino met een van zijn weinige balcontacten legde de bal in het doel. Maar lukt dat Portugal nu ook nog om er een verlenging uit te halen? Om de interlandse WK-carrière van Ronaldo te verlengen? Of strandt het hier in Dallas voor Portugal? Het lijkt er wel op. Ingooi was er nog. 8 minuten bijna gespeeld. Maar de bal gaat naar eigen helft. Bruno Fernandes met de opening nog wel naar rechts. Conceição houdt hem maar net binnen. Dribbelt naar binnen. Behoorlijke schop nog van Ferran Torres op

0: halverwege de helft van Spanje. Niet een moment om hem in één keer voor te geven. Of in één keer op doel te schieten. Maar wel een moment om hem voor te geven. En Bruno Fernandes achter de bal. Diogo Costa, de keeper van Portugal, mee naar voren gekomen. Dit is dan echt het laatste moment voor Portugal om nog gevaar te stichten. Bruno Fernandes legt hem voor. Bal doorgekopt en net voorlangs gekopt. João Neves was het met dat moment. En dan wordt er gejuicht door Mikel Merino en door de bondscoach De La Fuente. Want de kopbal van João Neves is het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Lang leek het af te stevenen op verlenging. Maar één moment van onoplettendheid, de as open. En Mikel Merino maakt de 1-0. En dus beslist Spanje het nog wel in 90 minuten tegen Portugal. En is het na 6 WK's zonder een titel, één keer een halve finale in zijn allereerste WK, het einde van de WK-carrière van de 41-jarige Cristiano Ronaldo. Portugal 0, Spanje 1.
1: Dankjewel, Anne. Hij mag ook even een glaasje water drinken, denk ik. Hedwiges, laatste minuten nog wel echt grote kansen voor Portugal, hè?
2: Zeker. Grote kans voor Bernardo Silva. Een kopkans, hè? Ja. Bijna kopte hem de kruising in. En dan zaten we in de verlenging.
1: Ja, maar wel terecht uiteindelijk, ja, qua spelbeeld.
2: Zeker, zeker. Spanje was beter en ook de betere kansen en meer de bal, dus wel verdiend.
1: Dankjewel voor je komst.
3: Dit was Langs de Lijn en Omstreken met een iets verlengde uitzending, maar met een winnaar die Spanje heet. Portugal is naar huis. Dank voor het luisteren. Hier zo op deze zender het uitgestelde oog op morgen met Sheila Chitalzin. Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KWS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS en alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen met in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: De theatersensatie.

0: Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Vannacht, als de uitzending klaar is en ik weer thuis ben, ga ik slapen. Maar in mijn slaap, wanneer straks om 2 uur de Amerikaanse voetballers het veld opkomen, inclusief die spits, u weet wel, die ene die op hoog niveau werd gematst, dan ben ik, ook al slaap ik, hartstochtelijk en met huid en haar een Belg. Goedenavond en welkom bij het Oog. Ja, het morele failliet van het voetbal, daar gaan we het straks over hebben. En verder in het Oog, boten op waterstof in de Monaco Energy Race, de worstelingen van de NAVO met Trump en de eeuwige strijd om geld in de Europese Unie. En we hebben een literaire grootheid te gast, Connie Palme. De verse winnaar van de Constantijn Huygensprijs is hier. Het is voor haar, zegt ze, schrijven of sterven. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 6 juli.
3: Yes, I asked for a review by FIFA.
2: Het is dus waar. De Amerikaanse president heeft gebeld met FIFA-baas Infantino over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Balogun.
3: And that wasn't a foul.
2: In de ogen van Trump was dat geen overtreding en zeker geen rode kaart waard.
3: And they say you can't play. That's very unfair.
2: Daar komt bij dat die scheidsrechter volgens Trump ook geen zuivere koffie is.
3: It's a little bit suspect if you check his past.
2: Trump vond gewillige oren bij de FIFA. De schorsing van Balogun werd opgeschort. Tot verbijstering van onze zuidenburen.
4: Ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal, maar het lijkt toch doorgestoken kaart.
2: En ook deze Amerikaan zet er vraagtekens bij.
5: I think it was unfair red, but once you give a red, it's a red.
2: Eenmaal rood gegeven, blijft rood. Een ander nieuws. 10 gemeenten moeten op het matje komen bij minister Van der Brink van Asiel en Migratie.
6: Om afspraken te maken over hoe ze toch aan de opvangverplichtingen gaan voldoen.
2: Het is een eerste groep gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen. Noordwijk zit daar niet bij, maar die gemeente is altijd duidelijk geweest. Ze zullen in Noordwijk niet meewerken. Totdat ze worden gedwongen.
7: Dan is het met tegenzin en dan zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om dat te voorkomen.
2: Weet u nog van die stroomonderbreking in de regio Tilburg afgelopen weekenden? Omdat er te veel stroom zou worden gebruikt. Dat blijkt nu een misverstand. Het lag aan een apparaatje, omdat...
8: Door werkzaamheden is teruggevallen in fabrieksinstellingen.
2: Waardoor de metingen die het doorgaf lichtelijk overdreven waren.
8: Een 5 keer zo grote stroom zagen als er... eigenlijk liep.
2: De vakanties zijn begonnen en dus reizen mensen naar hun vakantiebestemming. Ook naar Spanje en Zuid-Frankrijk, waar flinke bosbranden woeden.
9: Wij gaan gewoon die kant op en we zien wel. Als het alles in de hand staat, dan gaan we weer terug.
2: Anderen denken dat tegen de tijd dat ze aankomen de branden wel gedoofd zullen zijn.
10: Maar we zijn eerst nog een weekje in Parijs bij Disneyland. Dus ik denk, na een week moet het wel gedoofd zijn, lijkt me.
2: Er zijn er ook die hun bestemming voor de zekerheid hebben aangepast.
11: We zouden eerst naar Zuid-Frankrijk. Maar goed, met alle nieuwsberichten en het hete weer hebben we besloten om naar Bretagne te gaan.
2: Toch nog even terug naar Red Card Gate. Over een paar uur spelen België en de VS de wedstrijd dus met Balogun. En de Belgische supporters denken dat de Rode Duivels extra gemotiveerd zijn om de Amerikanen uit het toernooi te spelen.
12: Ik hoop uit gans mijn hart dat de Belgen winnen. Al was het alleen maar om Trump een rode kaart te geven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Allee Belgen, kom aan, doe het!
2: Gaan we naar de krant van morgen met Christian Bonenbakker.
14: Terwijl het WK in volle gang is, schrijft het AD over het Nederlandse amateurvoetbal. In het bijzonder over vechtpartijen en mishandelingen op het veld. Die komen steeds vaker voor. Het aantal zware tuchtzaken bij de KNVB steeg afgelopen jaar naar bijna 1200.
2: Relatief is het geen stijging, want er worden ook meer wedstrijden gespeeld. Maar, zegt de KNVB in de krant, het geweld baart ons uiteraard zorgen. Agressie tegen scheidsrechters wordt al harder aangepakt.
14: Zo mogen teams die over de schreef gaan 2 weken lang niet spelen. In de tussentijd werkt de KNVB dan aan de tuchtzaak. Afgelopen seizoen werd deze time-out 378 keer toegepast. Scheidsrechters zijn er blij mee, zegt de bond.
2: NRC schrijft over de feestelijke ondertekening vandaag van afspraken om de grutto te beschermen. Het Rijk en 7 weidevogelprovincies zetten hun handtekening. Maar de vogelbescherming was er niet bij. Die zag geen reden voor een feestje.
14: Ja, het is mooi als natuurgebieden zo worden ingericht dat de grutto zich er weer thuis voelt en als boeren grutto-vriendelijk gaan werken. Maar volgens de vogelbescherming zijn de afspraken te vrijblijvend en gaan ze niet ver genoeg.
2: Het Nederlands Dagblad vraagt zich af hoe lang het kerkasiel van een Oezbeeks gezin in Kampen nog moet duren. De kinderen groeien al 1,5 jaar op, gevangen tussen kerkmuren.
14: Zo kan het niet doorgaan, schrijft de krant in zijn commentaar. Want het is duidelijk dat het gezin geen verblijfsvergunning zal krijgen. Maar de vrijwilligers zullen de familie na 1,5 jaar niet laten vallen.
2: En het gezin zelf zal na al die moeite niet zeggen, stop er maar mee. Zo'n actie beëindigen is bijna net zo moeilijk als het terugduwen van tandpasta in een tube, concludeert de krant.
14: Het Australische verbod op sociale media onder de 16 jaar is nog geen succes, schrijft het Parool. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de tieners nog altijd op Instagram, TikTok en Snapchat zit.
2: De verplichte leeftijdscontrole die techbedrijven moeten doen, stelt weinig voor. Dat kan ook niet anders, want een ID-bewijs uploaden stuit op privacybezwaren. Jongeren moeten nu vaak een selfie sturen om te laten zien hoe oud ze zijn.
14: Het lukt dus niet om de tieners van nu van sociale media af te krijgen. De hoop is wel dat de volgende generatie er dankzij het verbod niet aan begint. Maar het kan ook zijn dat sociale media nu zo'n verboden vrucht zijn geworden dat de aantrekkingskracht alleen maar is toegenomen.
2: Tot slot in NRC 2 cartoons over de ingetrokken rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Zo kijken Fokke en Sukke verbijsterd naar de tv. Nee, zeggen ze, de FIFA heeft de hele Belgische verdediging alsnog rood gegeven.
14: En Kamagurka laat president Trump zien, zittend aan een tafel met een pen in zijn hand. Hij krabbelt een lijstje op papier en hij zegt, eerst even het klassement in de Ronde van Frankrijk herschikken.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkrant.

0: U hoorde Simon & Garfunkel met Homeward Bound. En onderzoeksjournalist Edwin Schoon is hier. Welkom.
1: Hoi, goedenavond.
0: Voor de Groene Amsterdammer schrijf jij begin juni al een visionair stuk, zou je kunnen zeggen, met de vraag: voltrekt zich tijdens dit WK het morele failliet van de voetbalsport? Nou ja, het gesprek van de dag vandaag, toch? Want nou ja, we hebben dus die ingetrokken rode kaart. Vannacht VS België met de geschorste spits alsnog. Is dat nou het morele failliet waar jij op doelde?
1: Nou, van visionair wil ik wel iets afdoen. Het is ook weer niet zo'n spannende voorspelling in de zin van dat het ongeloofwaardig toen was.
0: Het want stond wel in de kaarten.
1: Het stond al een beetje in de sterren met deze combinatie van leiders in de VS en bij FIFA. En hoe zij met elkaar omgingen. Je kunt je de FIFA Peace Prize nog herinneren in december. Infantino heeft sinds hij de basis van van de FIFA in 2016 heeft hij eigenlijk, nadat hij hervorming had aangekondigd, het hele roer omgegooid. En is hij eigenlijk een soort Blatter 2.0 geworden.
0: Blatter on steroids. Die politieke inmenging hè, die er was. Hè, Trump zelf die leverde gewoon bewijsstuk 1. Dat hoorde net ook in het nieuws over zich. Ja, ik heb gewoon gebeld. Zo simpel gaat dat dus?
1: Nou ja, blijkbaar gaat het wel vaker zo simpel. Alleen meestal, in ieder geval voor Trump, hoorden we dat niet altijd. Ze weten niet wat we niet weten, natuurlijk.
0: Dit kan wel eerder zijn voorgekomen.
1: Nou, er is een precedent, maar er is toch wel een kanttekening bij te plaatsen. Ze hebben het over 1962, stel je voor. Echt een heel andere tijd, WK in Chili. Carincha, de beroemde Braziliaanse voetballer, speelde de sterren van de hemel. Half Zuid-Amerika was verliefd op die man. Moeilijk leven, maar een geweldig voetballer. In de halve finale, 4-2, won Brazilië in Chili, van Chili. Alleen vlak voor tijd was hij zijn bewaker zo zat. Hij deelde een schop uit, werd het veld uitgestuurd. Het was nog voor de rode kaart, hè? Maar hij werd wel het veld uitgestuurd. Zou geschorst zijn voor de finale. En wat gebeurde er? Er werd gisteren ook gezegd, ja, de president greep in. Maar wat is nu het geval? De president van Chili greep in. Ze waren zo gek van die Carincha dat ze een petitie zijn gestart om hem toch de finale te laten spelen.
0: Maar dat is wel echt iets anders dan nu een Amerikaanse president die een FIFA-baas belt en zegt, we gaan dit even regelen. Toch?
1: Totaal iets anders. Ja, sterker nog, het is dus de president van het gastland dat verloren
0: precies,
1: had.
0: Die zegt, sneu
1: graag
0: dat
1: die
0: hij
1: voetballer
0: niet,
1: wilde zien.
0: Sneu
1: totaal
0: dat
1: iets anders.
0: Ja. Ja. Ja. Nou weten we dat telefoontje van Trump, dat was iets, een hele reeks, een hele lobby. Hè, politico gezaghebbend medium heeft de reconstructie gemaakt. Ja. Dat die lobbymachine eigenlijk meteen op gang kwam. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?
1: Nou, de wedstrijd was vorige week woensdag tussen Bosnië en de Verenigde Staten. Toen viel die rode kaart. Ze hebben dus een half uur zonder die spits Balogun gespeeld.
0: Ja.
1: Vervolgens is het standaard regel dat FIFA bij een directe rode kaart iemand de volgende wedstrijd automatisch schorst. Er hoeft niet eens een commissie aan te pas te komen. Dat staat al jaren vast in de statuten.
0: Ja.
1: Was ook helemaal geen discussie. Maar Andrew Galliani, de zoon van de burgemeester van New York, voormalig burgemeester van New York, is voorzitter van de taskforce. Die zat in het stadion. Trump is nog nergens geweest.
0: Ja, maar die wist ook niks van voetbal, toch? Die wist niet precies wat een rode kaart
1: was. Nee, rode en gele kaarten moesten nog uitgelegd worden. En volgens mij heeft Infantino het niet helemaal goed uitgelegd dat je niet alleen de wedstrijd zelf mist, maar ook de volgende. Maar goed, daar kwamen we vandaag achter.
0: Ja, maar
1: wat er gebeurde
0: Giuliani,
1: is dat
0: die zag het, die is niet gek, ja.
1: Nee, die heeft direct met Trump gesproken. Goh, dat is toch wel heel oneerlijk. En Trump is natuurlijk ontzettend beïnvloedbaar. En zeker als hij iets zou kunnen doen wat het land bevordert, op wat voor manier dan ook. Nou ja, het is typisch Trump. In zijn oneindige domheid heeft hij gezegd, jongens, we zoeken dit tot op de bodem uit. Dus hij heeft een aantal mensen aan het werk gezet, waaronder, en dat is best wel opvallend, Scott Goodwin, dat is de financiële man van de Amerikaanse voetbalbond. Mm-hmm. Die er ook voor heeft gezorgd dat de Italiaan die nu coach is van het Amerikaanse team, dat is echt een wereldtopper, dat die betaald kon worden. Want zoveel geld gaat in het Amerikaanse voetbal normaal gesproken niet om. Maar Pochettino is een topcoach. Je ziet het ook wel aan de resultaten. En die financiële man die heeft daar dus voor gezorgd. En Trump heeft tegen hem gezegd, goh, kun jij niet ook een beetje met deze zaak bemoeien? Dat was al nummer 2 na Giuliani. En daarnaast heeft hij nog een derde man, een commercial secretary Howard Lutnick, aan het werk gezet. En die mannen hebben de attorneys, de openbaar aanklagers van het Witte Huis aan het werk gezet. Ze zijn gaan lobbyen, zij gaan bellen met Zurich, met advocaten. Ze hebben alles in het werk gezet. En wat ze hebben gevonden, dat vind ik heel opmerkelijk. Het is een beetje House of Cards-achtige dirt. Van zoek nou eens uit of die scheidsrechter niet ooit in het verleden een fout heeft gemaakt. En ook dat hebben ze ontdekt. Iedereen heeft in het verleden als scheidsrechter wel een keer een fout gemaakt. Je hoorde Trump vandaag ook in dat statement zeggen. Nou, die scheidsrechter. En die man heeft echt de ballenverstand van voetbal. Dus als hij dat soort dingen zegt, het is zo ongeloofwaardig.
0: Allemaal ingezet.
1: Ja, deze man die deugt gewoon niet, dat weten wij nu.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Dus en de scheidsrechter zwart maken en de FIFA onder druk zetten. Nou zegt de FIFA, maar we hebben onafhankelijke disciplinaire commissie. Daar zitten wel 18 mensen in en die hebben die beslissing genomen. Ja. Is dat nou een geloofwaardige lezing?
1: Nee, totaal ongeloofwaardig. Te meer daarin, uit die reconstructie blijkt ook in de New York Times dat ze twee keer met elkaar hebben gesproken. Dus op de ochtend na de wedstrijd waar de overtreding was, waar die rode kaart was. En één dag kort na de beslissing van de FIFA. Dat die man toch mag spelen. Vannacht is dat om 2:00.
0: Ja.
1: En kijk, wat FIFA heeft gedaan na Infantino is allerlei commissies veranderd, want er was veel kritiek op. Maar langzamerhand heeft hij de afgelopen jaar die commissies weer ingesteld. Dat betekent eigenlijk dat er uit allerlei landen in de wereld mensen in een commissie plaatsnemen voor heel veel geld en een mooi hotel, overnachtingen, een dagelijkse vergoeding. Ze worden echt in de watten gelegd. En er hoeft eigenlijk maar één ding in ruil daarvoor gegeven te worden. Dat is loyaliteit aan de baas. Dus ook deze commissie, we hebben al die 18 leden eens even doorgelopen samen met mijn FIFA-collega's. Nou ja, sorry, maar de vroegere critici die wel in de FIFA-ethische commissie bijvoorbeeld zaten, zoals Miguel Maduro, het was echt een vooraanstaande Europese openbaar aanklager uit Lissabon. Dat soort types zitten er gewoon niet meer in. Dus er werd net door, ik belde nog even met een jurist die wel thuis is in die wereld, die zei nou, zij hebben echt geen enkele incentive eigenlijk om Trump of Infantino in dit geval hierin tegen te spreken.
0: Ja, dat klinkt bijna mafioos. Maar misschien nog heel even terug. Was die rode kaart misschien wel zo discutabel dat je kunt zeggen van nou, de regels voorzien in een intrekking?
1: Ja, dat is een beetje het probleem. De discussie nu toch wel weer gaat soms over het sportieve gedeelte. Daar kunnen we wel even kort op ingaan. Maar ik denk dat er iets fundamenteelers is gebeurd vandaag. En dat is dat de integriteit van de sport is aangetast. Ja. Niet alleen doordat het zo openlijk door Trump wordt verklaard, maar dat ja, als je één en één bij elkaar optelt, dat het zo duidelijk is dat er politieke inmenging is. En dat was er al financieel, het WK. Dat was er al met de tickets. Dat was er al met supporters die niet werden toegelaten. Dat was er al met scheidsrechters die werden weggestuurd. Dat was er al met ICE, die op sommige supporters gericht was. Maar nu is het ook binnen de lijnen.
0: Precies.
1: En heel veel liefhebbers voelen aan, er is een grens overschreden.
0: Is het nu klaar? Is het spelletje niet meer leuk? Is de toekomst van het voetbal hiermee totaal bezoedeld?
1: Nou ja, ik denk dat er toch een voor 5 juli 2026 hebben en een daarna. Dit is zo fundamenteel. En niet iedereen beseft dat nog direct. Maar er kwam vandaag een brief met een zeker ironische tint van een Engelse parlementslid. Die zei, ja, die gele kaart, die rode kaart van vannacht, van onze speler tegen Mexico. Een brief gericht aan Infantino. Dat lijkt een beetje op die rode kaart.
0: God, nou gaan van we onze alle Amerikaanse rode kaarten spelen. Worden
1: kunt
0: nu
1: u die alsjeblieft dan ook, als het toch een eerlijk spel is?
0: Worden ze allemaal aan twijfel getrokken?
1: Ja, en Frankrijk heeft een pil gedaan. Dat was dan een serieus om een gele kaart in te trekken. En dat is natuurlijk met een zekere ironie. Maar het einde is natuurlijk zo. Want stel dat Trump zich, Amerika gaat misschien gewoon vannacht winnen van de Belgen. Stel dat ze doorgaan en er gaat een keer over een doelpunt wel of niet goedkeuren. En hij gaat zich er weer mee bemoeien. Het is gewoon het einde van het spel.
0: Het einde van het spel.
1: Hoe het was.
0: Dat is echt een hele trieste conclusie.
1: Ja, dat is het ook.
0: Dank je wel.
1: Ik zit hier ook namens de liefhebber. Want ik denk, ja, het is gewoon doodzonde. Hij weet niet waar die mee speelt. Nee. Zij allebei niet.
0: Nee, het is verschrikkelijk. Dank je wel, Edwin. Heel hartelijk dank voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: Je hoorde Natasha Bedingfield met Unwritten. Schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs, werd vandaag bekend. Ze debuteerde met De Wetten, dat een enorm succes wordt, en schreef daarna een reeks romans, verhalen en essays. Ze is de grote dame van de Nederlandse literatuur en ze zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, Connie Palme.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Een oeuvreprijs is het. Betekent dit dat het af is, de buitenbinnen, het schrijverschap voltooid?
1: Nee hoor, dat is nooit voltooid. Het is niet iets, het is geen baan. Hè, of een, het is een manier van leven, dus zolang ik leef zal ik ook schrijven.
0: Ja, schrijven is leven. Het is een mooi rijtje, die Huygensprijs. Lieke Marsman staat erin, Adriaan van Dis. Ja. Zij is Notenboom, je dierbare vriend, ons onlangs ontvallen.
1: Zeker.
0: Hoe is het om in zo'n rij te staan?
1: Ja, geweldig. Ik ben ongelooflijk blij met deze prijs. Het is een... Ik werd het al een beetje voor afgegaan dat ik op mijn 70ste verjaardag kreeg ik van, had het Zijne Majesteit behaagd, dat ik commandeur werd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En ik was daar zo ongelooflijk blij mee. En ik eigenlijk, en nu ik deze prijs ontvang, begint het een beetje tot me door te dringen waarom. Kijk, want voor die boeken heb ik altijd wel de erkenning van lezers gehad. Dat, lezers blijven heel trouw. Het gaat altijd, ze kopen altijd mijn werk gretig. Dus ik heb altijd een hoge oplage. En ik kreeg daar prijzen voor per boek. Maar in de toespraak die Femke Halsema hield toen ik de commandeur werd, ging het opeens over de betekenis die ik had volgens hun toespraak. Vooral ook voor jonge vrouwelijke schrijvers en voor de literatuur, dat ik het boek verdedig. Dat is allemaal iets wat ik doe.
0: Ja.
1: Maar
0: het is fijn als
1: waarvan
0: het
1: ik
0: andere
1: zelf
0: wordt
1: niet weet dat het erkend wordt. Of dat het gezien wordt. Of dat het... En eigenlijk is dat wat me het meest trots maakt. Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
0: Als het niet voor de wereld was. Dus het schrijven doe je niet voor jezelf?
1: Nee, ik doe het niet voor mezelf. Ik schrijf hoogstens een boodschappenbriefje tegenwoordig voor mezelf. Zodat ik niet de nootjes vergeet. Dus ik schrijf niet voor mezelf. Nee. Kijk, de schrijverscursussen die worden gegeven voor mannen en vrouwen, die gaan over schrijven voor jezelf. Dat je iets kwijt moet of dat je een, weet ik veel, de dood van iemand moet verwerken. Of een traumatische jeugd of een toxische relatie. Wat tegenwoordig ook.
0: Dat is therapeutisch schrijven.
1: Dat is therapeutisch schrijven, ja. En dat doe ik niet. Ik schrijf voor u.
0: En wat is het wat wij moeten halen uit dat werk? Wat is de rode draad in dat oeuvre? Wat is het richtsnoer?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Een boek heeft niet, het staat niet op één poot of zo. Het staat op meerdere, het berust op meerdere poten. Ik ben op de eerste plaats ook altijd in gesprek met de literatuur zelf. Ik probeer altijd een roman te schrijven die er nog niet is. Dus je doet ook altijd iets met de kunstvorm zelf. Om het maar heel plechtig en groot te zeggen. Maar ik heb absoluut geen zin om het kleiner te maken. Ik denk eigenlijk dat ik toch altijd een voortdurend onderzoek is op het hele microniveau. Hoe gaat het tussen jou en mij? Hoe verhoud ik me tot anderen? Wat is liefde? Wat is vriendschap? Wat, zoals mijn laatste boek Johnny Walker, dat ik net inleverde op de dag dat ik hoorde dat ik Constantijn Huygensprijs zou krijgen op 1 juli. Wat is familie? En dan op het grotere niveau, wat heeft familie bijvoorbeeld te maken met, ja, dus die eerste kern, die eerste groep waartoe je behoort, die eerste eenheid waar je onderdeel van uitmaakt. Dat heb ik zo onderzocht voor in Johnny Walker. Want ik denk, een paar stappen verder heb je de gekozen familie, maar nog een paar stappen verder heb je de Rode Armee-fractie of de ITA of de terreurgroepen.
0: Wat
1: of
0: ook
1: de...
0: als familie kan voelen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook familie. Dat waar je je leven voor opoffert. Dus mensen zeggen, ja, ik zou voor jou zou ik sterven. Ik zou voor jou de roeien en ruiten voor jou. Dat doe je voor je familie. Maar er zijn ook mensen die doen voor een vlag of voor een volk of voor een land.
0: En dat wordt dus onderzocht.
1: En dat heb ik onderzocht.
0: Ja, dat is voor dat nieuwe boek, maar ook in eerdere boeken.
1: Ja, dat is natuurlijk. Het komt
0: tussen mensen.
1: Ja, ja. Ja,
0: nou, gaat het over dat schrijverschap? Ik noteerde een citaat. Het is schrijven of sterven.
1: Ja.
0: Wat betekent dat?
1: Ja, dat ik het groot wil zien. Ik heb... Ik hou helemaal niet van als het iets kleins wordt gemaakt. Voor mij is het nooit klein geweest. Ik heb het heel lang uitgesteld ook. Ik debuteerde pas op mijn 35e. Juist omdat ik wist, ik denk, dit is alles. Vanaf dat moment begint een leven dat alleen nog maar in dienst zal staan van schrijven. En van een grote liefde natuurlijk. Daar wilde ik ook alles op inzetten. Maar eerst dat schrijven. Ik schreef ook in Johnny Walker, de man die met mij zo lief hebben, zou niet van een vrouw houden, maar van een schrijver. Wat echt iets anders is.
0: Wat is het
1: alle
0: verschil?
1: Mannen zeggen. Het verschil is dat er al een iets is wat mijn grote overgave vraagt. En dat dan moet je maar tegen kunnen als man om zo'n concurrent te hebben ik hou van de overgave, maar het niet elke man verdraagt het. En de man zou ook moeten weten dat ik het niet koos voor het moederschap of voor huizenboompje beestje of voor wat dan ook. Het schrijven is staat op nummer 1.
0: En sluit het een het ander uit? Het moederschap, het huizenboompje
1: beestje? Ja, voor mij
0: beestje,
1: wel. Als het schrijven of sterven is,
0: yeah.
1: Als het zo hoog gespeeld wordt, dan word je niet daarnaast ook moeder of wat dan ook. Je doet er niet ook nog een baan naast. Dan is het alles of niets.
0: Het moet volledig zijn.
1: Is een
0: maar
1: radicale
0: die grote
1: keuze.
0: Maar die grote liefde past daar dan wel
1: die
0: bij,
1: past
0: in die radicale
1: wel
0: keuze.
1: Maar nogmaals, ook de grote liefde moet weten dat die met de schrijver trouwt.
0: Is dat ook de enige manier waarop een groot boek tot stand kan komen? Als je zo radicaal kiest voor volledig schrijverschap?
1: Ja, ik zou zelf zeggen ja. Weet je, maar er zijn ook vrouwelijke schrijvers die wel kinderen hebben, toch ook de Nobelprijs gewonnen hebben.
0: Ja, dus hele grote. Annie Ernaux, Doris Lessing.
1: Ja.
0: Ik ben nog gaan opzoeken. Ik dacht, nou, we hebben een heleboel grote schrijvers.
1: Ja, nee, Doris Lessing heeft wel haar kinderen achtergelaten in Afrika. Dus het is dubieus. Maar het komt wel voor, dus ik zal hier niet al te radicaal oordelen voor anderen die het wel kunnen. Ik zelf kan het niet, maar dat heeft ook wel te maken met een zwakte in mijn karakter. Dit radicale, dat zo radicaal willen zijn, is niet lijkt een kracht, maar dat is het niet. Dus eigenlijk, ik beschouw het zelf ook als een vorm van zwakte. Alleen schaam ik me er niet genoeg voor. Dus het is...
0: Schamen voor je zwaktes, daar schiet je ook niks mee op. We hadden het net over dat therapeutische schrijven. Dat mensen leren dat mensen gaan schrijven om trauma's te verwerken. Je hebt ook wel dat ontaart vaak, ontaart is een verkeerd woord. Dat resulteert vaak in autofictie, hè, met je verhalen heel erg één op één op het persoonlijke zijn geënt. Niettemin is uw ook gebaseerd, hè, op de autobiografie, op eigen ervaringen. Waar zit hem het verschil in?
1: Ik vind dat wat tegenwoordig autofictie wordt genoemd, dat eigenlijk een soort verkapte term is om de therapeutische proza te schrijven. Dat is dat het fictionele element daaraan is buitengewoon gering. Als je fictie wil schrijven zoals ik het wil schrijven of zo. Ik heb altijd gezegd, mijn werk is heel autobiografisch. Ik heb het nooit verhuld. Maar het is vooral ook een met een in een romanvorm onderzoeken van wat bijvoorbeeld het autobiografische is. Ik vind al zodra ik het woord ik gebruik, vind ik dat eigenlijk al een vorm van fictie. Zodra ik over mezelf praat, heb ik al een verhaal klaar dat gestructureerd is, waarin ik fungeer als hoofdpersonage. Dus alles wat je vertelt over jezelf, ook in spreektaal, heeft eigenlijk al een fictionele structuur. Dus de structuur van een verhaal, de structuur van proza. Soms, als je heel poëtisch bent aangelegd, wat ik niet ben, dan heeft het soms al de structuur van een gedicht. Dit is eigenlijk een filosofische kant. Het is een deel van mijn filosofisch onderzoek geweest om... Wat is een ik? Wat is een zelf? Kan een ik eigenlijk alleen in een verhaal fungeren? Ik bedoel, als jij definieert mij nu ook in dit gesprek, dat is iets anders. Dat is ook wat ik onderzoek. Dan krijg ik een deel van mijn ik, maak jij nu. Ja. Ik ben nu de geïnterviewd, ik zit in een programma dat bekendheid heeft. Je kijkt op een bepaalde manier naar mij. Allemaal heel prettig. Dus ik ontsta nu op een andere manier. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waarvoor ik de roman gebruik, dus de fictie gebruik, om dat te onderzoeken.
0: En dat leidt tot prachtig werk, waarvoor nu dan die oeuvreprijs. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Dank Connie Palme.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
0: Ook in Brussel is het zomer, maar in deze laatste Brussel bij Nacht van dit seizoen is er nog niet bepaald sprake van een vakantiestemming. We hebben contact met Kiesja Hekster in Ankara, waar de NAVO-top op het punt van beginnen staat. Goedenavond, Kiesja.
3: Hallo, hallo.
0: En in België is Ardy Stemerding. Goedenavond, Ardy.
4: Goedenavond, Sheila. Hallo.
0: We gaan met jullie terugkijken vanavond op het afgelopen politieke jaar en vooruit op het volgende. Maar eerst nog even deze week, Kiesja. Want NAVO-top, wat staat er op het spel in Ankara?
3: Nou, het gaat hier straks over het WK voetbal natuurlijk ook. En het ingrijpen van Trump in de wedstrijd van Amerika tegen de Rode Duivels vannacht. En zo zie je maar dat je met die Amerikaanse president eigenlijk nooit helemaal zeker weet waar die op uit is. En dat is nou precies niet de bedoeling van deze NAVO-top. Want de bondgenoten hopen dat het een saaie top wordt, een rustige top, die resultaat moet laten zien aan Trump. En de top die is geslaagd als aan drie voorwaarden voldaan is. 1. Dat de landen Trump hebben laten kunnen zien dat ze veel meer zijn gaan investeren in hun eigen defensie. En dat de Amerikaanse defensieindustrie daar ook van profiteert. 2. Dat er langjarige steun voor Oekraïne wordt afgesproken. En 3. Dus inderdaad, Trump geen ruzie heeft getrapt en dat iedereen straks breed uitlachend Ankara weer verlaat.
0: Ja, dat klinken als eenvoudige voorwaarden, maar er zullen nog wat haken en ogen aan zitten. Ardy, de EU is ook nog niet aan vakantie toe. Wat zijn de grote zaken die Brussel nu nog bezighouden, wat nog speelt?
4: Nou, dan moeten we toch vooral kijken naar onze Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra. Die moet iedereen hier toch nog wel het hardst aan de bak, moet je zeggen. En dan vooral in zijn rol als eurocommissaris van Klimaat. Want hij moet namelijk nog komen met een aanpassing voor het Europese systeem om bedrijven te laten betalen voor hun uitstoot. Dat geldt als de absolute hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. En wat heel interessant wordt, is naar welke lobby Hoekstra vooral gaat luisteren. Is dat de lobby van sommige bedrijven? Die zeggen het is allemaal al veel te duur, zeker met die hoge energieprijzen van nu. En die zeggen afbreken dat systeem. Of gaat hij luisteren naar de groenere lobby die zegt doorpakken met dit klimaatbeleid. Kijk naar de hittegolf van 2 weken geleden. Hoeveel meer bewijs heb je nog nodig voor de noodzaak van strenger klimaatbeleid? Dus volgende week moet hij de knoop doorhakken. En waar hij ook mee gaat komen, hij kan rekenen op fel verzet.
0: Dus ook geen klein dossier. Terug naar jou, Kiesja, die NAVO. We hebben een jaar geleden, het lijkt langer geleden, maar het was pas een jaar geleden, die NAVO-top in Den Haag met Trump, dat alles hier dicht was. Nu die top in Ankara dus. Het was niet bepaald een rustig jaar voor de NAVO, hè?
3: Nee. En inderdaad, een jaar geleden toen ging iedereen juist nog zo hoopvol uit elkaar met de tevreden Trump. Maar die opluchting die duurde niet lang. Niet veel later dreigde Trump Groenland in te nemen van Denemarken. Desnoods met geweld, zei hij in eerste instantie. Hij begon een oorlog tegen Iran zonder zijn NAVO-bondgenoten te informeren. Maar werd wel woedend toen zijn partners zeiden dat ze die oorlog niet steunden. En daarop dreigde hij meermaals de NAVO te verlaten. NATO cannot be a one-way street, heette het dat. En tot op de dag van vandaag is hij eigenlijk boos op die landen die bijvoorbeeld tegen de VS zeiden: jullie mogen onze militaire basis niet gebruiken voor de oorlog. Ja, en met die landen heeft hij dus nog wel een appeltje te schillen hier in Ankara. En NAVO-diplomaten die hebben dus het afgelopen jaar herhaaldelijk verzucht dat de alliantie in grote crisis was vanwege die verdeeldheid die zo pijnlijk duidelijk was. Want de bondgenoten die stonden niet meer naast, maar tegenover elkaar.
0: Ja, en het lijkt wel alsof het inderdaad voor de hele tijd gaat om het tevreden houden van Trump. Hoe groot is de kans dat Trump nu tevreden Ankara zal verlaten?
3: Ja, nou, de Rutte doet er in ieder geval alles aan om Trump met een goed gevoel het einde van die top te laten halen. En nog niet zo lang geleden was hij in het Witte Huis. Die beelden heb je waarschijnlijk nog wel op je netvlies, denk ik. Van Mark Rutte, die Trump liet zien hoe ongelooflijk veel extra geld de bondgenoten het afgelopen jaar geïnvesteerd hebben in defensie. Ja, de Trump Trillion doopte die dat. Ik geloof het bord daarnaast stond dat bijna 300.000 Amerikaanse banen via de defensieindustrie met Europees geld hun inkomen verdienen, mensen. Maar Trump die is nog steeds niet overtuigd, want niet alle landen dragen genoeg bij. En dus heeft hij ook aangekondigd dat alle 32 landen, nou ja, ik denk 31, want voor Amerika zal het niet nodig zijn, maar die andere landen die krijgen een rapport van wat ze nou het afgelopen jaar hebben gedaan. En we weten al, daar zullen ook onvoldoendes vallen. Tsjechië, Slovenië en Albanië bijvoorbeeld, die scoren slecht. Dus nou, blijft even spannend hoe dat gaat lopen.
0: Ja, nou was er veel te doen over die paaiende stijl van Rutte. Sommigen noemen het slijmen. In hoeverre was het nou effectief of succesvol?
3: Ja, slijmen, paaien, vleien, likken. Nou, iedereen heeft er zo zijn eigen woorden voor. Maar alle kritiek die komt er eigenlijk op neer dat mensen zeggen: ja, Trump die heeft een hekel aan mensen die hem naar de mond praten. Daar heeft hij helemaal geen respect voor. Die vindt hij zwak, je moet hem juist tegenspreken. Tegelijkertijd is het wel moeilijk om antwoord te geven op de vraag van: is het nou een succesvolle strategie van Rutte? Want we weten natuurlijk ook niet wat Trump nou zou hebben gedaan als hij hem zou hebben tegengesproken. Dus ja, dan moet je kijken van: wat weten we wel? De Amerikanen zitten nog steeds bij de NAVO. Ze gaan wel ook door met druk opvoeren op de alliantie dat de Europeanen meer moeten doen. De Europeanen die doen dat al. Er is een grote transformatie aan de gang. En ja, al die kritiek, als je die voorlegt bij de NAVO zelf, dan zeggen diplomaten steeds vast: we hebben gewoon geen alternatief nu. We zijn afhankelijk van de VS en bovendien zeggen ze: is het ook wel lekker makkelijk. Veel Europese leiders die vinden het achter gesloten deuren, zeggen ze dan stiekem, wel lekker dat Rutte zich bezighoudt met dat vleien van Trump. Want dan kunnen zij zich lekker afzetten tegen Trump en dat doet het dan weer goed bij hun politieke achterban.
0: Ja, en Ardi, dan naar jou. De NAVO is dus heel erg in de weer geweest met Trump. Hoe zit dat bij de Europese Unie en in Brussel?
4: Nou ja, ook bij de EU kon je er toch het afgelopen jaar weer niet omheen dat Trump echt een enorme invloed heeft gehad op het politieke debat. Hè. Weet nog bijvoorbeeld vorig jaar rond deze tijd werd er op die inmiddels beroemde golfbaan in Schotland die handelsdeal met Amerika gesloten. Maar het heeft nog tot een paar weken geleden geduurd dat die deal helemaal rond was. Europarlementariërs die zagen het niet zitten vanwege die dreiging toen, waar Kiesja het ook al over had, om Groenland in te nemen. Ook niet vanwege Trumps dreiging met nieuwe importheffingen. Nou ja, inmiddels is die handtekening toch gezet, maar er is alweer een nieuw dreigement uit de VS. Namelijk dat de Verenigde Staten geen vloeibaar gas meer willen gaan leveren als de EU, zoals nu gepland, strengere milieueisen gaat stellen aan dat gas. Uit de VS hoor je dan nu bijvoorbeeld alweer: als dit zo doorgaat, dan wordt het een koude winter in Europa. Dus we kunnen onze borst weer nat waken.
0: En wat belooft dit voor het volgende seizoen, het politieke seizoen in Brussel?
4: Nou ja, van Trump zijn we voorlopig nog niet af. Maar niet alles draait om hem, moet je toch ook wel even zeggen. Volgend jaar wordt het heel interessant om te zien hier of het nieuwe migratiebeleid van de EU gaat werken. Het migratiepact ging vorige week in van de Europese Unie. En de komende maanden moet gaan blijken of de EU inderdaad meer grip krijgt op migratie. En misschien nog wel belangrijker, gaat het ook lukken om straks uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. En de strijd om het geld gaat volgend jaar losbarsten in de EU. Specifiek om de nieuwe Europese begroting. Een strijd om bijna 2000 miljard euro. Ja, dat is altijd al een politiek gevecht. Maar er staat nu misschien wel meer druk op dan ooit. Vooral door de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Een grote kanshebber is daar de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen. Die partij heeft gezegd, we willen de bijdrage aan de EU halveren als we winnen. Dus zeggen een heleboel mensen hier, daar moeten we uitkomen over die discussie over het geld voordat er verkiezingen zijn in Frankrijk. Nou, dat belooft wat. En als je dan ook nog weet dat de EU ook mogelijk nog aan de vooravond staat van de uitbreiding met een heleboel landen, waaronder Oekraïne. Nou, dan mag je toch wel zeggen dat het geen nieuw saai jaar gaat worden hier.
0: Dankjewel, Kiesja Hekster en Ardy Stemmerdink.

0: Dat was de Lazy Song van Bruno Mars. En die staat deze dagen in de Arena, morgenavond voor het laatst. En de week wordt heel spannend voor een groep Nederlandse studenten in Monaco. Ze doen mee aan de Monaco Energy Boat Challenge. En dat is een wedstrijd voor milieuvriendelijke boten. Het Nederlandse team bouwde een eigen boot op waterstof. En wat kan de maritieme industrie hiervan opsteken? Damiaan Bertrams is een van de deelnemende studenten en is alvast in Monaco om zich voor te bereiden. Goedenavond, Damiaan.
1: Een hele goede avond. Nou, superleuk dat wij jij mogen inbellen vanuit Monaco.
0: Ja, natuurlijk. De Monaco Energy Boat Challenge. Wat voor wedstrijd is dat? Vertel.
1: Ja, het is eigenlijk een wedstrijd met allemaal teams van de hele wereld komen er samen. Allemaal studententeams. En die hebben allemaal een eigen boot ontworpen en gebouwd. Die vaart op een zero emission. Zo noemen we dat. Dus zonder uitstoot.
0: Ja, dus met nul uitstoot. Nul CO2 uitstoot op de teller. En hebben jullie een beetje vertrouwen in? Hebben jullie de beste boot?
1: Nou, ik moet zeggen dat we wel goed redelijk vertrouwen hebben. We hebben één grote concurrent, dat is het team uit Zwitserland. Die hebben we vandaag gezien, want we hebben een beetje rondgelopen al. We hebben de andere teams gesproken en de concurrentie bekeken. En ik moet zeggen dat zij er ook wel goed uitzien en een sterke boot hebben. Maar ik denk wel echt dat wij zeker een hele goede kans maken om te winnen.
0: Want gaat het erom wie het hardste kan varen op een zero-emission boot? Of gaat het erom wie de beste milieuoplossingen heeft voor zijn boot?
1: Ja, je hebt eigenlijk een beetje verschillende onderdelen in de wedstrijd. Je hebt vier races heb je. Een speedwedstrijd, een maneuverability, dat je heel snel om boeien moet varen.
0: Ja, wendbaarheid.
1: Wendbaarheid, inderdaad. En 16 nautical miles, dat is echt dat je van de open zee moet oversteken van Monaco naar Italië en weer terug. En de laatste, belangrijkste, waar wij ook echt in uitblinken met onze waterstofboot, is de endurance race. En hier is echt, willen wij de balans tussen kracht en efficiëntie van onze boot laten zien. En dat is eigenlijk in 3 uur tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen. Ja. En de combinatie hiervan is dan de wedstrijd eigenlijk.
0: Ja, ik snap het. Dus echt laten zien dat je met zo'n uitstootvrije boot echt alles kan. Nou gebruiken jullie waterstof als brandstof. En andere boten gebruiken weer andere type brandstoffen. Wordt het ook een soort test voor wat nou de beste duurzame brandstof is? Uiteindelijk?
1: Het is natuurlijk leuk dat wij waterstof gebruiken. En wij denken ook dat het wel een van de meest kansrijke toekomst. Brandstof is met een toekomst, maar in principe is het allemaal een hele goede zero emission uitstoot oplossing. Maar wij denken gewoon dat met waterstof de meeste energie kan opgeslagen worden en de beste boten zero emission kunnen gaan varen.
0: Ja, en hebben jullie bij de concurrentie nog echt inventieve dingen gezien waarvan je denkt, oh, dat is slim bedacht?
1: Nou, dat is wel heel leuk. Ja. Dus wat ik zei al, vandaag hebben we rondgelopen in de haven van Monaco. En daar zijn we met alle teams de laatste finishing touches aan het brengen aan onze boten. Dus we kunnen een beetje kijken bij elkaar. En iedereen heeft natuurlijk wel eigen kleine dingen bedacht en ontworpen die allemaal wel anders zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien als het echt allemaal in het water ligt. Maar iedereen heeft een beetje zo zijn eigen sterke punten bedacht. Dus het wordt wel spannend, maar ik ben in ieder geval heel benieuwd.
0: Ja, nou en dan waterstof. Gebruiken jullie waterstofgas, moet ik zeggen? Want eigenlijk wilden jullie vloeibare waterstof, maar dat is hem niet geworden, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. We hebben een heel jaar lang gewerkt aan vloeibare waterstof en gaswaterstof. En in principe hebben we het hele systeem van vloeibare waterstof werkend gekregen op het land en getest. Wat al echt een hele grote stap is voor ons, maar ook voor de hele industrie. Alleen uiteindelijk hadden we net te weinig tijd om het dan te testen, om het ook op water te gebruiken. En we hebben natuurlijk veiligheid ook hoog in het vaandel staan. Dus daarom hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om vooral met gasten te gaan racen in Monaco. Maar we hebben nog zeker niet afgeschreven dit jaar de vloeibare waterstof.
0: Ja, en is dat waterstof nou, of je het nou vloeibaar doet of gas, is dat nou de schoonste brandstof die je kunt gebruiken? Is het echt zoveel schoner dan waar de scheepvaart nu op vaart?
1: Ja, zeker. Tegenwoordig varen natuurlijk heel veel op kerosine, diesel. Ja. En met waterstof heb je gewoon helemaal geen uitstoot. Ja, wat eruit komt, dat is water en zuurstof. Dus dat is gewoon helemaal goed voor het milieu. En tegenwoordig wordt er steeds vaker ook op een groene manier waterstof opgewekt. Dus in principe kan het hele proces van begin tot eind uitstootvrij zijn. Ja, en tegenstelling de brandstof die nu wordt gebruikt.
0: Ja, en ook schoner dan elektrisch dus.
1: Nou, het ligt een beetje aan. Bijvoorbeeld met elektriciteit kan je waterstof opwekken. Dat is leuk. Bijvoorbeeld de windmolenparken of zonnepanelen die wij heel veel in Nederland hebben. Daarmee zouden wij gewoon heel veel waterstof kunnen opslaan. Heel veel energie kunnen opslaan in waterstof. En daarmee kunnen wij dan... Het is gewoon een makkelijke manier om energie op te slaan. En daarmee kan je dan bijvoorbeeld gaan varen of in de toekomst ook vliegen zelfs.
0: Ja, en nou is zo'n wedstrijd, het is natuurlijk leuk om mee te doen, maar het gaat natuurlijk om de technologie die jullie ontwikkelen en die misschien wel die hele scheepvaart kan helpen bij de verduurzaming. Zijn er, kijken bedrijven ook geïnteresseerd mee?
1: Ja, zeker. Ja, dat is zeker echt een van onze doelen om dan echt de maritieme industrie te inspireren eigenlijk en te laten zien wat de mogelijkheden zijn met waterstof. En we hebben gelukkig ook heel veel bedrijven die ons steunen in ons project. Want we kunnen het helemaal niet zelf. Met technologische hulp en ook financiële hulp hebben we echt heel veel bedrijven die achter ons staan en ook heel erg kijken wat wij doen, omdat wij toch echt aan de voorgrond staan van de innovatie. Dus zijn er zeker heel veel bedrijven die in ieder geval meekijken en ons helpen hierbij. En we hopen hiermee toch wel echt dan ook de industrie te inspireren, wat dat betreft.
0: Ja, want zijn er naast die waterstof, die duurzame brandstof, ook nog andere manieren waarop je dan zo'n boot schoner kan laten varen?
1: Nou, schoner niet, maar bijvoorbeeld wel efficiënter. Want wij vliegen bijvoorbeeld boven het water. We gebruiken foils. Dat zijn de vleugels, zoals een vliegtuig heeft, maar dan onder water. En daarmee wordt onze boot uit het water getild, waardoor we veel minder weerstand hebben eigenlijk.
0: Okay.
1: En dus veel efficiënter kunnen varen en sneller.
0: Ja, dan gebruik je ook minder brandstof natuurlijk. Dankjewel en heel veel succes met de challenge.
1: En ik wil zeggen dat het allemaal te volgen is ook op onze Insta en ook op de website van Hydro Motion.
0: Top, we gaan het volgen. Hartelijk dank. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Ik wens u een fijne nacht.
2: Zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
6: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
5: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
5: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaar.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Radio Oost.

righteous, sister sinner says funky. How bizarre.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino